0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Ooh, I see everybody's here.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business.

0: Radio Work.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft. Ze bespreken hoe hij of zij daar is gekomen, wat een goede leider moet kunnen en wat de belangrijkste lessen zijn.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.

0: De Radiofabriek.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
13: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
2: Nieuw Business Radio.

Maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Listen to lead. New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd.

0: echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden.

0: gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin an die

0: Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Vrijwel iedere organisatie experimenteert met AI en toch blijft de impact vaak achter bij de verwachtingen. Hoe komt het dus dat veel pilots stranden en waarom blijken eigenaarschap, leiderschap en organisatiecultuur uiteindelijk belangrijker dan de technologie zelf? Mijn gasten vandaag in Let's Talk Business zijn Ingrid Smolder, CEO van de Sam & Samhout Groep en Leonie Ankerstein, partner en boardmember bij de Samhout Groep. In deze uitzending ga ik op zoek naar antwoorden onder meer waarom AI volgens hen vooral een bestuurlijke en veranderkundige opgave is. Ze hebben overigens een onderzoek gedaan ook. En hoe zorgen organisaties ervoor dat AI niet blijft steken in losse initiatieven, maar uitgroeit tot een samenhangende transformatie die daadwerkelijk waarde oplevert voor de medewerkers, klanten en de samenleving.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Leonie en Ingrid, goedemorgen. Van harte welkom.
8: Goedemorgen. Dankjewel.
7: Jullie zijn een boutique, zoals je eigenlijk zegt. Een consultancy boutique. Hoor ik over steeds vaker. Is dat eigenlijk door de vraag uit de markt doordat je kleiner bent, een andere manier van aanpak, flexibeler in kan gaan op de vraagstukken die er liggen bij klanten?
8: Of het een vraag vanuit de markt is. Ik denk zeker trouwens dat het vandaag de dag steeds meer een vraag vanuit de markt aan het worden is. En we hebben het ook al wat langer gezegd. Dus dat heeft wel met de kleinschaligheid te maken, maar ook de bijzondere, dat wij toch een bijzondere aanpak hebben.

0: En wat is die bijzondere aanpak?
1: Nou, dat kan ik je later verder vertellen. Maar dat is
0: nou,
1: in ieder geval hoe wij, de veranderkant bij organisaties inbrengen. Maar ook denk ik de menskant. En hoe we dus toch wel integraal kijken naar het inhoudelijke vraagstuk van de klanten. Maar daarbij ook, wat doet de mens? Wat doet het leiderschap? Hoe is de samenwerking? Want wij geloven wel dat gedrag en de mens heel veel bepaalt bij het succes.
0: Is het zo dat er andere inzichten gekomen zijn de afgelopen jaren? Waarom dat ook naar een andere aanpak vraagt eigenlijk?
1: Andere inzichten? Ja. Ik denk dat de organisaties steeds meer ook zelf naar de menskant gaan kijken.
0: Dat,
1: naar
0: dat de is dat het andere inzicht is wat er gekomen is.
1: Dus dat is denk ik een ander inzicht. Dat je ook vanuit de markt dat inzicht terug hoort, laat ik het zo. Ik denk nog wel over bijzonderheid is dat we ook, wij doen ook heel veel met inspiratie en verbinding van mensen. En daar hebben we heel veel, ongebruikelijke werkvormen voor of films. We doen dus ook heel veel met andere technologieën of andere creatieve vormen die het ook wel bijzonder maken.
0: Even totaal het plaatje, met hoeveel zijn jullie?
1: We zijn momenteel met 80 consultants. Maar we hebben natuurlijk als groep veel meer bedrijven. We hebben nog een bedrijf die maken serious games. Dat zijn echte technologische games die gaan over gedragsverandering of kennisoverdracht.
0: Is dat toch eigenlijk inspelen op de ontwikkeling rondom gamification?
1: Ja,
0: dat gewoon helpt
1: zeker
0: om mensen beter en sneller te veranderen?
1: Ja, bedrijven hebben denk ik nu een jaar of 10 bijna. Maar uit die gedachte ontstaan. En ze werken ook voor wereldwijd. Dus een heel internationaal bedrijf. Daarnaast hebben wij ook nog een kantoor in Azië. Die eigenlijk ook advieswerk doen. En we hebben nog een nieuwe start-up. En die zit in de Copilot. Eigenlijk in een AI-training voor Copilot. Dus die zijn wij eigenlijk sinds vorig jaar gestart. Vieren bijna het eerste jubileum. En we hebben nog een hele mooie stichting waarin we lesprogramma's geven bij mbo-scholen. Dat doen we met het bedrijfsleven. Daar brengen we dus eigenlijk het bedrijfsleven in contact met mbo'ers en die om van elkaar te leren. We hebben eigenlijk...
0: Ik heb er heel veel vragen over. Die gaan ook allemaal komen.
1: Dat snap ik. Maar even, dit is de groep.
0: Dat is maar mooi in ieder geval dat je dat zo omschrijft. Waarom Azië?
1: Dat is een heel leuk verhaal eigenlijk. Heeft bij ons iedereen een persoonlijke visie. En dat is eigenlijk wat je in je leven, waarom je leeft, maar ook wat je wil betekenen in het leven, wat je waarden zijn en eigenlijk ook wat je voor ambities hebt. En zo hadden wij twee partners, eigenlijk één, en die wilde vooral ondernemen in het buitenland. En dus hebben wij hem laten bedenken waar hij dan naartoe wilde. En daar kwam Kuala Lumpur uit. En hij is vertrokken naar Kuala Lumpur. En zit, nou, denk ik ook alweer 15 jaar geleden. Ja, heel lang geleden. En nog steeds daar succesvol. Waarom Azië? Wij wilden wel internationaliseren. Het was de persoonlijke visie of ambitie van een partner. En dat hebben we eigenlijk gevonden.
0: Dat is bijzonder. Ingrid, je bent ook partner. Heb je al persoonlijke visies, ambities inmiddels klaarstaan?
1: Leonie.
2: Zeker, want bij mij zit die persoonlijke visie en ambitie niet zozeer in dat ik heel graag Ensamart in het buitenland wil oprichten. Maar voor mij gaat het heel erg over het bijdragen aan maatschappelijke organisaties. Dus daar heb ik ook heel erg voor gekozen en ook dus de ruimte.
0: Ja, ik denk dat zometeen, als we verder in deze uitzending zijn, daar uitgebreid over in gesprek gaan. Dan Ingrid, toch eventjes naar jou, want de achtergrond van Samhout. Meer dan 35 jaar bestaan jullie inmiddels. Hoe is het ooit opgericht?
1: Opgericht door Salem Samhout. En ons hoger doel is Together We Build a Brighter Future. En voor het adviesbureau zit daar eigenlijk nog een zin onder. Dat we doorbraken realiseren bij klanten. Door het verbinden en inspireren van mensen bij klanten. Dus, en dat Together We Build a Brighter Future is in Zuid-Afrika ontstaan. Waar Salem toen de tijd onder een groot bord stond. Waar dat op stond. Maar daar begreep hij later van dat er allerlei mensen doodgeschoten waren onder dat bord. Over de rassenhaat, daar hoef ik denk ik niet veel te vertellen, maar daar had het mee te maken. Dus daar zit eigenlijk daar zijn we eigenlijk maatschappelijk in verankerd.
0: Geworteld.
1: Geworteld, ja, precies. Exact. Ja. Daar is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ooit ontstaan in de dienstenmarketing en veel meer in het openbaar vervoer. En toen heette het Arendsen en Samhout. En uiteindelijk heeft Arendsen besloten in het openbaar vervoer door te gaan toenertijd. En Samhout in het... die wilde eigenlijk veel meer een adviesbureau vanuit die maatschappelijke tak starten. En daar is het N-teken blijven staan. Dus zo zijn we ook op N-Samhout gekomen. En daar staan nu
0: de Volksmond, ze zeg je wel Sam Hout of is het toch wel vaak en Sam Hout?
2: Wij zeggen nooit Sam Hout, maar we horen het wel eens. Ja. En dat N-teken is ook super onpraktisch in de tijd van telefoongidsen en zo was het zoekmachine super onpraktisch. Maar wel bewust voor gekozen, omdat het zo gaat over
0: eigenlijk
2: waar
0: uniek
2: wij
0: is wat dat betreft.
2: Ja, want maar het gaat ook zo over onze verbinding. Dus over verbinding en dat dat eigenlijk in je naam zit. Nou, daar nemen we alle onpraktische elementen maar op de koop.
1: Ja, dus het is Ingrid en Sam Hout, de klant en Sam Hout.
0: Ja, ja, dus precies.
1: We zetten er alles voor.
0: Leuke woordspeling ook. Ja. Ingrid en Sam Hout, hoe lang is dat al het geval?
1: Ik werk er al bijna 24 jaar. En eigenlijk rode draad door wat ik altijd gedaan is wel altijd advieswerk geweest. Maar ook heel veel van onze ondernemingen, start-ups, bedrijven geleid. En nu verantwoordelijk voor het totaal.
0: Hoe heb je de onderneming zich zien ontwikkelen?
1: Ik denk toen ik daar 24 jaar geleden begon, waren we net in de fase dat we echt in die zin een adviesbureau waren en nog niet eigenlijk meerdere bedrijven hadden. Dus hoe heb ik het zien ontwikkelen? We zijn een serieus adviesbureau geworden, zeer professioneel, boeken geschreven, heel veel kennis ontwikkeld, helemaal onze eigen aanpak ontwikkeld, gegroeid en een aantal nieuwe ondernemingen daarna gestart. Dus ja. Zo heb ik het wel zien ontwikkelen in die 23 jaar.
0: En wat dat betreft, de hele wereld ontwikkelt zich heel erg. Ja. Maar ook met name door die technologische ontwikkeling die nu zo snel gaat.
1: Ja.
0: Je leeft wel in een ander hoofdstuk. Kan je dat zo stellen?
1: Nou, wat leuk is denk ik dat 5 jaar geleden, toen hoorden wij ook, of misschien al 6 jaar geleden, hoorden we ook voor het eerst van generatieve AI. En we hadden natuurlijk al wel technologie en we deden ook al best wel wat opdrachten op digitale transformaties bij klanten.
0: Wat waren die andere opdrachten?
1: Meer op digitale transformaties.
0: Puur digitale, dat was toen al eigenlijk het geval dat jullie daarin gespecialiseerd waren.
1: Ja, maar ook gewoon cultuurverandering, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling, brede organisatieveranderingen. En daar zat altijd, een deel was ook technologisch. Maar toen kwam natuurlijk generatief AI. En wij waren als bedrijf al niet heel sterk op, laat ik zeggen, data en algoritmes. Dat is niet een van onze expertises toen de tijd. Maar toen we generatieve AI zagen en hoorden en dachten dit gaat komen, dachten we dit is taal. Dit is eigenlijk de algoritme of de data van taal. En wij zijn een heel talig bedrijf. Als je het hebt over mensen, verandertrajecten, leiderschap, cultuur. Dus wij dachten dit is eigenlijk voor ons de datakant van taal. En dus zeiden we 5 jaar geleden, hier moeten we volop in.
0: Dus dat gebeurde.
1: Ja.
0: En Ingrid, was jij dat toen ook?
2: Zeker.
0: Hoe lang ben jij er al?
2: Ook
0: 24 jaar.
2: Elkaar gestart. Dus Ingrid had daarvoor nog een ander werkend leven. Ik ben professioneel opgegroeid bij Ensam Out. Maar,
0: wat maakt het eigenlijk dat jullie daar zo lang zijn? Want dat zegt wel iets over deze organisatie.
2: Ja. Voor mij betekent het, wat Ingrid zei, de organisatie is in de afgelopen 24 jaar echt wel veranderd. Maar die kern van die visie en waartoe we het doen en dat we echt niet alleen willen werken, maar echt doorbraak willen realiseren. Dus ook een beetje de combinatie van een commerciële organisatie, maar met goede bedoelingen.
0: En intrinsiek gedreven door iedereen die daar werkzaam is. Het is misschien makkelijk om ja te knikken, maar ik kan me wel voorstellen dat het geen ander antwoord is dan dat je zo lang ergens bent.
1: Ja. Ja, dat is heel. Ja, dat kunnen we alleen maar jou zeggen, want het is ook echt zo. En we hebben ook heel veel mensen die al heel lang bij ons werken. We zijn ook een aantal jaar een great place to work geweest in Nederland, een keer in Europa. En wij proberen gewoon die doorbraken te realiseren bij klanten. En daar werken ook echt heel veel mensen voor. En ik vind ook gewoon dat we echt heel veel goede mensen hebben.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat die gedragsverandering die je bij bedrijven probeert teweeg te brengen. Ja. Ja, dan zal je zelf eerst het goede voorbeeld moeten geven, intern, toch?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk een van onze uitgangspunten. Dat wij altijd zeggen, practice what you preach. Dus als wij dingen bij klanten doen, dan hebben we het minimaal 1 keer
1: intern
2: ervaren. Want dan hebben we het intern gedaan.
0: Nu hoor ik dit overigens heel vaak bij consultancybedrijven. Of ze nou in een boutique vorm zijn of ze zijn een stuk groter.
1: Ja.
0: Dat menselijke aspect, dat komt altijd naar voren. Maar wat is dan het verschil?
1: Bij ons bedoel. Kijk, nog even terug naar onze visie. Ik heb net het hoger doel uitgelegd. Maar we hebben eigenlijk ook kernwaardes. Dat zijn er 4. Intensiteit, authenticiteit, vriendschap en playfulness. En die leven we echt. Die hebben we doorverteld naar habits. En dat is ook wel wat je veel hoort van buiten. We hebben toevallig ook weer een aantal mensen van andere consultancies aangenomen. Partners. En je hoort dan ook echt dat bij ons het echt anders is. Dus wij zijn geen typische consultant. Wij werken ook niet in een urenfabriek. op dat vlak. We hebben andere productiviteits- of decabiliteitsbeleving. We hebben ook niet een partnermodel waar we alle dividenden en de winsten uitkeren. Dat brengen we eerder terug naar de maatschappij. We zijn geen typische consultant, ook niet hoe we het sturen en hoe we zijn. En dat zien mensen vooral ook, dat hoor je dan ook. Ja, wij weten eigenlijk niet beter, want we werken er middenin. Maar als mensen van buiten komen, hoor je dat ook wel weer eens terug. En ze komen ook heel vaak hiervoor bij ons werken. Dat ze...
0: En 24 jaar geleden hadden jullie beiden wellicht jullie eerste project onder de hoede.
1: Ja.
0: Dan moet je eigenlijk de authenticiteit van het bedrijf in dit geval uitstralen. Was dat toen al heel makkelijk om mee te nemen?
1: Nou, ik vond het toch best wel mijn allereerste project zo. Dat vond ik nog best wel moeilijk. Want ik had eigenlijk zelf best wel... Ik heb bij andere bedrijven gewerkt. En ik was niet een consultant fan, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen was ik zelf opeens een consultant. Ik weet nog dat ik zei, wat verkopen we hier eigenlijk?
0: Wat had je ervoor gedaan?
1: Bij KPN gewerkt. In de retail. Verantwoordelijk geweest voor de prima phones en de business centers. En ik heb daartussendoor nog een eigen bedrijf gehad. Nou, kan ik ook een heel verhaal vertellen.
0: Dat is een andere uitzending.
1: Ja, dat is een andere uitzending. Dus ik vond het best wel moeilijk. Je verkoopt jezelf. Ik zeg, nou, wat hebben we hier dan liggen? Dat was me ook voorbij toen niet helemaal duidelijk. Dus ik vond dat best wel een struggle van wie zijn we eigenlijk en wat. Maar dat is echt 25 jaar geleden. En ook gewoon de rolverdeling. Wat doet een senior? Wat doet een medior? Ja, je moet helemaal in die consultancywereld zitten. En daar kwam ik dus niet uit. Dus voor mij was dat best wel een struik. Ik weet ook nog dat we meteen een hele leuke klant hadden. Waar we gewoon het hele bedrijf mochten transformeren. Het waren ook 800 medewerkers. Dat was vrij overzichtelijk. En daar hebben we ook enorme impact gemaakt. En dat hebben we gewoon met een team gedaan. En ik weet nog dat die klant later zei, wat was eigenlijk jullie onderlinge rolverdeling? Toen dacht ik, ja, dat hoort natuurlijk zo bij een adviesbureau. dat je ook zegt, dat is de senior, dat is de medior. Maar we hadden gewoon een team en we deden de juiste dingen.
0: Voor jou, Leonie, was dat anders?
2: Ja, voor mij was dat anders. Omdat ik eigenlijk mijn eerste werkervaring zat meteen in die projecten. Daar mag je gewoon mee. Daar ga je mee. En daar is het gewoon weinig leren uit de schoolbanken over het consultiewerk. Maar gewoon heel veel learning by doing. En dat is trouwens ook in dit tijdperk heel interessant. Want ik heb het heel erg geleerd door mee te gaan, mee te kijken, af te kijken. En dit is nou precies een vraagstuk natuurlijk waar we nu in zitten. Van hoe leren we nu jonge mensen het vak ook.
0: En ik denk ook wel het verschil met 24 jaar geleden is dat de ontwikkelingen veel sneller gaan. Dus hoe hou je de regie over die ontwikkelingen?
1: Absoluut. Ja. Ja. Maar dat is wel een van de grootste vragen waar wij ook nog het antwoord niet op hebben. Is wel hoe ga je jonge mensen in deze hele AI-transformatie waar iedereen in zit ontwikkelen? Dus Leonie, 24 jaar geleden, die is heel anders opgeleid dan je vandaag de dag ziet. En wij zijn als bedrijf natuurlijk ook aan het transformeren met AI. Dus het is echt een grote vraag hoe je jonge mensen ontwikkeld.
0: Even heel kort over het onderzoek, want daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Wat is de reden die geweest dat jullie dachten van wij moeten iets kunnen aantonen, wij moeten een onderzoek starten, zodat we eigenlijk onze eigen klanten en wellicht potentiële klanten ook verder kunnen helpen?
2: Ja, eigenlijk is de aanleiding nog niet eens zozeer vanuit dat het onderzoek het doel was, maar wij voelen dat deze ontwikkeling gewoon groot is voor alle organisaties. En eigenlijk is het gestart vanuit gewoon een grote nieuwsgierigheid. Grote nieuwsgierigheid naar hoe kijken CEO's, bestuurders, CHRO's ook in de laatste vraag. Hoe kijken die nou echt naar AI persoonlijk? Hè? Dus zijn ze enthousiast over die ontwikkeling of bezorgd? Wat is hun visie? Wat doen ze al in hun eigen organisaties? Eigenlijk vanuit nieuwsgierigheid dat we dachten we moeten erop zitten. We moeten weten niet alleen hoe onze klanten, maar ook een bredere groep hierover denkt. En daarom zijn we eigenlijk continu in gesprek. En dat delen we ook graag. Omdat je gewoon ziet dat de inspiratie op dit thema, daar is super veel behoefte aan.
0: Ja, je ontkomt er niet aan toch? Dat is echt iets wat eigenlijk 's ochtends bij het opstaan al begint, ja, toch?
1: Het is overal. Het is overal.
0: Elke dag.
1: Ja. En een ander onderzoek misschien wat wij dus ook gedaan hebben is dat adoptieonderzoek. Dat doel je misschien ook nog op. Maar dat is eigenlijk, daar zijn we 3 jaar geleden mee gestart. Omdat we zagen dat deze technologische ontwikkeling toch wel anders is dan anderen. Het gaat supersnel. En elke technologische ontwikkeling vraagt adoptie. Of heeft eigenlijk adoptie nodig. Maar dat we toch wel dachten bij deze, dit is wel een grotere uitdaging dan, ja, ik zeg maar even, de hele digitale ontwikkeling die ervoor was. Dus toen zijn wij dat onderzoek gestart onder eigenlijk meer hoogopgeleide Nederlanders. Dat hebben wij niet zelf, hebben we laten uitvoeren. Mm-hmm. En dat gaat eigenlijk over hoe adopteert Nederland, dus hoogopgeleid Nederland, werkt Nederland deze technologie.
0: Gaan we zo over verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: About the Time op New Business Radio in het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, de groep. Ingrid Smolders en Leonie Arkestein. We hebben het net even gehad over hoe jullie zelf ook bij het bedrijf 24 uur een jaar geleden zijn binnengekomen. Tegelijkertijd, terwijl het bedrijf al iets langer bestond. Nu zijn we in het tijdperk dus aanbeland. 5 jaar geleden werd het overduidelijk. Die digitale transformaties, daar zijn jullie onder andere op gaan specialiseren. Want dat is natuurlijk met menskracht niet te doen anders. En we zijn nu in het tijdperk van AI. We hadden het net over de onderzoeken die er geweest zijn de afgelopen jaren. Ook om aan te tonen wat kan er wel, wat kan er niet. En met name ook de beslissers in bedrijven. Hoe gaan ze daarmee om? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar heel veel praatsessies voor nodig hebt. Om ze te helpen en wellicht te overtuigen om het juiste te doen. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Om die bestuurders te helpen. Ja, nou eigenlijk is dat heel veel gesprekken voeren inderdaad. Om te kijken wat sommige bestuurders die hebben een technische achtergrond, zijn super geïnteresseerd in dit onderwerp. Volgen het. Anderen hebben kinderen die iets technologisch studeren en die krijgen dan aan de keukentafel les. En anderen zeggen ook in de gesprekken, ik weet er eigenlijk gewoon heel weinig van. En dit gesprek helpt me om me te realiseren dat ik het toch niet kan overlaten aan mijn IT-afdeling. Dus daar zit gewoon een super grote diversiteit.
0: En hoe zijn jullie overtuigd van hetgene wat er dan op dat moment vanuit jullie geïnitieerd wordt, dat het juiste is?
3: Nou, ik denk niet dat we altijd het continu hetzelfde initiëren. Dat is heel erg maatwerk eigenlijk. Want je gaat eerst kijken wat er echt nodig is natuurlijk ergens.
0: Veel pilots?
3: Ja, ik denk dat er in het verleden heel veel pilots gestart zijn. Ik denk dat we nu in een wereld zitten dat de pilots gefocust worden tot 3 tot 5, ik zeg maar even, echt value, waardemakers. Dat er toch echt wordt gekeken, waar maken we echt het verschil? We zijn van de 1000 pilots in sommige organisaties, nou ik zeg niet dat het 1000 waren, maar heel veel gegaan. Ik denk ik durf niet te zeggen dat het overal hetzelfde is, want er is heel veel verschil tussen organisaties in Nederland nog. Maar je ziet wel op veel plekken dat er overal nu 3 tot 5 waardestromen of domeinen of processen worden gekozen waarvan meer vanuit de strategie gedacht wordt, daar kunnen we echt waarde creëren. In de plaats van heel veel pilots.
0: Precies. En wat zijn dan de specifieke vragen waar bedrijven eigenlijk mee komen? Op en dat ze met jullie in gesprek gaan.
3: Sommige bedrijven vragen, help ons, hoe starten we? Dus, en dat is ook nog vandaag de dag. Dus het is zo verschillend nog in de markt en in de sectoren. Sommige vragen, help ons met een strategie. Meer het AI in onze strategie te krijgen. Anderen zeggen, nou, ik heb wat gebouwd en ik heb eigenlijk, hoe krijg ik mijn mensen mee? Of ik heb meer een adoptievraagstuk. Er komen ook wel vragen binnen van, wat betekent dit voor mijn strategische personeelskant in de toekomst? Dus de vragen zijn best divers. Help me met een veranderproces ontwerpen om van A naar B te komen.
2: Met mijn leiderschap.
3: Oh, heel veel vragen over leiderschap. Ja. Hoe leid ik mijn leiderschap nu op AI literacy, maar ook op change? Ja, heel veel vragen. Hoe help je eigenlijk ook de board opleiden op AI literacy? En dan ook gelijk kijken, hoe kunnen ze starten? Wat zou de strategische richting kunnen zijn? Het zijn hele diverse, ja. Dus het ligt maar aan waar een bedrijf eigenlijk zit in de markt. Wat voor vragen je...
0: In hoeverre wordt er dan van jullie gevraagd dat jullie ook echt daadwerkelijk die kennis aan boord hebben van AI? Want eigenlijk als consultancypartij kijk je natuurlijk vooral naar de processen. Naar hoe mensen zeg maar in een organisatie functioneren. Wat daarvoor nodig is. En in sommige gevallen merk je natuurlijk dat het ook een disruptor is voor bestaande banen.
3: Voor bestaande banen?
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dus onder druk een veranderproces in moeten. Dat een van de grootste uitdagingen is.
3: Ja, is een van de... Kijk, wij zeggen eigenlijk ook altijd, je moet een heel goed narratief maken. Dus eigenlijk een goed verhaal wat jij met AI wil als organisatie. Dus even, waar ga je het inzetten? Wat is je strategie? En ook een eerlijk verhaal. Wat zou het kunnen betekenen voor de workforce of voor mijn mensen? En daar dus je mensen ook, en dat is dan een goed veranderproces. Hoe ga je mensen daarin meenemen? Want het kan als een bedreiging voelen. Dat zou kunnen. En daar moet je gewoon over in gesprek zijn. Dus het antwoord voor veel mensen zal ook zijn, zorg dat je zelf adaptief bent. En dat je ook AI eerder omarmt als iets waardoor jij meer waarde kan gaan toevoegen dan dat je nu maar niks doet.
0: Nu hoor je daar, je wilde wat zeggen.
2: Ja, wij zien ook wel dat, ook in de gesprekken met bestuurders, dat eigenlijk het onderwerp over eerlijk zijn over dat werk gaat veranderen, dat eigenlijk nog te weinig gevoerd wordt.
3: Moeilijk.
2: Dus dat vinden, dat is toch moeilijk als je niet precies weet welk perspectief je dan, als je er nog niet uit bent over hoe groot is die verandering. En tegelijkertijd zijn die zorgen er wel bij medewerkers. Hè? Dus het kan soms ook adoptie juist een beetje tegenhouden.
0: En dat hoor je natuurlijk heel veel. Je hoort heel veel verschillende verhalen. Eigenlijk experts zeggen soms van ja, maar zo vaart loopt het helemaal niet. Het is nu een hype. Dat kennen we ook in de tijd dat agile scrum werken overal weer doorgevoerd. Nou, dan werd er een organisatie doorgevoerd, 3000 ontslagen. Nou, dat was dan het werk van een ander proces, agile scrum proces. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen met dat in hun achterhoofd ook wel sceptisch kijken naar wat er kan. En wat er vandaag nog niet kan, kan er wellicht morgen wel. Ik kan me voorstellen dat mensen best wel zoekende zijn. En dat is van boord tot eigenlijk uitvoerende medewerkers.
3: Ja, ik denk dat 3 jaar geleden nog meer aan de hand was dan nu. Uit dat onderzoek waar ik al op refereerde, komt dit ook. Dat de emoties, wij meten daar emoties van mensen. Dus we hebben ook gevraagd naar alle emoties van de doelgroep. En wat je ziet is dat de emoties over de hele linie, over die 1000 mensen die er onderzocht zijn, positiever geworden zijn. Minder sceptisch. En nog een heel interessant inzicht is daar dat degene die het meest, we hebben ook diepte van gebruik voor het eerst gemeten. Dat is eigenlijk in Nederland volgens mij nog niet gebeurd. Dat we meten, gebruiken mensen nou oppervlakkig, ga je dus door een promptje een vraag te stellen of dieper, bouwen ze al agents, even als voorbeeld. Dat hebben we gemeten. En een interessant feitje wat eruit komt is dat de mensen die het meest diep AI gebruiken ook het meeste baanonzekerheid voelen.
0: Omdat dat is wel gek eigenlijk, toch?
2: Nou, die zien, dus eigenlijk wat er mogelijk is zonder dat zij daar iets aan toevoegen.
0: En is dat dan met het idee van nou, ik wil die kennis voorop hebben, zodat mij eigenlijk niks verteld hoeft te worden? Is dat die angst die je dan eigenlijk niet omschrijft?
3: Nou, ik denk dat bij die mensen heel erg speelt van dat ze het zoveel gebruiken, dat ze ook de toegevoegde waarde juist zien en niet denken het is een hype. En we hebben ook gevraagd hoeveel procent van je werk zou door AI overgenomen kunnen worden. Deze groep zegt ook de helft van mijn werk. Terwijl de mensen die AI oppervlakkig gebruiken, die zeggen bijvoorbeeld maar 20% van mijn werk. Dus deze mensen gebruiken het, zien echt veel toegevoegde waarde en zien dus ook gewoon de opportunities van AI.
0: Ja, want het kan enerzijds ontlasten
3: en dus
0: natuurlijk.
3: De bedreiging voor hun eigen baan, ja.
0: Maar ontlasten kan natuurlijk ook je helpen sterker te maken op bepaalde punten waar je nu eigenlijk niet helemaal goed aan toe komt.
3: Nee, zeker. Klopt. En dat zien ze ook. Want het leuke ervan is wel dat je als je er weer op deze doelgroep op. We hebben ook naar werkgeluk gevraagd, naar vrije tijd, naar trots. Deze groep is het meest trots. Dus die mensen die diep AI gebruiken zijn het meest trots. Zijn het meest gelukkig op hun werk. En ervaren ook de meeste vrije tijd door het gebruik van AI.
0: Zijn dit dan ook de mensen waar jullie in een transformatie mee starten als een soort van early adopters die eigenlijk de draagvlak moeten gaan creëren voor die transitie?
3: Ja, dat is een leuke vraag. Want wij kijken inderdaad in adoptie, kijken we altijd naar eigenlijk soort doelgroepen in de adopties. Wij noemen dat even persona's. Maar en dan zie je dus bij klanten dat ze van alle soorten doelgroepen mensen hebben. En dus ook de early adopters. En hoe kun je die nou gebruiken om de sociale kant, noemen we peer-to-peer learning, in te zetten naar de andere persona's die nog niet zo enthousiast zijn of het nog niet zoveel gebruiken. Zeker.
2: Ik denk ook dat het in veel organisaties juist met deze mensen begonnen is. Die de mogelijkheden kennen en die eigenlijk de ruimte hebben gecreëerd of gekregen om pilots te starten. Eigenlijk de enthousiastelingen die in die eerste fase eigenlijk altijd nodig zijn om te kijken wat is mogelijk.
3: Ja. Maar dat het een hype is, daar geloof ik niet meer in.
0: Kun je ons meenemen naar gewoon een stuk praktijk waarbij je dus van scratch af aan begint binnen een organisatie? Hoe gaan jullie te werk?
3: Nou, dat is ook heel verschillend. Ja, dat ligt dus aan. Maar goed, laat ik eens zeggen dat we vaak
0: de en somehow manier. Hè?
3: Nou, dus vaak toch beginnen we wel bij de board of de RVB of de directie om daar. En dat ligt een beetje aan de vraag die we hebben gekregen. Maar daar beginnen we wel vaak met wat we net al zeiden van wat vinden ze er zelf van? De ethische gesprekken, soms ook nog wel het filosofische gesprek over AI en de mens.
2: Welke waarden
3: ze uit AI willen halen? Dus meer de strategische kant. Ook hoe het gaat met hun eigen AI literacy. Inspireren we ze ook op? We vinden ook dat ze voorbeeldgedrag moeten geven. Dus we laten ze soms ook zelf even agents bouwen en dingen doen. Zodat ze ook zelf gaan ervaren.
2: Een narratief maken.
3: Een narratief maken.
2: Voor de organisatie.
3: Ja. Dat is eigenlijk hoe we beginnen. En we beginnen ook al met die groep daaronder om te kijken wat zijn eigenlijk hier de grootste processen of domeinen waar we zouden kunnen starten. Dus dat met een soort analyse waar we ook weer mensen betrekken. Want wij betrekken eigenlijk wel altijd heel veel mensen van de organisatie. Omdat we toch ook wel geloven dat er heel veel kennis in de organisatie zit. Gaan we toch ook starten met een soort analyse, scan, analyse. Ja. Waar denken we waarde te creëren?
0: Nu hoorde ik eigenlijk aan het begin van deze uitzending dat gamification voor jullie een hele belangrijke tool is om toe te passen. Om uiteindelijk die organisatie zo te krijgen dat ze langzaam zeker dat veranderproces in kunnen gaan. Zijn dat bepaalde standaard methodieken of hoe gaan jullie om met die tooling?
2: Met specifiek gamification. Ja, kijk, bij gamification is super fijn. Met name wij werken voor wat kleinere organisaties, maar ook voor hele grote organisaties. En daar waar je doelgroep groot is, is gamification vaak een heel goed middel om gewoon schaalbaarheid te creëren. Dus als het echt om specifiek gedrag gaat, grote groepen, dan is het een hele fijne speelse manier eigenlijk. En ook veilige manier om te kunnen leren.
3: En dat is wel vaak maatwerk ook weer. Ligt er. Maar bijvoorbeeld onze eigen Let's Copilot. Dat is ook, dat is eigenlijk een manier om het Copilot in organisaties te trainen op een hele speelse manier. Want het is een game. Maar ook heel veel maatwerk. Dus jij traint meteen op jouw vak. Als jij een HR-manager bent, krijg je alle use cases en alle voorbeelden gelijk op jouw vak. En dat maakt het nut voor mensen veel hoger. Waardoor ze het veel sneller ook gaan toepassen in de praktijk. We hebben ook gamification gedaan om commerciële performance bij organisaties te verhogen. Om te zorgen dat in de retail er meer verkocht wordt in winkels. Of er zijn zoveel toepassingen.
0: En daarbij dat op het moment dat je zo'n transitieproces ingaat, heb je natuurlijk een owner als het ware van het hele traject.
2: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar eigenlijk wel je hoofd op een hakblok zet. Want als het niet lukt, dan ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat het dus mislukt is. En dat hoor je natuurlijk heel vaak bij organisaties, dat de implementatie soms niet wil lukken.
2: Ja. Kijk, misschien ook een beetje bescheidenheid, maar wij geloven niet dat wij de organisatie transformeren. Dus ik denk dat wij ons werk goed doen als die top echt verantwoordelijkheid neemt en plannen maakt waar ze zelf in geloven. En daar ook echt achter kunnen staan. Dus ik denk dat onderdeel is van ons werk. Dus wij gaan niet voor die troepen staan en zeggen je moet naar links of naar rechts.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je in veel gesprekken ook spanningen tegenkomt. We hebben het er eigenlijk net al over gehad. Ja, hoe ga je daar specifiek mee om? En is dat anders dan eigenlijk 5 jaar geleden? Want dat was ook een digitale transformatie. Alleen nu is hij zo concreet. Dat mensen bij wijze van spreken, als ze informatie willen hebben, ook AI kunnen raadplegen. En wellicht andere visie. Ja. Aan zo'n start staan.
3: Ja, ik denk dat wij voeren in die zin veel. Als dit aan de hand is, voeren we daar gewoon goede gesprekken over. En onze gesprekken zijn ook altijd op verschillende niveaus. Ook op wat gebeurt er eigenlijk op het gevoelsniveau. Wat gebeurt er op het procesniveau en het inhoudsniveau. En ik denk ook wel dat wij dat ook wel echt speciaal in onze aanpak is. Dat wij wel echt diepe gesprekken in organisaties voeren. Waardoor deze vraagstukken ook gewoon op tafel kunnen liggen. En dan wordt die vanuit verschillende perspectieven gewoon. Wat is eigenlijk de business case? Wat is het filosofische perspectief? Wat is het creatieve perspectief? Ook benaderd. En dat, en daarmee, het is soms. Ik heb ook niet het idee dat je daarmee niet kan. Er zijn wel spanningen, maar je komt er altijd wel uit. In die zin, door weer te kijken wat is de next step en hoe kunnen we dan de organisatie toch weer verder helpen.
0: Heeft dat ook te maken toch met de manier van benadering, eigenlijk waar het begin van deze uitzending over begonnen. Dat warme menselijke wat je eigenlijk dan daar weer overgeeft aan de klant.
3: Ik geloof ook niet zo in de consultants die dan zeggen dit moet je doen. Wij voelen ons toch wel mede verantwoordelijk. En precies hoe jij het zegt. Wij hebben niet het idee dat wij de transformatie doen. Maar we voelen ons wel mede verantwoordelijk met eigenlijk het bedrijf. En de hele lijn. Middenmanagement en teammanagers. Voor het realiseren. Dus we voelen ons meer mede verantwoordelijkheid en helpers. Dan dat we denken wij komen het hier jullie even vertellen.
0: Hoe lang duurt zo'n proces? Want ook daar weer zeg je, elke situatie is uniek. Maar als je het toch gemiddeld genomen beetpakt, hoe lang zijn jullie bezig met zo'n transformatie?
3: Als je het echt over een cultuurverandering ook nog hebt en een gedragskant, toch wel 3 tot 4 jaar.
0: Ja. Dus dat is een enorme tijd waarin nu met AI ook heel veel kan veranderen gaandeweg dat proces.
3: Gaat wel sneller, denk ik. Ja.
0: En dus continu bijsturen?
2: En dus continu bijsturen. Kijk, ja. Wat het leuke is, dat AI verandert in die zin ons werk ook wel echt in onze context. En tegelijkertijd denk ik dat heel veel dingen die in onze aanpak eigenlijk al heel normaal waren. Over dat eigenaarschap, over het betrekken van mensen, over bijsturen. Dat weer eigenlijk weer helemaal niet zo anders is en nu nog meer nodig is.
3: Ja, maar strategie maken. Vroeger maakten we strategieën voor over 4 jaar. Maar dat is nu
0: dat niet kan niet meer, toch?
3: Nee, dat is niet meer te doen. Dus je aanpak, even, je had het net zelf over de agile, moet veel kortcyclischer. Het gaat sneller en het moet kortcyclisch. Je moet veel meer bijsturen.
0: Treffen jullie dan nog wel vaak bedrijven aan waar toch nog die middellange termijn 5 jaar is?
2: Of nog langere termijn. Hè? Dus in het domein waar ik veel werk in de Seen Publiek. Dat gaat over onze watersystemen, over vastgoed. Daar zitten altijd lange lijnen aan. Dus ik denk dat een stuk ergens een lange termijn visie nog steeds belangrijk is. Alleen je korte termijn doelen, zeg maar, dat eigenlijk korter wordt.
0: Over dat hele semi-publieke deel wat ons allemaal zal gaan helpen, wat ons allemaal gaat raken, gaan we het zo meteen hebben.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: John Legend op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast en Sam Hout, Ingrid Smolders en Leonie Akkerstein zijn aanwezig. We hebben het over transformaties aan de hand ook van alle ontwikkelingen die er gaande zijn rondom AI. In het begin hebben we het ook even gehad over de semi-publieke sector. Want dat is eigenlijk een sector waar het nu, het gebeurt, maar het gebeurt ook nog niet helemaal. Ja. Er zijn heel veel processen die daar vaak achterlopen wat betreft commerciële instellingen, commerciële bedrijven die te sneller durven te adopteren. Dit is natuurlijk een verhaal met veel meer verantwoordelijkheden ook. Maar jullie hebben daar ook een onderzoek naar gedaan. Hoe daar nu gekeken wordt naar hoe kunnen we AI gaan inzetten en hoe kunnen we die transformatie uiteindelijk goed gaan leiden.
2: Ja, klopt. Je ziet eigenlijk in heel veel onderzoeken, niet alleen die van ons, maar dat de publieke sector, onderwijs, zorg loopt eigenlijk altijd een beetje achter op meer commerciële sectoren. En wat jij zegt, dat heeft natuurlijk ook een reden. Want het zijn organisaties die een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die zorgvuldig met onze gegevens moeten omgaan, maar ook zorgvuldig met het geld. En wat ik heel mooi vond in de gesprekken die wij daarover gevoerd hebben en ook daarna eigenlijk met die bestuurders besproken hebben, is eigenlijk zegt bijna iedereen, wij zijn een smart follower. Wij zijn niet de frontrunner op dit gebied. We gaan niet eindeloos experimenteren en daar ook investeren. Wij zijn een smart follower. Maar als je dan door gaat vragen over, en is dat dan echt een strategie? Dan blijkt het toch een beetje stil. Dus er zit dus een bepaalde voorzichtigheid in. En als je niet oppast, dan is dat toch een beetje voorzichtigheid en stilstand. Terwijl als je echt actief invulling geeft aan die strategie, dan ga je eigenlijk hele andere dingen doen. Namelijk om je organisatie klaar te maken, super actief naar buiten kijken. En als je dan goede toepassingen, bewezen toepassingen ziet, dan kan je ze ook meteen implementeren.
0: Zou je ook kunnen zeggen dat dit ook een deel van bureaucratie zou kunnen oplossen?
2: AI.
0: Zeker.
2: Nou, ik weet niet. Er wordt heel veel geschreven over vergunningsprocessen. Ik denk dat daar super mooie toepassingen voor zijn. Ja.
0: Ja. Als je daar nu een semi-publieke sector uit zou moeten lichten, waar dit op dit moment echt aan de hand is en waar het ook nodig is dat het toegepast gaat worden, maar waar wel de zoektocht nog gaande is. Wat zou je dan zeggen als antwoord?
2: Ja, ik denk dat de zorg een heel mooi voorbeeld is. Want ik denk dat je in de zorg super geavanceerde toepassingen al hebt. En tegelijkertijd zijn ze ook nog heel erg zoekende en is adoptie ook nog een uitdaging.
3: En een tekort aan zorgpersoneel.
2: Ja,
3: dus
2: precies.
3: Wel dat je AI kan inzetten om die tekorten op te lossen. Dus in ik zeg maar de administratieve lasten, in meer de ondersteunende processen of ook in de primaire processen. Ja, dan sla je natuurlijk wel twee vliegen in één klap.
0: En dan kom je bij zo'n zorgorganisatie aan boord. Dan kan ik me ook voorstellen dat je dus mensen moet meenemen die heel erg praktisch bezig zijn met hun vakgebied. Totaal niet eigenlijk met AI, met ontwikkelingen. Dat best wel een lange weg is om ze daarvan te overtuigen. Of in ieder geval ze klaar te maken om die toepassing in te zetten ook.
2: Ja, en eigenlijk denk ik dat er nog een stap voor zit. En dat is eigenlijk met de bestuurders en de directeur eigenlijk heel goed in gesprek over wat is de betekenis, wat vinden we dat het juiste is. Hè? Dus want ook daar zijn de ethische gesprekken denk ik super belangrijk. En over wat wordt je plan? Wat wordt je plan waar je het wil inzetten? Wat wil je bewust altijd door mensen laten doen? En waarvoor zet je die techniek in? Omdat het juist een oplossing is voor repeterend of administratief werk. En die mensen in die zorg, die houdt natuurlijk ook van zorg verlenen.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan de board, als het ware.
3: Ja, ja. Dus door mee te lopen met die mensen, eigenlijk zo'n analyse doen, maar ook veel te verdiepen in wat doet nou die professional? Dat is wat wij in het begin heel veel doen. En dan ga je ook wel zien dat heel veel opportunity eigenlijk in de zorg zit in wat ook niet de mensen het leukste werk vinden. Daarmee
2: verslaglegging,
3: administratie. Waardoor ze juist, wat jij net al zegt, veel meer zorg kunnen verlenen. Waar ze eigenlijk ook trots op zijn.
0: Nu kan ik me ook voorstellen, ik heb ooit een keer zo'n tool gehoord. Bij een technisch bedrijf, daar zit de kennis bij oudere monteurs. Nou, die stromen straks uit. Maar om dat op papier te krijgen, hebben ze een tool ontwikkeld waarbij zij kunnen inspreken. Waar uiteindelijk dan de jonge, instromende techneut baat bij heeft. Zien jullie dit soort ontwikkelingen ook nu inmiddels in die zorgsector ontstaan?
2: Nou, in de zorgsector, ik herken wel dit voorbeeld. Bijvoorbeeld ook bij waterbedrijven heb ik dit ook wel gehoord. Want daar is de uitdaging juist dat er heel veel ervaren. Dus dat de opleiding super intensief is en ook lang duurt. Voordat je mensen echt up and running hebt om die aan die installaties te mogen sleutelen. Die toch zorgen voor ons veilig drinkwater. En tegelijkertijd ook een groot deel van het personeel wat gaat uitstromen. Dus daar is het een super mooie oplossing. Ik denk dat bij de zorg kijk is vooral zoeken naar, we hebben een personeelstekort. Dat wordt alleen, hoe zorgen we dat we minder extra mensen nodig hebben. En dat we onze mensen ook nog wel ontlasten met het werk wat ze eigenlijk het minst leuk vinden.
0: Is dat de quick win om ook draagvlak te creëren voor jullie?
3: Ja, goede vraag. Want ik denk dat wij elk proces starten wij al met de draagvlak voor ogen. Dus eigenlijk als we beginnen met interviews, zeg maar, dan doen wij dat eigenlijk al om draagvlak te creëren. Dus als mensen het omarmen of adopteren, even in een technologische term, hè? Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de kern. Wij geloven gewoon dat 76% van het succes door de mens bepaald wordt. En daar zit draagvlak in, maar daar zit ook hoe ga je om met weerstand in? Wat is je goede narratief? Wat hebben mensen nodig om het te kunnen doen? Dus eigenlijk de reskillingsvraag die ook over... Dat zijn allemaal menselijke elementen. Goed, zeker. Dus wij zijn eigenlijk continu bezig om vanaf het begin al te kijken wat gaat daar raken. Dus draagvlak, maar ook opleiding, reskilling, de betekenis voor de mens.
0: De leiderschapstijlen, daar wordt ook veel van veranderd. Verwacht eigenlijk om die verandering toe te passen. Ja. Dat kan me voorstellen dat het een van de grootste elementen is. Omdat daar eigenlijk, daar zit de skill om uiteindelijk die transformatie succesvol te maken.
2: Ja, en dat zien we eigenlijk al afgelopen jaar ook heel erg. Dat de behoefte aan het opleiden van leiders eigenlijk ook in hoe leiden zij dan weer verandering. Dat enorm toeneemt. Dus naast eigenlijk het opleiden in meer de AI literacy. Dus hoe hebben zij zelf voldoende kennis van AI. Zie je ook die behoefte aan
3: change.
2: En omgaan met onzekerheid. En want dat is eigenlijk de toekomst.
0: En hoe toetsen jullie tussendoor hoe het proces zich dan ontvouwt, ontwikkelt? Hoe gaat dat?
3: Nou, of we meten dat, of door interviews, of door datapunten, of we doen een tussentijdse meting. Of wij vragen altijd feedback. Kijken altijd of we waarde geleverd hebben op alles wat we gedaan hebben. Dus we zijn eigenlijk heel nauw in contact met onze klanten. Of we de goede kant op gaan.
0: En het bijzondere is natuurlijk, jullie zitten er middenin. Het bedoel is nog lang niet af. Maar ondertussen kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde track records wil bouwen. Om bij nieuwe klanten toch wel wat verhalen kan gebruiken. Wat metaforen kan gebruiken om ze mee te nemen in die processen die er nog aankomen op dat moment. Hoe doen jullie dat?
3: Hoe doen we dat? Nou, dat doen we door bij onze klanten te kijken wat we daar kunnen doen. En ook vanuit onze eigen expertise. Dus we hebben bijvoorbeeld gezegd, we zitten eigenlijk even over de AI-transformatie. Willen we eigenlijk voor de top de leading de AI-transformatie helpen. Dat gaat over meer de strategische kant, maar dat gaat ook over de board. Het verhaal, daar hebben we volgens mij al best veel over verteld. Ja. En aan de andere kant zeggen wij de adoptiekant en de transformatie van uiteindelijk de hele workforce.
0: Of het
3: hele,
0: verankeren eigenlijk. Ja, van het totale proces.
3: Dat is leuk, want in adoptie, heel veel mensen zeggen, als je vraagt aan mensen, wat is eigenlijk adoptie? Dan zeggen ze, nou, dat is trainen van mensen. Hoor je best wel veel. Maar eigenlijk is het ook trainen. Voor ons is het dus gebruiken van de technologie. Het is gedrag. Het is eigenlijk de vakbekwaamheid van mensen verder creëren. En wat jij heel mooi noemt, verankering in de organisatie.
0: Want dan pas is een transformatie geslaagd. Ja. Op het moment dat je ziet dat het bij iedereen in de DNA is gekropen. Ja. Maar wat doet dat vaak met culturen binnen zo'n organisatie?
3: Onderdeel van die verankering is ook de culturele kant. Dus als je nu bij de AI is eigenlijk de adaptieve kant. Dat mensen nieuwsgieriger, adaptiever moeten zijn. Dat is eigenlijk de grootste cultuurverandering die je nu ziet bij bedrijven. Er zijn ook al klanten van ons die hebben bijvoorbeeld nieuwsgierigheid al helemaal in hun in hun HR-cyclus ingebouwd. En ook die adaptieve kant. Omdat ze zien dat dat belangrijk is voor de mens. Maar dat gaat ook over je sturing. Dat gaat ook over hoe stuur je dan op adaptiviteit? Hoe zet jij je koers? Dus dat is een integraal begrip.
2: En voor veel organisaties denk ik dus ook meteen de uitdaging. Want als jouw leervermogen in de afgelopen jaren niet zo heel hoog was. En ook het verandervermogen niet. Dan wordt het extra lastig om in deze ontwikkeling door te gaan. Dus dat vraagt gewoon nog meer
3: tempo.
2: Tempo.
0: Ja. Wat zien jullie op dat vlak ook gebeuren? Ik bedoel, voorheen was het eigenlijk standaard. Hè? De meest ervaren mensen, daar komt de kennis vandaan. Ah, ja. Nu heb je nieuwe instromers. Die adaptief sneller dit soort technologieën tot zich nemen. Ja. Daar verandert ook veel.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat, dat zie je zeker bij de nieuwe instroom. Maar daarmee is het juist ook wel weer een uitdaging hoe je dat weer aan elkaar verbindt. Wij zeggen ook altijd tegen de organisaties, zorg dat je nu ook in deze technologie nieuwe jonge mensen die er veel van weten bij je hebt. Zelf hebben wij al sinds, ik denk 3 of 4 jaar, elke 2 weken met onze jonge AI-programmeurs en AI-technologen meetings. Om gewoon van hun te horen, wat speelt er in de markt? Wat kunnen we doen?
2: Wij worden door hen opgeleid.
3: Ja, we worden eigenlijk door hen opgeleid en geïnspireerd. Ja. Dus dat is eigenlijk, dus keer dat ook om. Zorg dat je als board of RVB of als directeur in contact bent met deze, wat je zegt, jonge technologie. Mensen die waarschijnlijk veel meer weten en de trends bijhouden. Dat is zeker zo. Dus dat adviseren wij ook. Dat is leuk.
0: Nu hadden we het net over commerciële bedrijven die voorop lopen in een adaptatie van alle AI-ontwikkelingen. Je zei net al mooi, die semi-private, publiek-private organisaties, die dat zijn volgers als het ware. Misschien moet je me herstellen. Maar dan heb je ook nog organisaties die niet tot verandering overgaan.
2: Ja.
0: Ja. Wat is daar het gevaar van? Wat zien jullie? Nou, dat ze toch te voorzichtig
2: daar,
0: zijn.
2: Dat eigenlijk in alle organisaties, maar zeker daar. Kijk, de ontwikkeling is er en de mogelijkheden zijn er. En mensen hebben op hun smartphone gewoon zelf ook ChatGPT. Die zijn zelf thuis aan het experimenteren met eigen accounts. En die gaan dat natuurlijk ook, als je die mogelijkheden kent, gaan ze dat toch ook inzetten op het werk. En als je dan geen beleid hebt en je ondersteunt dat niet, dan loop je gewoon het risico dat toch onveilige tooling of je data, die je eigenlijk niet naar buiten wil hebben, dat die toch ergens verdwijnt in een tool. Dus wij zeggen wel, daar is ook dat begrip van schaduw AI. Daar is nu veel over te lezen. Dus als je niks doen is eigenlijk ook. Dus er wordt veel gesproken over risico's, maar het risico van niks doen is ook een hele reële.
0: En dat is natuurlijk wat vaak te sprake komt. Laten we een beetje in de toekomst kijken, want we kunnen hier heel lang over praten. Het is nog steeds een begrip waar men allemaal zoekend is. Maar hoe zie jij, Ingrid, de toekomst?
3: Nou, ik denk dat de menskant van deze verandering eigenlijk echt heel cruciaal is. En dat gaat denk ik ook het verschil. Wij geloven dat het verschil gaat maken of jij eigenlijk je return on investment gaat krijgen, ja, op alle investeringen die nu gedaan worden. Want er wordt best veel in geïnvesteerd. Ook door organisaties. En ik denk, het is gewoon een transformatie die ook niet meer overwaait. En het is ook groter en sneller dan je denkt. En ik denk zelf, even nog daarop terugkomen, dat het onderscheidend vermogen van organisaties echt te maken heeft met hoe adaptief ben je als organisatie om die technologie te omarmen. Maar ook, hoe goed weet jij nog het menselijke verschil of het menselijke kapitaal in te zetten om echt het verschil te gaan maken in die markt. Want je zou ook kunnen zeggen, de technologie heeft straks iedereen. En dan gaat toch de mens of wat je daar extra mee doet, het verschil maken. En dat zou ook nog wel eens het onderscheid. Dus de tempo, maar ook hoe je het menselijk kapitaal benut, zou nog wel eens het onderscheidend vermogen kunnen zijn.
0: Zou zeg maar het menselijk aspect dan ook wel, ligt toch een, hè, want je zei net al, elke organisatie is natuurlijk uniek. Aanpak is bij elke organisatie ook anders. Maar als je dan toch moet spreken over een blauwdruk, zou de menselijke kant dan de blauwdruk kunnen zijn voor die AI-transformatie als het ware?
3: Zeker. Ik denk dat je, wat je nu ziet is dat er heel veel, er kwam AI-tooling, toen kwam het inzicht, dat zit ik nog in het hier nu, we moeten het integreren in de processen. Dus de processen moeten geherdefinieerd worden. Nou, wat wij, dus als je dat via de menskant, even als voorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld, de blauwdruk van de mens mee zou nemen, dan zou je eigenlijk in dit procesontwerp al mee moeten gaan nemen, hoe gaat de mens samenwerken? Hoe gaat de mens nog het verschil hierop maken? Wat betekent dit eigenlijk voor de, ik zeg maar even, de zingevingskant van de mens? Gaat hij zich ontwikkelen in dit werk? En dus wij zeggen eigenlijk, hier moet je proces en eigenlijk de menskant gelijk integraal ontwerpen. En daar heb ik ook al voorbeelden van gezien dat dat niet is gebeurd. En vervolgens loop je toch best wel hard tegen de muur. Want je hebt je proces helemaal herontwerpt. Je hebt helemaal ideaal bedacht. Wat kan AI allemaal overnemen? Maar je denkt niet meer aan de mens. En vervolgens na een half jaar heb je gedemotiveerde mensen. Je kunt je starters niet meer opleiden. Mensen krijgen brain fries. Je loopt gewoon hard tegen de muur. Dus hoe neem je vanaf het begin deze, ja, dus eigenlijk dit menselijk kapitaal al mee?
0: Tot slot, laatste advies. Want de uitzending zit er wel weer op. Wat is er nog eentje die hierbij past?
2: Nou, ik denk wat we zien, zeg maar wat er aan. Ja, je vroeg net van wat gaat er dan aankomen. En dat is die workforce transformatie. Dus niet AI in je processen of niet pilots, maar veel meer hoe gaat AI eigenlijk je operating model gewoon veranderen. En dan het vraagstuk wat daar voor mensen aan vasthangt. Dat is denk ik echt waar heel veel organisaties nog niet zijn, maar waar ze wel over na zouden moeten denken.
3: Ja, Eens.
0: Dank jullie wel voor de komst in de studio. Tot zover Let's Talk Business met M. Samhout. Wil je deze aflevering terugluisteren over een andere, dan kan het uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. Volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
8: Jouw bedrijf wil een aantal laadpalen, de buurman wil zijn machines elektrificeren en jullie zijn bezig om een energy hub op te zetten. Boven dat alles ligt één stroomnet, beheerd door één partij, of eigenlijk door een aantal partijen. Veel ondernemers denken dat een netbeheerder vooral kabels legt en een beetje in de gaten houdt of alles goed gaat. Maar de werkelijkheid is dat die netbeheerder midden in elke keuze zit over hoe wij onze energie de komende jaren verdelen. Dat is geen rol op de achtergrond meer, dat is een hoofdrol. Hoe ziet die rol er eigenlijk uit? Waar liggen de kansen? En wat moeten we samen nog leren? Ik heb drie leuke gasten in de studio. Alexander Savelkoel, hij is manager innovatie en ontwikkeling bij Enexis. Mark Leel, senior projectmanager bij OostNL. En Marcel Heuver, hij is manager vastgoed en ontwikkeling bij Heuverbanden. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Company Challenge.
5: Company Challenge, Glenn van der Burg.
8: Fijn dat jullie er allemaal zijn, Alexander, Mark, Marcel. Leuk dat jullie zijn hier in de studio. We praten over een spannend onderwerp wat veel mensen bezighoudt. Namelijk, we willen allemaal elektrificeren, we willen verduurzamen. We willen zorgen dat we niet meer zo afhankelijk zijn van die fossiele energie. Omdat er nog eens, wel, zo nu en dan eens een straat wordt afgezet in Hormuz. Omdat er zo nu en dan een oorlog uitbreekt. Omdat toch veel van de olie en die komt toch van plekken vandaan bij landen die niet zo heel erg betrouwbaar blijken te zijn. En soms hebben we zelfs ruzie met ze. Maar ja, dan krijgen we het probleem dat dat netwerk daar niet geschikt voor is om ineens met z'n allen van de een op de andere dag alles dat over dat netwerk heen te sturen. Dus ja, dat proberen wij heel op te lossen in deze afleveringen. Dat is nogal een uitdaging, maar wij doen in ieder geval ons best om een bijdrage te leveren. Specifiek duiken we vandaag in die rol van die netbeheerder, omdat het voor heel veel mensen toch een beetje onduidelijk is. Die hebben daar heel veel vragen over, die dingen.

0: denken, ja, waarom hebben ze dat niet beter geregeld? Dat hadden ze toch kunnen zien aankomen. Of die denken van, ja, waarom stoppen ze niet even snel wat meer in de grond? Nou, er zijn allerlei vragen die spelen. Dus daar gaan we het met elkaar over hebben. Hoe die rol er eigenlijk in de praktijk uitziet. Alexander, jij werkt bij Enexis. Dat is een van de grote netbeheerders. Zoveel hebben we er niet, hè? Alliander hebben we nog. Stedin.
1: We hebben er
0: Delta.
1: 7.
0: Ja. Waarbij Enexis en Alliander en Stedin zijn wel by far de grootste met z'n drieën.
1: Ja, dan heb je nog Tennet en GasUnie. Die zijn ook heel groot. Maar wij zijn grote regionale netbeheerders.
0: Ja, ja, dat is wel goed om dat te zeggen. Hè? Want Tennet zorgt voor het hoogspanningsnet. Hè? Dus al die masten die hier staat, die zijn niet van Enexis of Alliander. Maar die zijn van Tennet.
1: Ja.
0: En dan zorgt de GasUnie nog voor dat er hele grote buizen in de grond zitten. Waar heel veel gas doorheen gaat.
1: Ja, wij hebben dus het regionale gasnet en het regionale elektriciteitsnet. In een aantal provincies in Nederland.
0: Ja. Eerst maar even een belangrijke vraag. Het is niet zo dat de ene netbeheerder wel netcongestie heeft en de ander niet, hè?
1: Nee, we hebben er allemaal last van.
0: Ja, nee, dat is goed. Niet dat jij hier zit en zegt, ja, wij hebben nergens last van. Dan zouden we snel klaar zijn. Wat doen jullie nu anders dan 5 jaar geleden? Want ja, er is ondertussen de afgelopen jaren is dit ontstaan. Eigenlijk wat een hele goede ontwikkeling is. Want het betekent dat er gewoon veel meer elektriciteit gebruikt gaat worden. En dat is toch altijd beter dan gas en andere bronnen van energie. Wat is er veranderd in die afgelopen 5 jaar?
1: Heel veel. Ik zou bijna zeggen wat niet. Dus de belangrijkste veranderingen zijn denk ik dat wij enorme investeren in uitbreiding van ons elektriciteitsnet. Dat is echt met de netbeheerder samen miljarden per jaar. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dus dat is een hele grote verandering. Ten tweede...
0: Was de laatste grote verandering misschien wel de aanleg van het gasnetwerk? Waarbij er zoveel geïnvesteerd werd?
1: Van deze grootte wel, ja. Dus het elektriciteitsnet wat we nu hebben, dat is in de loop der jaren natuurlijk steeds verder uitgebreid en vernieuwd, et cetera. Maar de investeringen die we nu doen, die zijn echt, ja, inderdaad. Ik denk alleen maar te vergelijken met wat we in de jaren 60 met het gasnet hebben gedaan.
0: Ja.
1: Dus dat is een heel grote verandering. Ten tweede zijn we heel actief op zoek en ook aan het implementeren oplossingen waardoor wij het net wat we hebben efficiënter kunnen benutten en zwaarder kunnen belasten en ruimte kunnen creëren in het net. Waardoor we meer klanten op het bestaande net kunnen aansluiten.
0: En waar moet ik dan aan denken? Hè? Want uiteindelijk loop je toch tegen de grenzen van de natuurkunde aan, zou je zeggen. Er kan niet meer door een kabel heen, want anders wordt die gewoon heel warm.
1: Dat klopt, maar om daarover te hebben. Kabels kun je toch wel zwaarder belasten. Bijvoorbeeld in de winter, als het kouder is.
0: Ah.
1: Je kunt ventilatoren neerzetten in trafohuisjes. Gebeurt ook. Dus gewoon koelen. Je kunt in de daluren nog meer stroomtransport kwijt. Je kunt proberen om het beter te spreiden over het net. Je kunt proberen om meer achter de trafo te houden. Energy hubs gaan daarbij helpen. Dus de stroom meer lokaal gebruiken. Dus al dat soort oplossingen zijn we aan het ontwikkelen en aan het uitrollen.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn we aan het kijken naar het energiesysteem als geheel. Dus eigenlijk de derde grote verandering. We zijn veel meer ook medeontwerper van het systeem geworden. En we kijken ook naar, elektriciteit wordt de ruggengraat van het energiesysteem. Veel meer dan het dat nu is en de afgelopen tijd was. Omdat olie eruit gaat, aardgas gaat eruit, kolen gaat eruit. Maar we hebben nog steeds moleculen nodig. We hebben waterstof, we hebben groen gas. Wellicht nog andere gassen die een rol gaan spelen in dat systeem. En we kunnen dus niet alles met elektriciteit doen. Dus ook gas blijft belangrijk. Dus we blijven ook nog investeren in onze gasnetten. Bijvoorbeeld digitalisering van het gasnet.
0: Ja. En je zei het net eigenlijk al. Hè? Wij zijn steeds meer de ontwerper van het netwerk aan het worden. Ik denk dan, waren jullie dat dan niet?
1: Ja, het ontwerpen van het net waren we altijd al. Maar je moet nu groter kijken dan alleen naar de netten. Je moet naar het hele systeem kijken. Het hele systeem is in transitie. Dus je moet ook een beeld vormen van hoe gaat dat energiesysteem er over 20, 30 jaar uitzien? En welke energiedragers hebben we dan? En waar komt welke energiedrager? En dat zijn keuzes die moet je eigenlijk in samenspraak maken met overheden. Dit gaat over gemeentes, dit gaat over provincies, dit gaat over het Rijk. Maar de netbeheerder heeft daar een rol in dat bij ons veel van die expertise zit op dit gebied. En omdat wij uiteindelijk ook die netten zullen moeten gaan neerleggen.
0: Ja.
1: En we kunnen niet alles tegelijk. Dus wij worden daar wel steeds proactiever in.
0: En, nou werken jullie in een nogal stevig wettelijk kader. Hè? Het is niet zo dat er een vrije markt is voor het aanleggen van netten. Ik kan thuis ook niet kiezen. Ik woon in Wageningen, dus is het Alliander. Dat is allemaal vastgesteld en gereguleerd. Ik denk, veel mensen kijken volgens mij naar jullie en zeggen dan, ja, maar je had toch die verandering kunnen zien aankomen. Peter Molengraaf van Alliander, die heb ik jaren geleden gesproken. Echt jaren geleden, heel lang geleden. En die zei toen al, ja, kijk, komt een dag, als dan de wind waait en de zon schijnt, ja, dan klapt het hele netwerk eruit. En dat wist hij dus toen al. Dus hij voorspelde eigenlijk wat er nu vandaag aan de hand is. En dan zou je zeggen, nou, waarom zijn jullie toen al als een dolle gaan investeren?
1: Ik denk dat het heel veel mensen het hebben zien aankomen. De enorme groei van duurzame energie, elektrificatie, waar we nu eigenlijk middenin zitten. Je kunt achteraf zeggen, netbeheerders hadden misschien eerder aan de bel moeten trekken. Van met de huidige regels kunnen wij niet goed anticiperen op die transitie. Want het systeem waar de netbeheerders in zaten was een systeem wat enorm gericht was op efficiëntie, kostenbeheersing, doelmatig investeren. Dat wil zeggen dat je pas gaat investeren als eigenlijk de vraag al er is. De vraag naar netcapaciteit. En daarmee ben je dus altijd te laat. En dat was nooit zo'n probleem als de...
0: Maar dit is even belangrijk. Want ik denk dat dit ervoor gaat zorgen dat heel veel mensen veel meer begrip hebben voor waarom we zijn waar we zijn. Jullie mochten dus niet zeggen, hey, wij zien over 5 jaar zien we iets aankomen. We gaan ergens een dik kabel neerleggen die we eigenlijk nu nog niet nodig hebben. Maar dat gaan we toch doen. Want we denken dat we het over 5 jaar, zoals een normaal bedrijf, investeert in de toekomst. Dat zal Marcel zelf wel beamen. Ja, je moet toch een beetje anticiperen op waarvan je denkt dat het eraan komt. Dat mochten jullie voorheen niet doen.
1: Ja, in principe konden we die kosten niet socialiseren dan. Dus dat werd niet gezien als doelmatig investeren. Dus die regels waren er. Ik denk wat wel beter had kunnen is dat netbeheerders misschien vocaler waren geweest in het aangeven van ja, met deze regels gaan we vastlopen, want we kunnen niet op tijd investeren. En ja, de investeringen in duurzame energie en in elektrificatie die gaan zo snel komen, dat wij straks continu achter het feit aan het lopen zijn. En ik weet niet of dat geholpen of zo, maar wij zaten natuurlijk wel vast in een regime wat heel erg gericht was op doelmatig investeren. Alleen daar wat echt nodig is. Kostenbeheersing. En de netbeheerders waren ook altijd daar heel erg trots op. Op hoe efficiënt werd gewerkt. Op hoe laag wij de tarieven hielden wereldwijd. Het meest betrouwbare net.
0: Ik wou net zeggen, hoe weinig het eruit ligt, toch?
1: Goedkoop, ja. Het ligt er nooit uit. Of heel weinig. Dus de trots van de netbeheerder zat hem in kostenefficiëntie en betrouwbaarheid. En niet in proactief investeren. Niet
0: ondernemerschap, je ja, klant kennen.
1: Nee, ja, de klant was een aansluiting. Hè? Dus en dat is ook een van de grote veranderingen die je nu ziet bij netbeheerders. We zullen wel moeten. We moeten met die klant gaan samenwerken. Omdat die klant zich ook anders moet gaan gedragen op ons net. Want we kunnen dit niet alleen maar met bouwen, bijbouwen oplossen.
0: Ja. Welke ruimte heb je nu wel gekregen of is er ontstaan? Enerzijds doordat de regels anders zijn. Anderzijds ook doordat gewoon de situatie anders is. De druk anders is.
1: Ja, de situatie is nu zo dat we vrijwel overal congestie hebben. Wat betekent dat we overal volle bak aan bouwen zijn. En dat ook bij wijze van spreken bijna altijd wel doelmatig is. Omdat er gewoon wachtrijen zijn. Dus wat dat betreft is het hek gewoon van de dam. En zijn we... zoals onze COO Hans Slootweg ooit zei, overal het kavel vol aan het rammen. Dus dat weerhoudt ons nu niet meer. Omdat die vraag overal gematerialiseerd is, kunnen we dat gewoon doen.
0: Ja. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat er veel bedrijven, woonwijken, er staat heel veel te wachten. Ja. Openbaar vervoer, er zijn op heel veel plekken is er een wachtrij. En die wachtrij is ook niet, ik moet een maand wachten, maar ik moet een aantal jaar wachten.
1: Ja.
0: Waarvan je ook nog niet weet of dat een goede voorspelling is. Nou, kortom, onzekerheid. Onzekerheid is iets waar ondernemers niet van houden. Tenminste niet als het gaat over de dingen die niet rechtstreeks met hun business te maken hebben. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat betekent dat je creatiever moet gaan worden.
1: We hebben nu dus overal te maken met netcongestie. We hebben overal te maken met wachtrijen. Waar nog eens bij komt dat vanaf 1 juli... de regels veranderen door een uitspraak van de ACM, waardoor ook kleinverbruik aanvragen op de wachtrij komen. Dus laadpalen in de straat, vergroting van aansluiting van huishoudens. Dus het probleem gaat zich verbreden echt naar de hele maatschappij. Wat wij daaraan doen is, ja, wat ik ook al aangaf, we zijn overal bij aan bouwen. We zijn overal aan het verzwaren, ook op laagspanning, ook in de wijken. En we zijn aan het werken en maatregelen waardoor we meer klanten kunnen aansluiten op elke kabel. En waardoor we ook bijvoorbeeld met de inzet van hele grote batterijen of aggregaten een meer ruimte creëren in het net. Hè. Dus op bepaalde momenten heb je die piekbelasting. Als je dan een aantal batterijen kan afroepen die vervolgens elektriciteit gaan invoeren in dat netdeel. Dan heb je tijdelijk gewoon wat extra capaciteit.
0: Hou je ook meer eraf.
1: Dan ben je eigenlijk in feite de capaciteit heel tijdelijk op het hogen op de zwaarste momenten. Dus dat doen we ook.
0: Ja. Het lijkt me ook ingewikkeld, want dat betekent ook dat je als organisatie ineens als een gek moet gaan veranderen van inderdaad gericht op efficiëntie, op netjes iedereen op de juiste volgorde handelen. Een aansluiting is een aansluiting, wat erachter gebeurt, ja, het maakt ons niet zoveel uit. Zijn dat ineens vragen die je wel moet weten, want anders kun je ook niet creatief slimme oplossingen bedenken. We praten hier natuurlijk in deze Company Challenge uitzendingen al, wat is het, ondertussen anderhalf jaar over over die netcongestie, over energy hubs en het lokaal houden van energie, slim onderling uitwisselen. Ja, daar gaat het ook altijd over de netbeheerder. Want ja, daar hebben jullie ook bij nodig natuurlijk om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, ja, het zijn mooie tijden om op een innovatieafdeling van de netbeheerder te werken.
0: Ik wou net zeggen, je hoeft je niet te vervelen in ieder geval. Alright, wij gaan zo verder natuurlijk om te praten met de andere mensen in de studio met Marcel over zijn onderneming. Marcel Heuver van Heuver Banden, want die zal er ongetwijfeld ook mee te maken krijgen. En Mark Leel, die kan vertellen over wat hij dan tegenkomt op die lokale plekken en de rol van de netbeheerder daarin. Maar we gaan eerst naar een ander belangrijk onderdeel van deze uitzending. En dat is namelijk de man die altijd weer met een prachtige column komt. Paul Dalebout. Dus die loopt nu naar de microfoon. Paul is moderator community of practice. Dat betekent dat hij met heel veel mensen praat die bezig zijn met het stimuleren, oprichten van een energy hub. En dat doet hij in Drenthe, prachtige provincie waar spannende dingen gebeuren. En Paul die heeft weer een mooie column.
2: Shaping your future. New Business Radio.
3: Ja, Glenn. En de column die heet deze maand Echte Mannen Vragen de Weg. Ooit reed ik in Utrecht rondjes op zoek naar een huis van een goede vriend van mij. En ik wist echt waar die woonde. En bleef rijden, bleef rondjes rijden. En drie kwartier later had ik het toch echt gevonden. Mijn tank was leeg, of bijna leeg. Maar goed, ik was er toch maar. En laatst nog stond ik in de Albert Heijn een pizza uit te zoeken voor mijn dochtertje. Ik wist welke pizza ik nodig had, maar ik kon hem niet vinden. Ik had haar aan de lijn en ze zei, pap, dan vraag je het toch eventjes. Nee, schat, nee. Ik kijk nog wel even. En uiteindelijk vond ik die pizza. Mijn zoontje, die moest ik ophalen bij de voetbal. Die stond al een tijdje te wachten toen ik er was. Maar goed, toch gelukt. Ja, wat is dat toch, hè, met mannen? Wij willen de weg niet vragen. Het lijkt wel of we dat niet durven. Dat het een teken van zwakte is. We houden liever de schijn hoog dat wij wel weten waar we moeten zijn. En hoe we daar komen. Maar daardoor is onze tank wel zo goed als leeg. En staat ons zoontje wel te wachten. Dus die schijnbare sterkte leidt wel tot echte zwakke resultaten. En ik zie deze sterke mannenreflex ook bij de netbeheerders. In de snel veranderende energiewereld is inmiddels wel duidelijk dat de oude weg niet meer de juiste is. Toch hoor ik de netbeheerders continu zeggen, laat ons maar bouwen, bouwen, bouwen. Dat hebben we altijd gedaan. En dat is altijd goed gekomen. Heus, wij weten de weg. Ondertussen hebben we lange wachtlijsten, staat er voor 40 miljard euro aan economische activiteit jaarlijks stil. Binnenkort ook merkbaar in de huishoudens, zoals we net hoorden. Zijn we enorme investeringen in die net aan het doen. 50.000 euro per woning om het net zwaarder te maken. En fysieke blackouts die dreigen aan de horizon. Maar de sterke man weet de weg. Alles komt goed. Heus. Lieve netbeheerders, laten we samen de weg gaan vragen. In elke wijk, in elke energiehub, in elke energiecoöperatie zijn tientallen mensen die lokaal precies de weg weten. En ze staan klaar om te helpen, om mee te doen en om het samen met de netbeheerder te doen. Dat zou de transitie echt goedkoper, sneller en een stuk leuker maken. Want echte mannen en vrouwen, die vragen de weg.
0: Ja. Mooi Paul, dankjewel. Top column. We praten zo verder.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Angie Stone. Ze is helaas niet meer. Wish I Didn't Miss You.
1: Listen to Lead. New Business Radio.
0: Met in de studio Alexander Savelkoel van Enexis, Mark Leel van OostNL en Marcel Heuver van Heuverbanden. Ja, Marcel, maar eerst maar eens even naar jou toe. Om dat gevoel van dat netcongestie een beetje tastbaar te maken. Hè? Waar hebben jullie last van?
2: In de grootste vorm te weinig. Te weinig stroomcongestie. Niet op het juiste moment de juiste stroom krijgen. Dat is een uitdaging.
0: En wat betekent dat voor jullie?
2: Dat betekent voor ons investeren. Zelf investeren.
0: Okay.
2: Oplossingen zoeken. Creatief zijn. Batterijen aanschaffen. Want de overheid verplicht ons wel om elektrische auto's te rijden. Vrachtauto's elektrisch te maken. Warmtepompen. Al dat soort zaken.
0: Yeah.
2: Dan denk je, oké, vraag ik een grotere aansluiting. Is goed. En dan zeg je, ja, die is er. Die komt ook. Maar in 2032.
0: Dat is nog best een endweg.
2: Precies.
0: Ja. En stel je voor, hè, je kan zelf niks doen. Wat betekent het voor je bedrijfsvoering? Dat je dan, stel je voor dat je echt niet zou kunnen elektrificeren?
2: Minder doen is dan de optie.
0: Oké. Minder banden. En want jullie zitten in de banden.
2: Wij zitten in de banden.
0: En niet banden die ik heb, maar banden voor vrachtwagens en trekkers.
2: Ja.
0: Ja. Dus dan kun je gewoon je economische activiteiten moet je dan terug gaan schalen. Dat is nogal wat, zeg.
2: Nou.
0: Ja. Dat. En wat voor creatieve dingen zijn jullie aan het doen?
2: Investeren. Zonnepanelen. Veel zonnepanelen op het dak. We hebben gelukkig veel opslagruimte nodig voor alles. Dus we hebben veel dakoppervlak. Daar liggen 3000 zonnepanelen.
0: Daar 3000, ligt, goedemorgen zeg.
2: Ja.
0: Wauw.
2: Daar ligt ook de volgende uitdaging. Want we wekken eigenlijk meer stroom op dan we zelf verbruiken.
0: Ja.
2: Maar die kunnen we ook niet terugleveren.
0: Nee, want die moet over datzelfde lijntje.
2: Dus we hebben een terugleverconcestie, maar ook een levercongestie. En als ondernemer vinden we dat eigenlijk best heel raar dat we dat niet oplossen. He, ik heb hier wat over, ik heb daar wat tekort. Dan denk je, dat is op te lossen. Maar
0: ja.
2: Ja, daar zit een kabel tussen die aan regels, wetgeving, allerlei zaken verbonden zit die we 10, 20, 30 jaar geleden heel verstandig vonden om die regels allemaal te bepalen. Maar die ons nu een beetje in de weg zit.
0: Ja, want wat krijg je? Hè? Want ik neem aan, jullie bellen ook aan bij de netbeheerder. Welke is het bij jullie in de omgeving? Enexis, oké, dat is mooi. We zitten in dezelfde wereld. Ja, het zou een beetje vervelend zijn als we andere mensen de schuld gaan geven. Als ze er niet bij zijn. Dus je belt aan bij Enexis en zegt, joh, probleem, wat gaan we doen? Wat krijg je dan te horen?
2: Dan krijg je vooral te horen, dat wil nu even niet. Dat kan niet, het mag niet. Volgens wet en regels waar wij ook aan gebonden zijn.
0: Ja. En dan houdt het op.
2: Voor nu wel.
0: Ja.
2: Voor nu wel.
0: Oké.
2: Maar dan heb je nog een buurman die dan zegt, maar ik wil ook graag stroom. Jullie hebben over. Mag ik dat van jullie?
0: Ja.
2: Van mij wel. Als je er een beetje voor betaalt. Wij zijn wel ondernemers.
0: Ja.
2: Dus als je er een beetje voor betaalt, dan mag je van mij die stroom. Dus dan bellen we met Enexis. Mag dat door jullie kabeltjes? Nee, dat liever niet. Want wij willen beheer houden op onze kabels. Wat ik heel goed snap. Hè? Dat is natuurlijk hun verantwoordelijkheid. En als iedereen over jouw netwerk gaat.
0: Klooien.
2: Sturen, klooien, rommelen. Hè? Dan ben je de controle kwijt. Dus oké, snap ik. Nou, doen we een eigen kabel? Ja, dat mag ook niet. Hè? Daar gaat de gemeente dwars liggen. De gemeente zegt, nee, niet eigen kabels in de grond. Want dat is aan Enexis. Dus, dat is ook zo. Nou, wat dan? Ja, doe maar even niks.
0: Ja, maar dat is niks doen is voor een ondernemer in het weekend al ingewikkeld. Maar dat is natuurlijk geen optie. Nee. En wie helpt er dan? Dus wie is er dan om je bij te staan, om met je mee te denken, om creatief te zijn?
2: Dat begint bij jezelf.
0: Oké.
2: Dat begint bij jezelf. Dat begint bij ons eigen onderneming. Van wat kunnen we, wat willen we, wat gaan we doen? Welke mogelijkheden worden er geboden? Daarnaast ga je met je buren praten.
0: Ja.
2: Kom je op je industriekring. Ik ben ook bestuurder in de industriekring die bij ons zit. Op de Broeklanden. Dan leg je het probleem daar neer. Nou, zullen we daar met elkaar naar kijken? Daar zijn we 3 jaar geleden al over in gesprek gekomen. Wat kunnen we? Wat willen we? Nou, dan ga je naar de gemeente. Je gaat naar de provincie. Je gaat naar de netbeheerder. Die zeggen ook, iedereen ziet het probleem. Het is niet dat je ergens komt dat iemand zegt van,
0: Nee.
2: Kwestie, wat is dat? Iedereen kent het.
0: Er is niemand die zegt, die stelt je aan. Iedereen snapt dat het een probleem is.
2: Precies, ja. Precies. Dus dat maakt het wel makkelijker. Dus we krijgen een goede medewerking van gemeente, provincie. Die stellen mensen beschikbaar, die stellen kennis beschikbaar.
0: Ja.
2: Gelden als er het onderzoeken, als je voor inloopt de pionier. Ik denk dat we er straks naartoe gaan voor energiehub. Want daar landen we uiteindelijk in. Dan moet je ook wat dingen onderzoeken waarvan je later dacht, ja, dat was de weg niet. Dus weggegooid geld. Daar hebben we gelukkig een subsidiepot voor. Dat werkt goed. Dus op die manier ga je te werk.
0: Ja. Mark, ken jij de case van Marcel?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Zeker, heel goed.
0: En waar zit dan de ruimte? Want het grappige is natuurlijk, het is net alsof Alexander degene is die de telefoon op heeft genomen bij Marcel en zegt van ja, sorry, we kunnen even niks voor je betekenen. Er werken duizenden mensen bij Enexis en heel veel verschillende afdelingen. Dus daar komen we zo wel op waar de ruimte dan wel zit. Maar even ook de ervaring gewoon, als je gewoon bij de voordeur aanbelt wat er dan gebeurt. Waar zit de ruimte? Waar zitten de mogelijkheden? Hoe ga je dan creatief kijken naar zo'n situatie van Marcel?
3: Wat Marcel zegt, de flexibiliteit eigenlijk. Hè. Je kijkt naar de buren, je gaat in gesprek met de buren en je kijkt van wanneer gebruikt de ene stroom en wanneer gebruikt de andere stroom. Dus je maakt eigenlijk profielen met elkaar. Je legt je over elkaar heen en dan ga je met elkaar een traject in om te kijken van hey, kan ik wat gaan schuiven? Wanneer gebruik jij je stroom? Wanneer gebruik ik mijn stroom? Ik kan de vrachtwagens misschien wel 's avonds opladen, weet je wel. Ik kan mijn productie misschien wat later gaan starten. Dus zo'n proces, en daar zit ruimte. En ja. Het probleem ligt natuurlijk op de piek. Als iedereen tegelijkertijd alles doet.
0: Ja, want nogmaals, wij bespreken dit heel vaak hier. Maar als je voor het eerst luistert, dan denk je, waar hebben we het over? Het net zit vol op de piekmomenten.
3: Ja.
0: Het zit niet altijd vol. Het is niet zo dat we altijd 100% van het hele netwerk vol hebben zitten. Sterker nog, op het moment gebruiken we misschien maar een paar procent. Als het heel rustig is.
3: Ja.
0: Dus er is wel ruimte. Alleen niet op het moment dat iedereen het tegelijk wil hebben.
3: Dat is het idee.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou ja, dat vraagt natuurlijk om veel afstemming. En Alexander, dat vraagt ook van de netbeheerder iets heel anders. Namelijk dat je, als je hier iets mee wil, met het feit dat die ruimte wel in dat net zit, alleen niet op de momenten dat iedereen het liefste zou willen hebben. Ja, dan moet je ook gaan snappen wie er eigenlijk achter die aansluiting zit.
4: Ja. Klopt. Wat Marcel net zei was heel treffend. Hij zegt van, aan het ene moment heb ik stroom over en aan het andere moment wil ik afnemen en dan kan het niet. Dus ik heb op twee kanten last van congestie. En daar ligt ook een kans. Hè? Want op dit moment is het zo dat de momenten dat er voor invoeding congestie is, dat is vooral tijdens zonuren in de lente en de zomer, dan is het bij afname geen enkel probleem. En de momenten dat er voor afname congestie is, dat is meestal in de winter tussen 5 en 9 s'avonds, dan is er bij invoeding geen enkel probleem. Maar wat nou als je gaat samenwerken of als je gaat flexibiliseren en als je nou zorgt dat invoeding en afname beter op elkaar af worden gestemd, zodat jij beide problemen kan oplossen. Dus in de winter dat je die afnamepieken verlaagt en in de zomer dat je die invoedingpiek verlaagt. Nou, daar kunnen buren elkaar mee helpen. Dat hebben wij ook als netbeheerders ingezien. En we zijn toen gaan werken aan een nieuwe contractvorm waarbij je als groep gezamenlijk transportvermogen kunt krijgen. Dus we zijn gaan werken aan een contract wat helpt om een energy hub te vormen. En dat is de groep transportovereenkomst geworden. En dat is nu het belangrijkste contract dat wij daarop aanbieden. Je kunt er nog wel andere manieren samenwerken. Maar de GTO, zoals het kort heet, is denk ik het belangrijkste contract wat we nu hebben. Omdat we zien dat als die klanten gaan samenwerken, lokaal, precies wat Mark ook zei, wat schuiven in hun afname, de afname afstemmen op wanneer er veel zon is. Misschien nog een batterij erbij, gezamenlijk investeren in een batterij. Dus ook minder risico, lagere kosten per ondernemer. Al die mogelijkheden krijg je doordat je samenwerkt. En als je lokaal samenwerkt, dan ontstaat er veel meer flexibiliteit dan wanneer je in je eentje moet doen. Want dan moet iedereen apart een batterij gaan aanschaffen en iedereen apart zonnepanelen neer gaan leggen. En als groep heb je veel meer optionaliteit in feite. Nou, die kracht van de groep, waardoor je eigenlijk de stroom die lokaal wordt opgewekt ook achter de trafo houdt, waar meestal het probleem niet zit. Hè? Het probleem zit hoger in het net over het algemeen.
0: Ja, dat zit dus niet bij jou in de vierkante kilometer. Dat zit verderop.
4: Het probleem zit hem er zitten inmiddels overal wel problemen. Maar de grootste deel van de problemen zit op de koppelpunten tussen het landelijke hoogspanningsnet en het regionale middenspanningsnet. Die onderstations, daar zit de capaciteitsprobleem met name. Als jij lokaal op een bedrijfterrein, op een ring of een paar ringen in het net lokaal afstemt, dan vermijd je eigenlijk die capaciteitsproblemen. En dat is voor de netbeheerder goed, maar dat is vooral voor de klanten goed. Want die kunnen dan verder en die kunnen dan meer transportvermogen krijgen in die dalen. En die kunnen dat gaan opvullen. En ja, wij zijn heel blij dat er klanten zijn, zoals Marcel, die als pioniers hiermee begonnen zijn. Die meestal al jaren bezig zijn om zo'n hub te creëren en om tot een groepstransportovereenkomst te komen. Daar heb ik echt diep respect voor. En daar werken we ook heel graag mee samen. En we hebben dit soort ondernemerschap nodig om dit probleem op te lossen. Dit kunnen we echt als netbeheerders niet alleen.
0: Ja, Mark?
3: Nou ja, wat je dan ook ziet is dat die ondernemer is natuurlijk bezig met ondernemen. Het is best wel een hele klus. Het gaat vaak niet over de technologie. Daar denk je in eerste instantie wel aan. Maar het gaat meer om de organisatie. Iemand moet het doen. Dat zie je dus ook op Broeklanden, Marcel, bij jou. We hebben een regisseur. En die regisseur die neemt die ondernemers dan mee in dat hele proces. Tussen de netbeheerder en de ondernemers. Nou ja, het is al een aantal jaar is dat nu aan de gang. Dat duurt best lang. Je moet echt wel leren wat houdt het contract in? Hoe maak je de afspraken? Wat zijn de contracten die je onderling moet maken? Hoe financier je dat?
0: En wat lever je in? Hè? Want het is natuurlijk zo. Je neemt eigenlijk als groep verantwoordelijkheid over de energievoorziening voor al die bedrijven. In plaats van dat je een 1-op-1 contract hebt waarvan je weet waar je aan toe bent.
3: Ja, dat is voor een ondernemer vaak niet fijn. Marcel kan het beter zeggen. Want je hebt liever dat je verantwoordelijk bent voor jezelf. Want nu ben je als groep verantwoordelijk. Hè? Dus als jouw buurman het verkloot, dan ben jij ook aan de beurt. Hè?
2: Zeker, maar dat is ook de uitdaging in dit soort zaken om dat contractueel vast te leggen. Je begint nog even een slag eerder door alle profielen van elkaar allemaal eens te bekijken en te doen en te analyseren. En daar hebben we gelukkig heel veel hulp bij gehad van provincie en mensen die daar beschikbaar zijn gesteld om dat allemaal te doen. Want ja, daar hebben wij echt geen verstand van. Maar daarna dan komt er ook inderdaad, als je iets wil delen met elkaar, moet er ook iemand bij komen die iets over heeft. Want anders, als je alleen maar mensen aan tafel zet die allemaal tekort hebben.
0: Ja, dan houdt het snel op, ja.
2: Dan heb je niet zoveel te delen. Hè? Dan gaan we allemaal hebben we iets nodig. Dus daar komt wel een goed stukje nabuurschap, zoals wij het in het oosten van het land lekker noemen, bij kijken om ook je buren te willen helpen. Ja. Nou, wat als jij een mooie uitdaging krijgt? En we hebben één collega bij ons die zit in de machinebouw. Die zit in wat ontwikkeling metaalbewerkingsbedrijf. Ja, als je een mooie opdracht van Defensie kunt krijgen met een hele grote opdracht en heel veel uitdaging en een grote machine die veel stroom vraagt en je hebt je stroom net in de groep ingebracht.
0: Ja, wat dan hè? Ja.
2: Hè, krijg ik dan mijn stroom wel terug? En wie betaalt dat dan? Of hoe ga je dan? Nou, dat zijn best wel hele pittige discussies die je met elkaar moet voeren. Ja.
0: Ja, en Mark, dat lijkt me ook wel het ingewikkelde dat Alexander zei het ook terecht. Van ja, er wordt gepioneerd. We hebben hier ook een aflevering gemaakt waarbij iemand van het ministerie van Klimaat en Groene Groei, heet het zo nog steeds. Nou ja, voorheen Economische Zaken. En misschien nu weer Economische Zaken. Bijna niet bij te houden. Wat ik heel tof vond, was dat hij zei, in plaats van dat wij nu in Den Haag de oplossing gaan bedenken, want we weten het namelijk ook niet, willen we juist al die innovatie op al die verschillende plekken stimuleren, zodat daar langzaamaan bovendrijft wat er werkt, welke dingen werken, en dan te kijken of we dat groter kunnen maken. Ja. Dat is voor een ministerie een heel revolutionaire manier om ermee om te gaan. Misschien voor een provincie ook wel, maar dat weet jij beter dan ik.
3: Nou, voor een provincie weet ik niet, voor een ontwikkelingsmaatschappij niet, hè, want die is gericht op innovatie. Dus voor ons is dat een hele mooie uitdaging. Dus vandaar dat wij er ook al vroegtijdig ingestapt zijn. Eigenlijk in 2021 al. En je leert aldoende. Hè? Dat wij hebben gezegd vanuit het programma vanuit Oost-Nederland. Waar dan Broeklanden een van de hubs is. Leren door te realiseren. En want we weten niet precies waar het naartoe gaat. We moeten gewoon leren. En dat hebben we met Ennexus ook heel veel gedaan. Hè? Dus we hebben ook plekken zeg maar in Overijssel. Waar we eigenlijk geleerd hebben. Hè, die misschien nu geen hub zijn geworden. Waarvan je zegt, maar is dat mislukt? Nee, is niet mislukt. Maar wat we daar geleerd hebben, is eigenlijk terechtgekomen in wat nu die GTO heet.
0: Ja.
3: Ja, en die GTO, ja, dat is een startpunt, hè. Dat, we zijn nog niet klaar. Dat is een begin. Dat is het eerste collectieve contract, zeg maar, wat de netbeheerder biedt. En daar is een heel lang traject aan vooraf gegaan. Hè. Dus net zeg van, ook niet elk bedrijventerrein is een hub, bijvoorbeeld. Hè. Dat hebben we ook geleerd. Het past gewoon niet overal.
0: Nee.
3: Ja, en hoe kom je er nou snel achter dat het bij jou niet past? En ja. dat het bij jou wel past, dat je dan door kunt pakken.
0: Ja. Hoe gaat dat, Alexander, in zo'n grote organisatie die gewend is om dingen degelijk te doen, goed te doen, zorgen dat alles altijd werkt? En nu moet je ineens gaan experimenteren. Voor jou, ja, bedoel, het is jouw baan, je bent verantwoordelijk voor innovatie, dus voor jou zal het misschien niet zo'n probleem zijn. Maar ik kan me zo voorstellen dat jij intern ook in die organisatie regelmatig tegen mensen aanloopt die zeggen, ja, maar wat levert het nou op? Eén zo'n hub waar we zoveel tijd in stoppen. We hebben hele grote problemen waar we voor staan. Hoe manage jij dat intern, zodat die beweging wel gaande blijft?
4: Nou, dat is inderdaad een uitdaging. We zijn natuurlijk ooit begonnen met pilots, met energy hubs. En dan kan er van alles. Hè. Daar wordt niemand echt bang van. Hè. We gaan het proberen. En zo hebben we inderdaad een paar in Overijssel gedaan. Een paar in Noord-Brabant. Maar op een gegeven moment kom je op het moment dat het geïmplementeerd moet gaan worden. En dan wat dan heel erg helpt is dat er een contract ligt. Dat er een codebesluit is van de ACM van zo gaan we het doen, netbeheerders. Ga het maar invoeren voor 1 januari. Heb je netbeheerders wel, dan gaan ze wel rennen. Want dit gaat over iets wat dus blijkbaar geïmplementeerd en opgeschaald moet worden. En dan krijg je vervolgens, als je dat in de praktijk gaat brengen, krijg je ontzettend veel vragen die je van tevoren niet had zien aankomen.
0: Zoals?
4: Dus ja, echt hele technische dingen. Hoe zit het met delimieten binnen een hub? Hoe zit het met grote vermogens die over meerdere ringen gaan? Hoe moeten we het net veilig houden? Hoe zit het met als een partij wil uitstappen? Ja, organisatorische dingen, juridische dingen, technische dingen. Een heleboel dingen die veel complexer zijn dan je van tevoren had gedacht. Toen je dat, zeg maar, die contractvorm en bedenken was. En dan, ja, dan heb je de mensen nodig binnen de organisatie en de mensen die in de hubs werken hieraan. Om gewoon voor alles oplossingen te bedenken. En dan vind ik eigenlijk wel dat, ondanks het feit dat wij als netbeheerder een olietanker zijn en die gebonden is aan allerlei regels en waarin wij betrouwbaarheid van het net als hoogste goed hebben, vind ik toch dat er best wel veel innovatieve kracht en zin om te experimenteren en gewoon dingen uitproberen in de organisatie zit. En dan moet je toch gewoon af en toe, ja, maar gewoon iets uitproberen. Dus die eerste hubs waar Broeklanden, waar Marcel onderdeel van is. Daar zijn we dus ook echt dingen aan het ontdekken. En daar zijn we ook dus nog tot op het laatste moment, voordat het contract ondertekend wordt, worden er nog problemen opgelost die heel elementair zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld delimieten is iets waar we met Broeklanden volgens mij 1 of 2 weken geleden nog aan praten waren van hoe doen we dit? En daar zijn we gelukkig uitgekomen. Maar we hebben dit nog nooit eerder gedaan. En dan ben ik eigenlijk wel heel blij met de mensen, zowel bij de hubs als bij de netbeheerder, die dit allemaal maar uitpuzzelen. En er komt iets uit. En ja, dat is ook innovatie. Dus het is altijd, ik worstel en ik kom boven voor die eerste gevallen. Maar ja, ik ben eigenlijk best wel blij met hoe dat tot nu toe gaat. De grote uitdaging die eraan gaat zitten komen, de volgende, is dat we straks ook honderden van deze contracten moeten gaan afsluiten. En hoe gaan we dat dan doen? Want nu is het allemaal maatwerk. Het is allemaal heel veel praten. Dus we moeten een slag gaan maken van 1 GTO per kwartaal naar misschien wel 100 per jaar.
0: Ja.
4: En dat is de volgende uitdaging.
0: Wauw. Waar we het hier ook over een tijd geleden hebben gehad, is hoe gaat het energiesysteem van de toekomst nou eruit zien? Hè? Jij vertelde al even, Alexander, er wordt enorm veel gebouwd. Dus er gaat heel veel koper de grond in. Dus ook heel veel geld de grond in. Want het is nogal wat geïnvesteerd wordt. Hartstikke hard nodig. Aan de andere kant, elke investering die je niet hoeft te doen, is ook euro's verdiend. Het interessante van die energy hubs is, die laten natuurlijk ook zien dat er lokaal eigenlijk veel meer mogelijk is dan we misschien wel dachten. Dus eigenlijk veel intelligenter dan maar gewoon alle ballen op de netbeheerder, alles maar via die kabel sturen. En ook al wil de, als Marcel energie over heeft en de buurman die heeft energie nodig, dan gaan we dat eerst het net opsturen en dan komt het weer eens een keertje terug via allerlei dure systemen. En dan gaat het naar de buurman. Nou, iedereen snapt dat dat niet zo efficiënt is. Dus het kan efficiënter. Dat decentrale houden van die energie. Hoe kijken jullie daarnaar? Maken jullie daar dan ook een soort strategische beslissing in? Dat je zegt van ja, dit is hoe wij het netwerk zien. En dit is hoe wij erin gaan investeren. Met alles wat we leren op dit moment.
4: Ja, absoluut. Want als je naar de scenario's kijkt, dan weet je gewoon dat met name invoeding, zon, gaat zo gigantisch groot worden. We staan pas aan het begin. Dus dat gaat zorgen voor een vraag naar netcapaciteit. Als je dat puur met bouwen zou willen oplossen, voor 5 tot 7 keer zo groot net als wat we nu hebben. Nou, 1 ding weten we zeker, dat gaan we nooit doen. Dat is gewoon veel te duur, kost veel te veel ruimte, kost veel te veel tijd. Dus we weten dat we niet op elke piek gaan bouwen. Hetzelfde geldt ook voor afname. Dus we zullen een heleboel met flexibiliteit moeten oplossen. Nou, decentralisatie, het lokaal houden van de elektriciteit, dat begint al bij huishoudens en bedrijven achter de meter. Hè? Dus je hebt zonnepanelen op je dak liggen bijvoorbeeld. Breng je afname naar die zonuren. Laat je EV thuis, als je thuis werkt, tussen 12 en 2.
0: Ja.
4: Middags. Laat batterijen bij bedrijven. Zodat je de stroom ook hebt op het moment dat de zon even niet schijnt. Dat gaan we doen. Maar we gaan dus ook lokaal inderdaad stimuleren dat er hubs komen. Waardoor je de stroom lokaal houdt. En dat kan ook niet anders. Want we hebben een totaal andere productie van elektriciteit. Het waren vroeger kool- en gascentrales. Nu wordt overal elektriciteit ingevoed. Op laagspanning, middenspanning, hoogspanning. Dat is totaal anders. Dus je kunt niet meer het oude systeem handhaven. Dat is wel duidelijk. Want ja, dan moeten we dus verzevenvoudigen. Dus iedereen bij de netbeheerder snapt dit. Dat je naast bouwen ook zult moeten zorgen dat je het slimmer gebruikt. Het net. En dat je dus ook decentraliseert. En dan komen hubs in beeld. En ik denk wat we nu hebben met de groepstransportovereenkomst. Dat is een soort van ja, een contract waarmee we alles hebben proberen af te vangen. Elke situatie. Daarmee is het ook best wel een complex verhaal.
0: Ik wou zeggen dat klinkt ingewikkeld. Ja.
4: Organisatie is best wel complex. Dus wat ik ook wel interessant vind om naar te kijken. En dat zijn we ook aan het doen. Is van kunnen we die op een makkelijkere manier. Kunnen we niet prikkels bedenken waardoor bedrijven en ook huishoudens sowieso al meer die lokale stroom gaan gebruiken op momenten dat die er is.
0: Ja.
4: Zijn daar niet slimme dingen voor te bedenken waardoor je dat decentraliseren heel erg aanmoedigt? Hè? Dus ik denk bijvoorbeeld een van de dingen die heel erg gaat helpen en dat is juist het afschaffen van een regel. Het afschaffen van een
0: salderingsregel. Zie je Marcel gelijk blij Marcel, kijken. Ja, hey, we gaan wel, een regel afschaffen.
4: Het
0: is
4: wel
0: ja.
4: Het afschaffen van een regel die heel veel mensen gaan missen, denk ik. De salderingsregeling. Ja. Voor kleinverbruikers. Dus je mag je elektriciteit die je invoert uit je zonnepanelen mag je aftrekken van je energierekening. Dat gaat vanaf 1 januari eraf. Ik denk, en met mij een heleboel mensen, dat op dat moment dat je heel veel huishoudens zult gezien die zeggen, ja, ik ga dus inderdaad mijn auto laden op die momenten.
0: Ja.
4: Ik ga de wasmachine aanzetten. En dat is voor het net en voor het systeem precies wat er moet gebeuren. Dit is precies wat we moeten willen. Dus,
0: dus die prijsprikkels die gaan belangrijk zijn.
4: Ja, absoluut. Dus ja. Ik denk dat de prijsprikkel voor heel veel mensen toch de sterkste prikkel is die er is.
0: Ja, Mark?
3: Ja, daar zetten wij ook op in, behalve de hubs. Dus ik denk dat de decentralisatie van het energiesysteem heel belangrijk is. Dus het nieuwe energiesysteem is en centraal en decentraal. Maar dit soort dingen ook, met de hub praten we nu nog veel over die capaciteitsdeling, wat in Hardenberg ook gebeurt. Maar we praten ook steeds vaker en daar zijn we mee aan het experimenteren. En dat gaan we volgens mij bij jou ook doen, hè, Marcel, daar op het Instituut. Net bewust energie delen. Het is net anders. En dat is precies dat wat Alexander zegt. Dus dat is je zonnestroom gebruiken op het moment dat de zon schijnt. Rechtstreeks. Dus niet over het net. Nou, we denken dat ook een bijdrage kan leveren aan die decentralisatie, maar ook aan de organisatiekracht. En dat er misschien ook nog wel een verdienmodel achter zit. Hè, waardoor die decentralisatie zeg maar, van die hub op een industrieterrein in dit geval sneller kan gaan. Zodat je ook middelen overhoudt om bijvoorbeeld te investeren in een batterij. Of een laadplein wat erbij komt. Hè. Dus het breidt zich steeds meer uit. Maar ik denk dat heel relevant is voor de ontwikkeling.
2: Dat is dan natuurlijk fase 1 waar we nu in zitten. Nou, de organisatie neerzetten, het juridisch regelen, de contracten met de netbeheerder, al die zaken, de GTO goed afstemmen, de ondernemers met elkaar een goede onderlinge samenwerkingsovereenkomst. Ja. Vergis je niet, Veel geklets, veel gepraat, veel lettertjes op papier.
0: Ja, dingen waar ondernemers gek op zijn, zo te horen.
2: Fantastisch. Ja. Onze grootste hobby. Ja. Dat is fase 1. Fase 2 is natuurlijk, hoe gaan we energie delen? Fase 3, hoe gaan we een laadplein neerzetten? Fase 4, hoe gaan we wind toevoegen? Ja. Wij hebben de doelstelling bij elkaar gezet. Wij maken de transitie van industrieterrein naar energieterrein. Dus naar zelfvoorzienendheid. Laten we gewoon zorgen dat we onszelf bedruipen. Nou, ja. Of we dat gaan halen in de toekomst, weet ik niet. Maar ik denk voor 90% wel. Als je maar die middelen allemaal erbij pakt en de medewerking krijgt, dan kun je zelfvoorzienend worden. Ja. Als we de wereld een beetje terugdraaien, als we 200 jaar terugkijken, dan denk ik dat eigenlijk iedereen redelijk zelfvoorzienend was. Hè? Met een koe en een kip.
0: Ja.
2: Een vark.
0: Ja.
2: Thuis. En dan ben je redelijk zelfvoorzien.
3: Maar wat mooi is, hè, dat de ondernemers bij Broeklanden, ondanks dat het een lastig traject is geweest, nu het licht hebben gezien. Hè, dus de corporatie gaat het gewoon overnemen. Dus de regisseur die gaat wat meer op afstand. En dan komen in feite dit soort dingen. De fase waar we ingezeten hebben, is ook wel goed. Hè, dus, die GTO. Dus het maken van die standaard producten. Nou, Alexander zei al van, hoe kunnen we dit sneller doen? Maar ik zeg wel eens, de eerste GTO, of de poging daartoe, misschien wel 3 jaar of 4 jaar, misschien wel langer. Het is echt tonnen naartoe gegaan. Echt gruwelijk veel geld. Ik zelf denk, ik ben redelijk positief daarover, dat het nu zeker binnen een half jaar kan. En dan moeten we gewoon naartoe.
0: Okay.
3: En misschien nog wel sneller.
0: Ja.
3: Het begint ook, Alexander, met inzicht, hè, met data, waar we ook over naar kijken. Van de data van de netbeheerder, kunnen we dat beter ontsluiten? Kan dat sneller? Komt dat sneller bij de ondernemers? Kunnen we eerder besluiten van of het een zinvolle sessie is om dat traject met elkaar in te gaan? Contracten zijn standaard gemaakt. Hè? Dus dat doen we 1 keer, hebben we 1 keer gedaan. Die passen we elke keer aan. Voor iedereen is dat nu bereikbaar. EMS-systemen worden ontwikkeld en geïnnoveerd. Dus we zien dat die uitvraag nu gestandaardiseerd is. Dus dat gaat steeds sneller. Dat gaat echt gewoon steeds sneller.
0: Ja, en als je ziet hoe lang er aan gewerkt wordt, dan kun je natuurlijk ook zeggen, eigenlijk, als individu kan ik me voorstellen, als je een probleem op te lossen hebt, dan gaat dat langzaam.
3: Te langzaam.
0: Maar als je ziet hoe snel het überhaupt gebeurt, als je naar het hele systeem kijkt in Nederland en op hoeveel plekken het gebeurt, dan kan je best wel zeggen, het gaat heel snel.
3: Maar mag snel.
0: Maar ik wil toch wel even als laatste Marcel aan het woord halen. Wat zou jij nou van een energie, wat verwacht jij nou van zo'n netbeheerder? En want je gaf al aan, ik belde aan, ik kreeg heel veel begrip, alleen geen oplossing. Wat zou jou helpen?
2: Medewerking met elkaar. Zoek elkaar op. Dat is wat we denk ik redelijk goed gevonden hebben op termijn. Maar in het begin loop je tegen allemaal wet en regelgeving aan. Die ik snap, hè, want die zijn er. En dat, als je daarvoor verantwoordelijk bent, moet je dat ook moet je daar ook voor staan. Maar dat je vroeg in zo'n traject instapt en het probleem mede absorbeert samen met ons en dan de vervolgstappen kunt zetten om dat te doen, zet de deuren iets meer open. Het was nogal een gesloten systeem, hebben wij ervaren, en nu komen we langzaam tot oplossing.
0: Ja.
2: En nou, dat hadden we wat sneller kunnen. Dat is waar we het meest tegenaan gelopen zijn om dat te realiseren.
0: Nou, als ik zo Alexander zo hoor en jou ook hoor, dan denk ik, nou, er is ondertussen ook al flink wat veranderd.
2: Zeker.
0: Ja,
2: zeker.
0: Nou, dus dat is goed te horen. Dank jullie wel. We kunnen hier nog uren over praten. Dat gaan we zeker doen. Alleen niet in deze uitzending. Het laatste woord is aan Paul Dalebout, Moderator Community of Practice van Energie Hubs in Drenthe. Paul, je hebt geluisterd naar dit uur.
5: Ja.
0: Wat is je opgevallen? Er is een strek omheen.
5: Nou, er gebeurt al veel. Hè? Dus Alexander begon zijn verhaal in de inleiding over meer bouwen, verzwaren, het net zwaarder belasten. Dus dat zijn allemaal meer ruimte creëren met technische oplossingen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal oplossingen in het oude stramien. Nou, daar ging mijn column ook over. Maar net zei Alexander al van we moeten ook erkennen, of we erkennen ook, zei hij, dat als netbeheerder, dat er ook een belangrijk deel van de oplossing juist in het lokale systeem zit en in energiehubs. Nou, ik hoop dat signaal ook uitgesproken gaat worden door de CEO's en de COO's van de netbeheerders, want die zeggen toch ook nog met enige regelmaat van dat het allemaal maar klein bier is, de energiehubs. En daarmee rem je enorm af. Dat is heel frustrerend voor iedereen die ermee bezig is. Terwijl met dit signaal je juist die motivatie bevordert. En ik denk ook dat dat nodig is. Want Het probleem is nog veel groter dan we op dit moment zien. Ik kan jou wel een vraag stellen, Glenn.
0: Nou, doe dat eens.
5: Wat denk jij hoeveel meer elektriciteit we zijn gaan gebruiken sinds 2015 tot 2025?
0: In 10 jaar?
5: In 10 jaar.
0: Hoeveel meer? 2 keer zoveel.
5: Ja, het antwoord is 0 keer zoveel, of 1 keer zoveel. Niks extra's.
0: Niks?
5: Nee, we zijn alleen maar op andere momenten gaan gebruiken en met meer pieken, warmtepompen, elektrisch vervoer. Maar het is, en ik ben blij dat Alexander knikt, het is niet meer geworden. Maar de verwachtingen ook van de netbeheerders zelf in de scenario's tot 2030, dus de komende 4 jaar, zijn dat het, de gemiddelde verwachting, dat het dan inderdaad wel gaat verdubbelen. Dus er komt nog enorm veel op ons af.
0: En we ain't seen nothing yet eigenlijk.
5: Precies. En we hebben, je ziet nu al wat de problemen zijn met puur verschuivingen van vraag en aanbod. Dus we hebben heel veel te doen. En ik zat net een beetje te mijmeren. Ik moest ineens aan mijn zoontje denken. Dat zullen veel ouders waarschijnlijk wel herkennen. Kinderen, daar kun je heel veel zorgen van hebben. Daar kun je ook heel veel van leren. En wij hebben een periode gehad waarin dingen niet goed gingen met hem. En toen was ik zo hard bezig om het op te lossen, op mijn manier, en niks werkte. En op een gegeven moment zuchtte ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het echt niet meer. En dat was het moment dat ik hulp ging zoeken. En dat ik doorkreeg wat er echt gebeurde. Maar ook dat er tig mensen mij begonnen te helpen. En dat alles de goede kant op begon te gaan. En dat is een paar jaar geleden. Inmiddels zijn dingen echt heel veel rooskleuriger geworden. En zie ik een jonge man opbloeien. En dat is omdat ik op dat moment het niet durfde te weten. En dat is denk ik wat we in deze transitie allemaal met regelmaat moeten doen. Durf het niet te weten. Dan kan er wat nieuws ontstaan.
0: Ja. En wat ik Marcel ook heel duidelijk hoorde zeggen is. Ga bij elkaar zitten. En ik snap dat het voor een netbeheerder moeilijk is. Want die hebben heel veel klanten. Die pas sinds kort klanten zijn. En daarvoor aansluitingen waren. Waar ze eigenlijk nooit contact mee hadden.
5: Ja.
0: En dat lijkt me nog een enorm ingewikkelde organisatieverandering. Dus veel respect voor als je daar voor de lat staat. Maar dat helpt al heel erg. He, door er gewoon naast te gaan staan. En te zeggen oké, wij hebben een probleem. Namelijk jij kan geen stroom krijgen. Ja. En wij kunnen die kabel niet leveren. Dus we gaan met elkaar kijken hoe we dat kunnen fixen.
5: Ja. Ja, zeker. Dus dat de houding van ik weet het niet, die moet je ook zeker met elkaar gaan delen, want dan kan er wat gebeuren.
0: Ja. Nou, wij blijven er in ieder geval programma's over maken. Om te kijken, ja, om de mooie initiatieven, om daar een lampje op te zetten. Zoals natuurlijk het prachtige initiatief bij Marcel Heuver in de buurt, bij Heuverbanden op het energieterrein. Ja, heel tof. Goede naam. Taal doet ook altijd heel veel. Dit is de laatste voor de zomer. Dus als je live luistert, moet je even wachten. Want volgens mij zijn we er dan ergens in september weer. We laten het in ieder geval weten wanneer we er zijn. Dank aan alle gasten. Alexander Savelkoel. Fijn dat je er was. Alexander van Enexis. Mark de Leeuw van OostNL. Marcel Heuver van Heuverbanden. En natuurlijk Paul Dalebout. Die hoorde je net als laatste. Jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
6: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Tomorrow.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren.

0: en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mensexpertise en proces centraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten, zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
2: Ja.
4: Ja.
2: En waar begon je toen mee als junior?
4: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
2: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk ook weer.
4: Ja.
2: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
4: Ja, ja, en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
2: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid.
4: Ja,
2: toen die tijd.
4: Ja.
2: Rick, als we kijken naar jou, projectleider en HRM-adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Ja. Is het lastig om jongeren mee te krijgen?
3: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
2: Ja.
3: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
2: Okay.
3: En uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
4: 6,5 jaar.
3: 6,5 jaar geleden.
4: Ja.
3: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
2: Ja. Wat bijzonder. Wat mooi.
3: Heel leuk.
2: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan
3: Zeker.
2: Komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
3: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
2: Ja, ja, mooi job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
3: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
2: Ja, ja. Nu zei ik het al in de introductie, hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
4: Ja, ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
2: Yeah.
4: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
2: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook omdat het een hele andere generatie is?
4: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
3: We hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
2: Ja, hè?
3: Dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
2: Ja, kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
3: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken en best wel centraal te stellen in je leven, zie je dat de generaties die nu komen heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur, want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
2: Ja.
3: En zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat dat goed of fout is, maar andere opvatting.
2: Ja, ja. Ja, en ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
4: Nee, niet.
2: Terwijl dat is nog maar de vraag of dat zo is.
4: Ja.
2: Ja. Dat is meteen eigenlijk al een aanname eigenlijk, hè?
4: Ja.
2: Ja. Wat is dan belangrijk, zeg maar, hè, om die vooroordelen aan de kant te kunnen zetten? Wat is daarbij belangrijk?
4: Ik denk je eigen inzet. Het willen. Ja, en de begeleiding die je erbij krijgt.
2: Ja, ja. Net als bij jou natuurlijk ook. Hè? Die begeleiding is heel cruciaal geweest.
4: Ja, die op het begin was hij er niet.
2: Nee?
4: Nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen.
5: Ja?
4: Ja, toen werden we echt in het diepe gegooid. Zo van, nou, zie maar.
5: Ga maar je ding doen.
4: Ja, kijk maar. En we zijn veel toen ook bij Missie 3 begonnen en ermee gestopt.
5: Oké. Okay.
4: Ze dachten, ja...
5: ik weet niet zo goed hoe
4: wat
5: ik hier...
4: Moet ik doen?
5: Ja.
4: Ja. Ja, dus ja. Daar, vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want ja, we hebben wel gezien, zo kon het niet.
5: Nee,
4: ja.
5: Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
4: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. Ja. Die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
5: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
3: Mm-hmm.
5: En dan?
3: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel over voor de mensen. Dus de mensen is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
5: Mm-hmm.
3: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
5: Ja.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
5: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met een leidinggevende zo'n groeigesprek.
3: Nee.
5: Waarom is dat?
3: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat we hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen, ondanks dat dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
5: Ja, mooi. Ja, als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractenmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je erachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
4: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
5: Ja.
4: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van, hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
5: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
4: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht, dus die moet ook jou willen hebben of die moeten voor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt en dat is ook dan nodig om verder te komen.
5: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van, oh ja, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
4: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
5: Ja.
4: Ja.
5: Ja. Ja, ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
4: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja. Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel. Dus mm-hmm. Dat kan ik nog wel echt herinneren.
4: Ja.
5: Maar
4: dat is zelf bewijzen.
5: Dat.
4: Ja.
5: Ja, dat ik het idee had van jou, ja, juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
4: Ja.
3: Ik heb dat nu nog steeds.
5: Ja?
3: Ja. Ja.
4: Je bent ook nog jong.
5: Maar je voelt
3: ja, ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. Dankjewel.
5: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
3: Ja, ja, dat blijft denk ik. Dat...
5: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
3: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van, oh, dat doet hij goed. Of hij brengt iets met zich mee, hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
5: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon, wat heeft iemand in zijn mars? Een tweede ding is dan misschien ook wel, niet te veel naar dat cv kijken?
3: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. Terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken techniek zou logisch zijn.
5: Ja. Yeah.
3: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van ja, iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
5: En nee.
3: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen. Om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen. En daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
5: Ja, ja. Ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
3: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen. Ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
5: Nee.
3: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan kom je heel ver.
5: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
4: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
5: Echt wel hetzelfde, hè?
4: Ja.
5: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
4: Nee, is nergens voor nodig.
5: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
4: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen, zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe dat je wat ervaring hebt.
5: Ja.
4: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus
5: ja.
4: De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
5: Ja. Ja, ja, dat kan ik wel voorstellen.
3: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben, een hbo afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
5: Nee, voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
3: Zeker.
5: Ja?
3: Ja.
5: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
3: Richting onze opdrachtgevers zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen, omdat er iemand wegging. En ja, wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met twee junioren.
5: Ja.
3: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld. En die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
5: Ja.
3: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die twee junioren onder begeleiding van Bordeel hartstikke goed invullen.
5: Ja, ja. Toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd hè, is natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
4: Je zou het zeggen, ja.
5: Dat zou je dan denken. Van ja, hè, die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
4: Ja. Zeker.
5: Is dat ook jouw ervaring? Of zeggen we nou nee, toch niet helemaal?
4: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
5: Ja.
4: Ik denk, ze hebben altijd, vaak even tijd nodig.
5: Dat is het, hè?
4: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
5: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering?
4: Ja.
5: Ja,
4: ja je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
5: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Erik? Waarom vind je het zo lastig?
3: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen.
5: Dat is heel persoonlijk. In je routine te zitten.
3: Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
5: Ja.
3: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
4: Ongeveer.
3: HRM, ik zou het moeten weten, denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stopt. Hoe interessant hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
5: Nee.
3: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
5: Ja. Ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
3: Ja.
5: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
3: Zeker.
5: Ja. Is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel meer naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
3: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
5: Nou, dat is het.
3: He, soms wordt er gezegd dat iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
5: Ja.
3: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
5: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. Zeg. En dat geldt ook voor twintigers. Zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
3: Zeker.
5: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, mm-hmm. Eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja, dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was dat denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was en waar ik in, ja, eigenlijk met hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd, omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen, maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
5: Okay.
3: Dus soms heb je daar natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
5: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
3: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
5: Okay.
3: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
5: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, hè, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Ja, weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
4: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
5: Je zit zelf nog in die zoektocht.
4: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan die met onze junioren meeloopt om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
5: Ja.
4: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
5: Nee, die begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
4: Ja.
5: Ja. Heb je nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
4: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf en nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan. Omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
5: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
4: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. We hebben nu ook iemand die net is gestart bij de projectbeheersing.
5: Yeah.
4: Dat is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbluren en het leuk gaan vinden.
5: Ja, mooi is dat, hè?
4: Ja.
5: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
4: Ja, ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
4: Ja, ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
5: Ja.
4: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
5: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
4: Ja,
3: zeker.
5: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen, hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
3: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ook in het eerder vertelde is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, goh, nou, nee. Hoe gaat het bij
5: hoe
3: jou?
5: Gaat het nou? Ja.
3: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld de leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof. Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
5: Ja.
3: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen. Dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
5: Ja.
3: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken. Waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
5: Ja, want in een sollicitatiegesprek. Iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben. Maar dat weet je dan toch
3: idee.
5: Ook niet, toch?
3: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog niet nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
5: Ja.
3: Dus ja, dat is heel lastig.
5: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van, hey, wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
3: Ja, zeker. Ja, ja. Wat Bodil zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
5: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
4: Geef die nu de aandacht. Ja.
5: Ja, en concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
4: Zorg dat je in gesprek blijft. Dat.
5: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
4: Ook dat, ja.
5: Ja.
4: Aandacht.
3: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
5: Ja.
3: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
5: Ja.
3: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring, geef iemand gewoon een kans.
5: Ja. Als jij nu zelf ook kijkt, hè, naar al die junioren die jullie ook inmiddels binnen hebben gehaald en die nu ook gewoon zelfstandig op de werkvloeren staan. Wat doet dat met jou ook?
3: Ja, ik denk zelf altijd dat ik nog heel jong ben. Dus dat ik kan me goed...
5: Je bent gewoon zelf ook een junior, toch?
3: Ik voel mezelf ook nog junior. Ik vind dat heel leuk. Goede energie en ik kan daar goed mee matchen. Dus ja, mij geeft dat zeker wel energie.
5: Ja.
3: Al moet ik zeggen dat... Ja, dat kan met mensen met een oudere leeftijd ook zo zijn natuurlijk. Hè.
5: Dus dan komen we toch weer eigenlijk bij dat het eigenlijk niet uitmaakt.
3: Niet uitmaakt, nee. Als het maar een persoon is die bij je past en bij je organisatie past.
5: Ja.
3: En hetzelfde nadenkt over hoe jij dat ook doet in het werk.
5: Ja, toch nog eventjes die vraag, hè, waar we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn jullie een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
3: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over... hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè? We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
5: Ja.
3: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling? Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
5: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bodil, tot slot nog?
4: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
5: Ja?
4: Ja.
5: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
4: Stel de mens voorop.
5: Ja. Ambities nog voor dit jaar? Verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
4: Of...
3: Nou, ik denk vooral... Ik wil vooral de onboarding... die kan nog beter wat mij betreft.
5: Yeah.
3: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed... het HRM-vlak, dan heb ik daar werk te doen.
5: Werk aan de winkel. Bodil?
4: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
5: Ja, daar gaan we
4: helpen ontwikkelen.
5: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
4: Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Voor steeds meer bedrijven is energie een bepalende factor geworden voor kosten, groei en continuïteit. Hoe komt dat? Waar lopen ondernemers tegenaan en welke stappen zijn wel mogelijk in een steeds voller energiesysteem? Die uitdagingen breiden zich nu ook uit naar woningbouwcorporaties en ook de particulieren zien het einde van de saldering naderbij komen. Vandaag praat ik met Koen Mulders, hij is CEO bij Current. Zij hebben een slim brein voor in de meterkast ontworpen en helpt dus ook om te groeien ondanks een overvol stroomnetwerk. Het bedrijf is zo'n 3 jaar geleden opgericht door Mark van der Brink, Rick Goud en Koen Mulders. En het team achter Current bestaat dus uit ervaren ondernemers met ieder meer dan 20 jaar ervaring. En daarbij combineren ze expertise op het gebied van cybersecurity, slimme software, elektronica en business leadership.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Koen, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: Ja, netcongestie. Wij hebben als Nederlanders eigenlijk allemaal wel van gehoord. Het begint al bijvoorbeeld als je een elektrische auto aanschaft, dat je de kans hebt dat je misschien met het aanvragen van een oplaadpunt wat enige moeite hebt. Laat staan voor bedrijven, want dat is waar we het vandaag over hebben. Er is een netcongestie, er is een probleem met het stroomnet. En even kort te zijn wat Current is. Jullie hebben daar een vinding op ontwikkeld.
4: Ja, we gaan daar denk ik uitgebreider later over hebben. Maar Current is een lokaal energiemanagement systeem. Wat het voor bedrijven mogelijk maakt om weer regie over eigen energie te nemen. Zodat je binnen bestaande aansluiting toch kan groeien, toch kan verduurzamen. En je bedrijf met succes kan voortzetten. Ja, om slim lokaal energie te gaan sturen binnen de beperkte aansluiting.
3: Ja, precies. En even voor de duidelijkheid, lokaal, daarmee doel je op binnen het pand.
4: Ja, dus zit in het pand, maar ook wordt het in het pand verbonden aan de verschillende apparatuur, het energiecontract en dergelijke, en meet en analyseert en stuurt binnen en vanuit het pand. Dus het hoeft niet via de cloud op en neer. Het is onafhankelijk daarvan en daardoor veel stabieler en cybersecure.
3: Ja. Wanneer is dat idee ontstaan? Want dat overvolle netwerk, dat is langzaam ontstaan. En in één keer weet iedereen ervan.
4: Ja,
3: hoe zou je dat terug kunnen reflecteren?
4: Ja, nou eigenlijk is, sterker nog, Nederland is nummer 1 wereldwijd met netcongestie. En ook nummer 1 met zonnepanelen. En het stroomnet is tientallen jaren geleden gemaakt voor een heel ander gebruik. En ook heel ander opwek. Dat je een paar grote centrales. En die van grote kabels naar kleinere kabels kwamen bij jou thuis of bij het bedrijf aan. Maar nu heb je door het hele land eigenlijk centrales. Zon, wind. Dus er is veel gefragmenteerder en daar is het netwerk niet op aangelegd. Zon, wind is een natuurproduct. Soms er heel veel. S'nachts is er geen zon, maar misschien wel wind. En soms er geen wind, geen zon. Dus dat gaat heel erg op en neer. En dat moet wel, die pieken moeten wel over datzelfde net heen voor tiental jaren geleden. En dus ook twee kanten op. Daarna zie je, jij noemde het net al, je komt thuis, je wil de auto laden. Iedereen doet het ongeveer tegelijk. Dus we gaan van fossiele brandstoffen naar elektrische auto's. Maar ook warmte naar warmtepompen. Dan krijg je enorme gebruikspieken. Totaal elektriciteitsverbruik neemt toe, maar ook de enorme pieken. En dan komen we weer naar die kabels. Die 30, 40 jaar geleden in de grond zijn gelegd. Die waren niet voor die pieken gemaakt van opwek. Zonder wind die er in één keer overheen moet. Maar ook niet in gebruik. Eigenlijk simpel gezegd net zoals file rijden.
3: Zeg wel mooi hoe je dat uitlegt, want daar sta je denk ik normaal gesproken door de dag heen helemaal niet bij stil dat de hoofdzaak is. Want eigenlijk denkt men altijd van er is gewoon een tekort aan het stroomnet, maar het heeft dus daarmee te maken, file rijden. Nu hoor je steeds meer industrieterreinen die samenwerken, waar panden met elkaar gebruik maken van. Hoe kan ik dit dan vertalen naar het apparaat wat je hier ontwikkeld hebt? Want dit gaat om op gebouwniveau,
4: Nou, dus dat file rijden, dat kun je ook naar de bedrijven terugbrengen. Dus in principe, op het net, dus buiten het bedrijf, is er door het hele jaar heen, als je continu dezelfde hoeveelheid zou gebruiken, past het allemaal. Met onze wegen in Nederland ook, maar niet om 8 uur 's ochtends en om 5, 6 uur 's middags. Maar over de hele dag verdeeld zou het wel kunnen. Datzelfde voor een bedrijfspand. Een bedrijfspand die heeft totale energiebehoeften, dat past wel binnen een jaar. Bedrijf wil groeien, extra productielijnen of een laadplein erbij zetten of verduurzamen, wat ook moet. Maar loopt dan tegen die maximale capaciteit die door hun aansluiting heen kan. Ja. En dan kom je weer met de situatie, dan zeggen ze ik wil een grotere. Zegt de netbeheer, dat kan niet, want er is geen plek.
3: Nee.
4: Of er zijn ook meer dan 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan om überhaupt een aansluiting te krijgen. Maar wat je dus op het net kan doen, kun je ook binnen je bedrijf doen. Onder eigen dak, dat je zegt oké, ik heb zoveel capaciteit. lood die ik op hetzelfde moment door mijn connectie kan krijgen. En ik heb deze activiteiten binnen mijn bedrijf. Nou, dan onze oplossing, de navigator die dan in de meterkast van het bedrijf wordt geplaatst. Die meet dan continu de situatie. Dus hoeveel gebruik is er? Heb ik eigen zon? Wat zit er in mijn batterij? Wat zijn de prijzen op de energiemarkt, de transportkosten? En op basis daarvan breekt hij het meest slimme plan. En wordt dan ook lokaal direct uitgevoerd. Zodat je binnen je bestaande aansluiting veel meer voor elkaar kan krijgen. Dus je gaat het slimmer spreiden.
3: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat als je de groei niet zou willen wachten op die mogelijkheid. Ja. Dat je ook veel meer naar een 24-uurs operatie gaat.
4: Ja, nee, dus het mooie is, het begint eigenlijk met inzicht. We hebben een heel onderzoek gedaan bij heel veel MKB'ers. En de meesten weten eigenlijk nog ineens wat hun aansluitingscapaciteit is. Die weten wel totaal energierekening, de maandrekening, maar niet waar komen die pieken vandaan? Wanneer zijn die pieken er? Hoe groot zijn die? Zit ik dicht tegen mijn aansluiting aan? Aanwaarde aan? En dan komt opeens de urgentie, want dan krijgen ze een brief van netbeheerder. Je zit er tegenaan of overheen. Of
3: en dan is het eigenlijk gemaakt. Al te laat.
4: Ja, precies. Ja. En dan is het moeilijk om dat aan te passen. Of hele plannen voor productieuitbreiding, laadpleinen. En ze willen eigenlijk de schop in de grond doen en komen erachter dat dat niet past. Dus de behoefte aan inzicht en grip wordt steeds essentiëler voor MKB'ers. Want het raakt direct aan de bedrijfszekerheid, bedrijfscontinuïteit. Dus als je weet hoeveel ruimte heb ik, hoe ziet mijn energieprofiel eruit, dan kun je ook plannen voor investeringen maken. Dan kun je dat slimmer gaan sturen. Dan kun je dus veel meer binnen die aansluiting doen. En hoef je dus niet te wachten, want het gaat nog jaren duren voordat je een grotere aansluiting krijgt. Heb je weer eigen grip op je energie, je kunt doorgroeien. En met die inzicht kun je ook investeringsbeslissingen nemen van, hey, slimmer om dit te doen. Of grote of kleine batterij of dat soort zaken toe.
3: Vandaar dus eigenlijk ook de naam Navigator Pro.
4: Ja,
3: In dit geval. Dit apparaat helpt je met die keuzes maken. Moet ik het zo vertalen?
4: Ja, je kunt het ook. Een andere voorbeeld is de dirigent. Dus je hebt binnen een gebouw heb je allerlei bedrijfsprocessen, apparatuur. En de Navigator Current, de dirigent, die verzamelt al die informatie. En die kijkt wat het meest handig is om te doen. Dus heb ik zonne-energie over, niet terug aan net geven, want het kost je geld en net kan het niet aan. Kan ik dat op dit moment meer gebruiken? Of je weet dat de energieprijzen, de dynamische energieprijzen, op bepaalde momenten duurder of goedkoper worden. In combinatie met wat jouw geplande gebruik is, kan ik daar dingen dan slim naar voren of naar achteren verplaatsen. Zonder dat dat het bedrijfsproces in de weg zit. Maar waardoor je wel meer op een dag kan doen, of in de 24 uur zoals je zei, maar ook goedkoper.
3: En dat is ook niet geheel onbelangrijk.
4: Nee, want de kosten gaan steeds verder omhoog. De elektraprijzen, maar ook de nettarieven, die gaan groeien. Want die kabels moeten wel de grond in. Dat kost heel veel geld. Dat moet ergens vandaan komen.
3: Zou je dan kunnen stellen dat dit voor nu een hele goede oplossing is? En dat als het net straks geschikt is, dat het niet meer nodig is?
4: Nou, zelfs de netbeheerders zeggen, als we 280 miljard hebben geïnvesteerd de komende jaren, dat dat niet voldoende zal zijn om die pieken op te vangen.
3: Dus
4: zijn we in 2040, als dat gedaan is. Dan zeggen ze nog steeds, met die pieken in opwek en die pieken in gebruik, die kunnen wij nooit voorzien in nog dikkere kabels, nog meer kabels, gewoon niet te doen.
3: Exact. Nou, en vandaar de vraag ook eigenlijk. Ja. Daarbij is het natuurlijk ook kostenbesparend.
4: Ja.
3: Dat is eigenlijk dus altijd een motiverende reden om zoiets in je bedrijfspand te hangen. Wat voor bedrijven maken hier nu gebruik van?
4: Nou, bijvoorbeeld waar we recent mee bezig zijn, is een grote bakkerijketen. Het is natuurlijk een bakkerij is energieintensief. Ovens, koelingen, enorme piekgebruik. Ja, zijn we begonnen door inzicht te creëren. Van hoe ziet het profiel er nou uit? Hey, op bepaalde momenten zitten we eigenlijk tegen die piek aan. 'S Ochtends om 7 uur als die ovens allemaal aangaan. Kunnen we dat een beetje gaan spreiden? Of kunnen we daar een batterij samen met de installateur naast zetten om even die piek op te vangen? Hoeft niet gelijk een mega grote batterij te zijn, maar eerst die eerste piek.
3: Ja, dus je helpt
4: met
3: je gewoon
4: inzicht. Kun je het sturen doen, maar kun je dus ook kijken, wat kan ik qua installatie het slimste doen?
3: Precies, sturen en slimme keuzes maken is een hele belangrijke daarbij. Wat voor MKB-bedrijven zie je nu veelal hier gebruik van maken? Is dat toch, je noemt al een bakker.
4: Nou, waar wij op ons richten, je hebt zeg maar de echt grote industriële sites. Daar heb je allemaal dit soort oplossingen voor. Dan heel complex met heel veel teams die dat allemaal maken. Fantastisch mooi. Maar voor de MKB'er is dat te complex, te duur. Die zeggen eigenlijk wil een one-stop shop. Een oplossing die voor mij werkt, dat ik alles in één heb. Zowel de hardware, de software, de dashboarding, de connectie met de energiemarkt en dergelijke. Ja, en dan heb je een hele variëteit. Het gaat natuurlijk wel waar meer is dan alleen een kantoor waar je iets
3: iets produceert waarschijnlijk.
4: Ja, ja.
3: En hoe werkt die implementatie? Gaat dat vrij eenvoudig? Of is het wel iets wat van tevoren waar een en ander voor in kaart gebracht moet worden?
4: Nou, je gaat samen met, trekken we op met installateurs en adviseurs. Die kijken naar de situatie. En dan beginnen we eigenlijk meestal eerst van hang maar eens een navigator op. Ga eens 2 maanden kijken. En dan gaan we kijken samen met de installateur en bedrijf. Hé, maar het is handig om dit aan te passen in je installatie. Maar ook kan het zijn, kunnen we zien, de koelcel blijft heel vaak openstaan overdag. Even je met je personeel over hebben, kan iemand vaker dicht.
3: Ja, precies.
4: Dus het kan ook hele kleine dingen zijn. Of we zien altijd op donderdagmiddag 4:15 een enorme piek. Hé, hoe komt dat? Hé, dat komt van deze gebruik. Hé, maar als we dat nou net anders organiseren, de afspraak, het proces, lost ook al dingen op.
3: En is het zo dat jullie dan ook helpen met het vertalen van echt die data dat vrijkomt? Hoe gaat dat?
4: Nou, je krijgt gewoon maar ook de gebruiker, de installateur, die krijgt een prachtig dashboard waar je gewoon alles kan zien. Je kan precies zien wat is je energieprofiel, hoe zit je tegen met je capaciteit, wat zijn de kosten, waar komen die vandaan. Ja, je kunt het op detailniveau doen. Je kunt verschillende locaties met elkaar vergelijken. En daar komen MKB energie dashboards uit. En daar zie je al heel veel in. En af en toe doe je een keer een extra deep dive met een adviseur erbij om te kijken van wat kunnen we nou specifiek nog toevoegen.
3: Nu is het zo dat je het hebt over MKB, maar zijn er nog andere toepasbaarheden?
4: Zeker, zeker. Eigenlijk hetzelfde probleem van die netcapaciteit speelt bij huishoudens nog niet zo. Is er wel, maar je ziet woningbouwcorporaties. Er zijn 2,3 miljoen woningbouwcorporaties huizen in Nederland. Die zijn verplicht om een energielabel te verhogen richting 2028. Staat ook weer in het nieuwe aan de slag coalitieakkoord. Om dat nog een stap in te zetten. En om dat te doen, isoleren is prima, maar dat redt het niet meer. Dus nu moeten ze gaan elektrificeren. Tenminste, om te verduurzamen moet je eigenlijk een warmtepomp plaatsen, inductie koken, zonnepanelen, eventueel een batterij.
3: Er is ook een datum gesteld waarop er straks alleen nog maar warmtepompen gebruikt.
4: Ja, dat is voor de particulieren vanaf 2029. Dat is weer terug in de plannen gekomen. Maar de verduurzamingsplicht voor woningbouwcorporaties, die moet iedere keer van de labels, van de D naar de C naar de B. En om dat te doen moet je dus elektrificeren. Maar die hebben hetzelfde probleem. Als je dus woningbouwcorporatie heeft meerdere huizen in een wijk, daar is geen aansluitcapaciteit. Nee. Hetzelfde als die bedrijven. Dus daar wordt ook gezegd, blijf binnen die waarde. Ja, maar ik moet verduurzamen. Nee, dat past niet. Je moet dan binnen, 25 ampère bijvoorbeeld blijven. Maar er komt wel een warmtepomp bij die dat al bijna in zijn eentje trekt op een koude winterdag. Maar er moet ook gekookt en gewassen en gedroogd worden. En ook daar weer kunnen wij, doordat we lokaal in de meterkast zitten, kunnen we dat heet dan load balancing doen. Dus je kijkt op millisecondes, wat is nu de load in dit huis?
3: Ja.
4: En zien we dat er gekookt wordt of gewassen wordt, et cetera, die warmtepomp daarop schakelen. Dat je niet over die maximale capaciteit heen gaat. Maar ook slim dat van tevoren al warmte gaan bufferen, je warm watervat al klaar hebben of het huis al wat warm hebben gemaakt, zodat je weet op het moment dat er andere dingen komen, dat je wat ruimte hebt om daarin te sturen. Dus kun je binnen die aansluitwaarde van de netbeheerder blijven. Maar ook voor de installateur is het fijner, want die hoeft dan ook niet de hele elektrische installatie aan te passen en kan daar binnen heel makkelijk implementatie doen.
3: Ja, want dan heb je nog een stukje saldering. Ja. Wat natuurlijk afgeschaft is eigenlijk die salderingse toelagen.
4: Ja.
3: Dus dat gaat je geld kosten als je niet oplet.
4: Ja, dus we hebben het over MKB en de woningbouwcorporaties. Daar heb je vooral het netcongestieprobleem. Maar ook kosten besparen. Hè, door slimmer gebruik maken van je eigen energie, van de prijs op de markt, et cetera. Het netcongestiestuk is wat minder urgent voor de huisbezitter. Maar de saldering, januari 27 stopt die.
3: Ja.
4: En daar zie je ook dat natuurlijk, net zoals bij andere groepen waar we het net over hadden, elektrificering is natuurlijk aan de orde van de dag. Als je misschien een rekenvoorbeeld, als je een gewone huishouden neemt, gemiddeld in Nederland, conventioneel, dus cv, et cetera, 4500 kWh per jaar. Ga je een elektrische auto en een warmtepomp erbij zetten, dan ga je dik over de 10, 12.000 kWh per jaar. Dus je elektriciteitsverbruik neemt 2-3 keer zoveel toe. Dan ga je naar de kosten kijken per kilowattuur sinds 2020, 2025 naar 2030 de verwachtingen. Met ook saldering afhalen, maar ook alle andere factoren, nettarief, et cetera. Zie je van 2020 naar 2030 bijna een verdubbeling per kilowattuur. Dus 2-3 keer zoveel kilowattuur verbruik met een prijs die best wel misschien wel richting 2 keer zoveel wordt. En een derde element is dan, er zijn 4 miljoen huishoudens in Nederland met zonnepanelen. Gemiddeld gebruikt die maar 30% van de eigen zonne-energie. Die 70% wordt nu gesaldeerd. Maar die gaat eraf. Ja. Dus aan ons dan ook de rol om dan de huishoudens daarmee te gaan helpen. Door een current te plaatsen in je meterkast gaan we van die 30 samen met jou proberen 40, 50, 60 te maken. En ook daar weer inzicht te geven. Is een batterij voor jou relevant of niet? En hoe groot zou die moeten zijn?
3: Ja.
4: En hoe kun je slim schakelen? Want misschien even nog overkoepelend. De energietransitie heeft het niet makkelijker gemaakt.
3: Nee, want dan heb je ook nog...
4: Het is wel complex geworden voor
3: iedereen. Precies, maar dan heb je ook nog de vraagstelling van wat vinden de energieleveranciers hiervan? Want dat is voor hen nadeliger eigenlijk ook een beetje.
4: Nou,
3: of niet?
4: Kijk, de energieleveranciers zitten ook niet te wachten op die teruggeleverde zonne-energie. Want als de zon schijnt bij jou, bij mij, schijnt in heel Nederland. En op een zomerse dag om 2 uur 's middags is er zoveel zonne-energie. Daar kunnen ze niet kwijt. En daarom is die soldering moet er ook af. Dat is niet houdbaar. En daarom heb je nu die terugleverkosten. Als wij nou kunnen helpen dat die huishoudens meer van die eigen zonne-energie verbruiken. Niet gaan terugleveren aan het net. Wij kunnen zelfs zorgen dat in de meeste situaties, als er steeds nog zonne-energie over is die wij niet in het huis kunnen of bij de MKB kunnen gebruiken. Kunnen wij de omvormer, de zonnepanelen, knijpen dat je nul teruglevert. Dus daar is de energiemaatschappij blij mee. De energiemaatschappij aan de andere kant vindt heel interessant, als je dat met hun zou aanbieden bijvoorbeeld, dat zij meer inzicht krijgen in het portfolio van hun gebruikers, daarmee beter hun energieopwek en inkoop kunnen plannen.
3: Dit klinkt heel interessant, inderdaad ook voor de toekomst, maar ook om heel snel al toe te passen, zodat je bedrijf niet in een soort van spagaat komt waarbij ze wachten op de mogelijkheden om uit te breiden. Daarbij wel interessant om te noemen, want jullie hebben daarbij ook al een aantal awards gewonnen op het gebied van innovatie.
4: Ja, nou, daar zijn we natuurlijk heel trots op.
3: Wanneer zijn jullie begonnen?
4: We zijn ongeveer 3 jaar geleden.

0: ook natuurlijk de grote interesse die we merken van de MKB'ers, de woningbouwcorporatie, maar ook van allerlei andere partners. Heel veel fabrikanten benaderen ons nu van warmtepomp, batterijen. We kunnen met jullie samenwerken, ja. Want wij moeten naar een totaaloplossing. Hè? Dus de dirigent waar we het begin over hadden. Eén standalone oplossing, een batterij of omvormer, gaat het niet redden naar de toekomst. Je moet dat als één systeem, als één orkest samen laten spelen. Dat het samen goed klinkt. En dat het iedereen zijn rol daar speelt op het juiste moment. Zodat de MKB, de woningbouwcorporatie, kan voldoen aan de wensen en de mogelijkheden die er zijn.
1: Precies, en je hebt eigenlijk heel veel innovatiekracht hierin ontwikkeld.
0: Ja.
1: Hoe gaat dat voor de toekomst? Is het ook zo dat je dit op een of andere manier steeds slimmer kan maken dan
0: zeker,
1: wat het nu al is?
0: Zeker. Ja, dus we hebben de hardware oplossing die in de meterkast gaat. Die wordt de installateur geplaatst. Daar zit op software die verbindt, analyseert en schakelt. En dan heb je het dashboard. Deze zit in de meterkast, die blijft in de meterkast. En het mooie is, of jij hem nou morgen of over een jaar installeert. Niet te lang wachten. Iedere keer als er nieuwe updates zijn, dat we meer apparaten kunnen sturen. Of dat er iets verandert in wet, regelgeving, subsidies. Of in toekomst dynamische nettarieven. Er gaat van alles nog veranderen. Wordt het apparaat geüpdate. Dus het gaat mee. Het is toekomst voorbereid. Het gaat mee met alle veranderingen. En de meeste tijd en geld die wij hierin investeren, is continu die verdere ontwikkelingen. Hoe kun je dat steeds slimmer maken? Kun je steeds meer mogelijkheden aanbieden? Hoe kun je die energieprofielen en plannen steeds beter organiseren en slim maken?
1: Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je ook kijkt naar de digitale weerbaarheid van dit apparaat.
0: Ja.
1: Hè, cybersecurity,
0: ja.
1: Want dat is natuurlijk iets wat heel veel besproken wordt.
0: Ja.
1: Van in hoeverre is zoiets te beïnvloeden? Wat zou dat in het ergste scenario betekenen?
0: Nou, dat is mooi. Hè? Een van mijn medeoprichters, Rick, die heeft een cybersecurity bedrijf opgezet. Ook Mark weet er veel van. En dat hebben we vanaf dag 1, zeg maar. Security by design was een designprincipe. Je ziet vaak bedrijven doen dat na een paar jaar. Proberen dat nog terug te organiseren. Maar dat begint al met de keuze. Want wij noemen dit niet een energiemanagement systeem, maar een lokaal energiemanagement systeem. Want het zit dus lokaal in een meterkast. En het werkt dus onafhankelijk van het internet. Het gebruikt internet wel, want je krijgt wel een dashboard te zien. Je krijgt wel data te zien. Het haalt energieprijzen op. Maar het brein zit in het gebouw. En door het lokaal te maken, is het veel cyberweerbaarder. Want een hacker zal ten eerste een cloud systeem aanvallen. Want dan heb je alle klanten, alle assets erachter zitten. En het is wel belangrijk inderdaad dat je het erover hebt. Want energierelateerde systemen zijn enorm in trek bij mensen die er iets verkeerds mee willen. Want energie...
1: Vandaar de vraag ook.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, iemand zei een keer tegen mij heel mooi. Internet is afhankelijk van energie. Maar energie is nu afhankelijk van het internet geworden. En door die combinatie wordt het een heel interessante target. Want als jij iets met energie kan doen, dan kun je heel veel dingen. Ja, het zijn natuurlijk regelmatig nu stroom uitvallen. Dan doet niet zoveel meer. Je staat verbaasd wat je dan allemaal niet meer kan. Nou, dan terug naar de lokale oplossing. Een lokaal systeem is minder interessant om aan te vallen. Dan heb je er maar één. Plus, omdat hoe wij dit ontworpen hebben, er kan alleen maar verbinding van binnen naar buiten gemaakt worden, naar specifieke adressen. De ID is het ingebrand in de fabriek. Wordt trouwens in Nederland geproduceerd. Dat kan niemand meer veranderen. Ze hebben allerlei principes, zeg maar, dat het zo robuust is en cyberveilig al vanaf dag 1.
1: En vanaf dag 1 betekent eigenlijk dat je toen bij de ontwerpfase al door had van waar we naartoe gingen op het gebied van cybersecurity.
0: Ja. Ja. Nee, dus die cybersecurity, wat ik net zeg, dat leeft wat minder bij de particulier, maar zeker bij de MKB en de overheden krijgt nu steeds meer aandacht. En zijn er ook steeds meer programma's en eisen die eraan gesteld worden. Wij denken dat die eisen nog veel strenger en hoger moeten. Want uiteindelijk, als je bedrijfsproces in de knoei komt, dat iemand anders in jouw systeem komt te zitten, dat wil je niet. En daarom wil je een lokaal systeem, wat dus lokaal draait en niet benaderbaar is.
1: Tot slot, laatste vraag. Hoe zie je de ontwikkeling van Current nu de komende periode? Is het zo, naamsbekendheid vergroten, vul ik even zelf in.
0: Ja,
1: maar ik kan me voorstellen dat ook de praktische oplossingen die hierbij gepaard gaan, dat je die ook meer over de bühne zou willen brengen.
0: Nou kijk, we hebben natuurlijk een stukje techniek gehad. Energiemanagement is het verbinden van verschillende apparaten, inzichten, waarmee je slimme dingen kan gaan sturen. Maar wat energiemanagement ook om dat succesvol te maken, is het verbinden met netwerken en partners. Want je opereert in een best wel complex ecosysteem. Je noemt net al energiebeheerders en netbeheerders, hebben het over gehad. Fabrikanten van warmtepompen, batterijen, de MKB'ers, de installateurs, cybersecurity, et cetera.

0: Daar zijn we heel actief mee om zeg maar dat ecosysteem, dat we samen oplossingen bieden, samen proposities aanbieden, samen leren en samen dus die transitie mogelijk maken voor uiteindelijk de eindgebruiker, de MKB, de woningcorporatie, om die complexiteit met alles wat maar continu verandert weer heel simpel terug te brengen naar de essentie dat je eigenlijk met energie niet bezig hoeft te zijn als gebruiker, maar wel het vertrouwen hebt en de gemoedsrust hebt dat het gewoon goed geregeld is en als er iets verandert, dat het mee verandert. En dat je weet dat alles optimaal gestuurd en geregeld is. Dat je laagste prijs hebt. Dat je grip hebt. Dat je eigenlijk weer regie hebt over je energie.
1: Het zijn mooie voordelen. En wat je eigenlijk al zei. Het is vrij eenvoudig te implementeren door installateur. Ja. Is er verder nog iets wat je als tip zou willen vertellen. Of willen maken. Als punt willen maken naar ondernemers toe.
0: Inzicht. Krijg grip op je energie begint met inzicht. Als wij de interviews die we hebben gedaan, 80% heeft dat niet. En die wordt dus geconfronteerd met het moment dat het problemen geeft. Maar dan ben je eigenlijk al te laat, dan kun je er niet op plannen. Dan moet je allemaal gekke dingen uithalen om toch dingen voor elkaar te krijgen. Je bedrijf goed door te laten lopen en geen onnodige kosten te maken. Dus begin met inzicht. En we hebben ook een mogelijkheid om, zeg maar, dat noemen wij de Powerproof Challenge. En dan bieden we aan om 8 weken lang inzicht te creëren.
1: Te monitoren.
0: En vanuit daar samen het gesprek aan te gaan met de installateur van de bedrijf of adviseur. Als we hier nou naar kijken, wat kun je hier aan doen in je proces, in je afspraken? Wat kun je doen met ons via automatische slimme sturing? Wat kun je misschien aan je installatie slim doen en dat ook onderbouwen met data? Wat is een goede investering, wat is niet een goede investering? Zodat je klaar bent voor de toekomst en gewoon je bedrijf niet afhankelijk van de energie, maar dat je bedrijf zekerheid hebt over de energie.
1: Dank voor je komst. Koen Mulders van Current.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
7: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
6: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet?

0: Ook. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder

0: vragen, is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig, ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today.

0: simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en de omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we als online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent, nu richting storytelling. Is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou zeg maar de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja,
2: andere financieringsvorm heb je daar dan over.
3: Ja,
2: precies.
3: En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan, ja, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu ja, kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer ja, kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt ja, op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je ja, de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat ja, dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van de vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die ergens voor open zou kunnen staan. Maar ja, we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen ja, daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dat je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En ja, uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, ja, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie, de andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar ja, dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight-through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar. Uiteindelijk, ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een langere termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben. Om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken. Die tegen mij zegt. Ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen. En dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan probeer hem wel aan te jagen via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven. En die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken, die heel snel groeien. Ja. En wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meer ervoor de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijde moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt van, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen. Hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk. Kijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige. Ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen.
2: AI agents.
3: Ja. Die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken. Ja. En sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen ook.
2: Ja. Ja. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso, op het moment dat je, en dat klinkt, weet je, dat is niet zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1 en 1 is 2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1 en 1 is 4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je, als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking waarbij je een veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de internal markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaas je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin, ja, door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: New Business Radio.
6: Innovatie en impact
4: voor business shapers. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge, Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, grote ambities, prachtige strategie op papier, maar in de praktijk loopt het vast. Wat is wellicht herkenbaar, want vandaag in Company Challenge duiken we in het gat tussen dromen, plannen en doen. En hoe zorgt dat bijvoorbeeld voor de digitale transformatie of duurzaamheid, dat geen loze kreten blijven, maar echt gaan leven op de werkvloer. We gaan het hebben over de Impact Generator. Te gast zijn managing consultant Bram van der Graaf en consultant Sven Bonte van Zeden de Boer. En met hen gaan we de praktijk induiken. Want ja, zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt.
0: Dit is New Business Radio.
4: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
7: Bram en Sven, hartelijk welkom. Goedemorgen. Welkom bij Company Challenge. Wat natuurlijk wel herkenbaar is, is het woord transitie lijkt wel toegenomen zijn afgelopen 10 jaar. We zitten continu in een transitie. Het is geen hype. Het is echt gewoon wat er nodig is. Maar herkennen jullie wat ik zeg eigenlijk?
8: Ik herken wel dat we continu in beweging zijn. En dat organisaties zich ook continu aan het verder ontwikkelen zijn. En in die zin in transitie zijn. En voor mij, ik koppel het woord transitie ook meteen aan dat organisaties in verandering zijn, maar ook dat je ander gedrag binnen een organisatie verwacht en dat je als organisatie aan het leren bent. Dus dat herken ik wel.
7: Maar het lijkt wel dat het eigenlijk veel meer op de voorgrond speelt dan in het verleden. Wellicht dat het ook te maken heeft met de verandering in de wereld. Herkennen jullie dat?
9: Zeker, ja. Als je nu alleen al kijkt hoe zoiets als ChatGPT de manier van werken, de manier van leven ons nu al verandert. Dat komen we ook constant tegen in ons werk eigenlijk.
7: Ja. Even aan jullie persoonlijk, want we hebben natuurlijk een uur lang om hierover te praten. Jullie hebben ook een aantal voorbeeldcases meegenomen die we zo meteen gaan bespreken. Maar ook, waar loop je tegenaan? En wanneer komen jullie eigenlijk aan bod? Wanneer komen jullie om de hoek kijken? En hoe begeleiden jullie dan van plannenmakerij tot uiteindelijk die uitvoering? Bram, jij bent managing consultant bij Zeden de Boer.
8: Ja, dat is een chique term, ja. managing consultant bij Zeden de Boer. En ik ben vooral bezig met strategie en innovatieopdrachten. Dus ik help organisaties aan de ene kant ook nog een beetje in de plannenmakerij. Maar wij kijken dan wel heel erg vooral in de plannenmakerij al, hoe zorg je voor een goede strategierealisatie? Dus hoe betrek je de mensen?

0: Nou, ik hou me met name bezig met het innovatiestuk, als je het zo kan noemen. Dus ja, ik heb de meeste opdrachten waarbij je echt gaat kijken naar een organisatie. Hoe kun je er nou voor zorgen dat mensen met ideeën komen en dat er vervolgens ook wat gebeurt met die ideeën. Dus is er een bepaalde methodiek die wordt toegepast? Is er een strategie voor het omgaan met nieuwe ideeën? Ja, ik vind het vooral interessant om te kijken hoe kan een organisatie zich blijven vernieuwen in een constant veranderende wereld en ja, dat ze zo relevant blijven.
1: En daar begon ik eigenlijk mee, die vraag. Die veranderende wereld die gaat in een nog sneller tempo dan voorheen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Die ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Is het nog bij te houden, ook voor jullie als consultants?
2: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik denk ook dat wij ook weer continu in ontwikkeling zijn en dat ons vak ook heel erg snel verandert. Dus dat is wel flink aanpoten, ja.
1: Centrale vraag van vandaag is: hoe zorg je dat strategische ambities niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen die echt werken in de praktijk en merkbare impact hebben? Maken ook met name. Dan kom je heel snel uit ook bij duurzaamheid, maar bij andere zaken waarvan bedrijven toch meer eventjes buiten het bedrijf kijken, ook naar wat kan een maatschappelijke impact zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Toch?
2: Ja, en ik denk, althans waar voor mij wat belangrijk is wat je zegt ook rondom transities en dat de wereld in verandering is. Dat zie je nu op een aantal grote thema's. En je ziet ook dat het zo snel verandert dat het eigenlijk niet meer nuttig is om hele plannen te maken voor de komende 5 jaar. En dat een organisatie dus ergens zou moeten kijken van wat hebben wij nou te leren en hoe hebben wij ons verandervermogen te vergroten? En hoe verhouden we ons dan tot die belangrijke thema's?
1: Ja, 15 jaar geleden heb ik een poging gedaan tot de studie bedrijfskunde. Dat vertelde ik voor de uitzending al. En daar leerden wij eigenlijk dat de korte termijn was 5 jaar. De lange termijn was 10 jaar. En als je dat nu roept 5 jaar, dan kijkt men je al aan van ja, maar dat kan eigenlijk bijna niet meer.
2: Nee, dat heeft geen nut.
1: Maar hoe kan je dan toch op lange termijn het bedrijf op een juiste manier sturen?
2: Nou, wat je natuurlijk wel kan doen, je kan prima een stip op de horizon, hè, zoals ze noemen, een mooie consultancyterm. Maar je kan wel nadenken, waar willen we over 10 jaar staan? Waar willen we over 30 jaar staan? Wat zijn de belangrijkste thema's en vragen waar we die belangrijk zijn voor de organisatie, waar we een antwoord op moeten vinden?
1: Ja, het zijn soort dromen versus plannen eigenlijk.
2: Ja, en ik denk die droom die kan je wel hebben en die richting kan je ook wel hebben. En ook wel weten wat voor positie je dan wil hebben en wat voor profilering en wat dan belangrijk is. Maar ja, ik denk dat je dan niet in de valkuil moet stappen om dan vervolgens een plannetje voor de komende 5 jaar te maken. Wat je dan planmatig gaat uitvoeren, welke stapjes je precies gaat zetten. Dus ik denk dat je de richting echt best wel scherp kan hebben. Alleen dat je eigenlijk de weg daarnaartoe toch best wel open moet laten.
1: Een soort van hybride plan eigenlijk.
2: Ja, ja. Ja.
0: Ja, en we hebben ook dit programma ook een keer eerder gepitcht, Impact Generator. En we vergeleken de manieren van werken ook met het soort kitesurfen. Dus vroeger kon je eigenlijk van tevoren, weet je precies hoe de weg gaat zijn. Dus je kan hem eigenlijk naartoe wandelen naar je einddoel. Maar ja, nu is het zo onbekend. Is het een soort woeste zee die je moet doorkruisen. Dus kan je eigenlijk beter leren kitesurfen.
1: Het is een mooi beeldend verwoord inderdaad. Want dat is wat er speelt. Heel veel nieuwe innovaties waar jij mee bezig bent, waarvan je niet weet hoe ze er morgen uit zullen zien. Maar ik kan me voorstellen voor het vakgebied waarin jullie je begeven, des te leuker.
2: Ja, dit is toch waanzinnig. Ik bedoel, als je het hebt over leren kitesurfen, nou ja, ik kan het nog niet, maar het lijkt me al een hele uitdaging om dat te leren. Maar ik vind het wel een goede metafoor. Want de uitdaging voor organisaties, ja, is echt enorm om überhaupt je verandervermogen omhoog te krijgen. Dus echt nieuwe dingen te leren. En dat is waanzinnig mooi om aan te werken.
1: En dan kom je ook bij het punt verandervermogen. Denk een van de meest moeilijke onderwerpen binnen een bedrijf. Want je kan ambities uitspreken, maar ja, je moet ze ook tastbaar gaan maken.
2: Ja, ja.
1: Waar lopen jullie tegenaan? Wat zien jullie in de praktijk gebeuren bij bedrijven?
2: Nou, wat je dus veel ziet is dat er best wel een uitvoerig strategietraject doorlopen wordt. En dat er ook best wel goede plannen worden gemaakt. Maar dat ja, eigenlijk maar bij een handjevol mensen tussen de oren zit van wat de strategie dan precies is. En wat die richting precies is. En dat zijn de mensen die betrokken zijn geweest in het proces. Maar dat vooral, en dat is vooral voor wat grotere organisaties een uitdaging, dat heel veel medewerkers echt enorme afstand ervaren tot de strategie. En ook echt geen zicht hebben van hoe dragen wij nou dagelijks bij aan het realiseren van die strategie en die richting. En wat wordt er dan precies van ons verwacht? Dus daar zit echt al een enorme eigenlijk kloof tussen strategieontwikkeling en strategieuitvoering.
1: Ja, dat gaat eigenlijk de alle tijden gaat het top-down, bij welk bedrijf dan ook.
2: Ja, ja. Ja, en ik denk dit is een punt. En een ander punt is ook

0: Maar dat is ook wel logisch. We zijn alle, ja, de grote organisaties zijn ook groot geworden door op een gegeven moment meer bureaucratie in te brengen en meer planmatig te gaan werken. En ik denk juist in deze tijden dat je naar een wat iets wendbaardere manier van strategieuitvoering moet. En dat je echt wel moet leren van hoe je wat korter en iteratief gewoon gaat leren. En dingen gaat proberen en experimenten gaat opzetten.
1: Ja.
0: Maar dat vraagt wel echt een hele andere manier van kijken, denken en handelen. En dat is best, ja, je kan het zeggen en dan zegt iedereen ja, ik ben het mee eens. Maar om het daadwerkelijk te doen is nog best wel een uitdaging.
1: Stel je hebt zo'n logbedrijf, hè? Waar begin je dan? Dan begin je bij het bedrijf in kaart te brengen. Ik kan me voorstellen dat je tegen managementlagen aanloopt. Dat je denkt van ja, het zijn er wel heel veel. Daardoor worden niet wendbaarder. Wat zijn daar de belangrijke aspecten die je vaak tegenkomt?
0: Zal ik? We kijken eerst denk ik naar... Ja, we kijken sowieso naar de managementlagen. En we kijken naar de strategie die is vastgesteld. En dan ook wel de manier van werken en in welke manier van werken je eigenlijk zou willen nastreven. Dus je wil op een bepaalde manier naar iets meer wendbaarheid. En je wil wel meer experimenten gaan opzetten. En je wil wat iteratiever gaan werken. En dat is wel waar je naartoe wil. Maar om dat te bewerkstelligen, ja, moet je denk ik echt naar alle aspecten van de organisatie kijken. Dus je moet naar je organisatieontwerp kijken. Kijken of dat het genoeg faciliteert. Maar je moet ook kijken naar het leiderschap. Is het leiderschap dan ook in staat om de ruimte te geven aan de medewerkers? En tegelijkertijd zijn de medewerkers in staat om leiders ook comfort te bieden van we zijn de juiste dingen aan het doen. En vervolgens naar de werkwijze. Dus je moet echt heel erg goed kijken naar de context van de organisatie en wat moet je daarin aanpassen. En vroeger gebruikte ik de metafoor wel eens van the smell of the place. Dat is een Indiaanse professor die daar veel over heeft geschreven. En een waanzinnig mooi filmpje over heeft gemaakt. Maar je komt eigenlijk al binnen in een organisatie. En je kan al ruiken wat voor organisatie, context en cultuur het is. En ik denk dat je daar heel erg goed naar moet kijken. En daar aanpassingen op doen.
1: Waar heb je de grootste voelsprieten omhoog staan? Is dat cultuur of organisatiecontext, Sven?
2: Ik denk eerder bij cultuur. Dus je merkt al heel snel hoe mensen eigenlijk omgaan met nieuwe kennis. Doen ze er echt daadwerkelijk wat mee? Of vallen ze sneller terug in hun oude gewoontes? Zoals het bedrijf het altijd heeft gedaan. En wat Bram ook net zei, dat leren experimenteren, dat is gewoon echt een hele andere mindset. Die mensen moeten aanleren. Mensen zijn vooral gewend aan niet mogen falen. Alles moet gelijk in één keer goed gaan. Ja, en als dat de cultuur is die heerst in een bedrijf, ja, dan worden er ook geen nieuwe ideeën bedacht of wordt er niks nieuws geprobeerd. En dan lopen ze eigenlijk de verkeerde kant op.
1: Precies, en dat heeft eigenlijk, hè, alles wordt genoteerd daar in een soort van inventarisatiefase, kan ik me voorstellen. Je toch een beeld krijgt van de organisatie waar je op dat moment mee aan de slag gaat. En dan?
0: Ja, het is echt kijken naar de samenhang. Dus ik denk, want natuurlijk kijk je naar de cultuur en kijk je precies wat er gebeurt en aan de hand is en of de mensen überhaupt in staat zijn om tot die experimenten te komen en ook wat innovatiever te handelen. Maar het is vervolgens wel belangrijk dat je echt kijkt van oké, hoe ziet dan de organisatiecontext eruit en in welke mate wordt dit ook gestimuleerd? En dan ga je dus kijken naar je ontwerp van de organisatie. De mate van hiërarchie die je erin hebt. Je gaat ook kijken naar type leiderschap. Je gaat kijken naar de competenties van de mensen. Zo kan ik eigenlijk nog een hele trits opnoemen. En daar maak je een soort van foto van. Hè? En krijg je een gevoel van oké, hoe zit dat nou? En welke punten in deze context zijn nou stimulerend en welke zijn belemmerend? Ja, en dan ga je met elkaar daaraan werken. Dus dan pak je de aspecten eruit waarvan je verwacht dat je de meeste impact gaat maken.
1: Ja, je gaat eigenlijk dus het bedrijf in een soort van atlasvorm gieten, waardoor je gewoon ziet, je duidelijk krijgt wat de context zijn op erde en dat discipline.
2: Maakt er een soort scan van.
1: Precies.
2: Kan je op een paar onderwerpen kan je gewoon zien, hier kan je zoveel meer op groeien, dat heeft zoveel meer impact. En, op basis daarvan kunnen we dan een traject ingaan. Ja.
1: We gaan dus straks het uitgebreid hebben ook over de voorbeelden die er zijn van bedrijven waar eigenlijk dit, hè, dan heb je het over de impactgenerator is. Eerst dan eventjes over die impactgenerator. Wat zijn daar, hè, dat is waarschijnlijk, hè, daar stop je het in en daar komt uiteindelijk iets uit. Hoe werkt die impactgenerator?
0: Daar kan jij het beste toelichten.
1: Nou, Seb?
2: Het idee van de impact generator is... Je kan het zo voor je zien. Vaak hebben organisaties een meerjarenplan... of voor bepaalde doelen voor 2030 of 2040. Het zijn er vaak 4 tot 6 of iets dergelijks. En de meeste van die doelen... dan weten we eigenlijk wel een beetje hoe we moeten gaan handelen. Het is meer van hetzelfde, meer efficiëntie, et cetera. Maar er zijn vaak ook wel vraagstukken of punten... waarvan je nog veel... ja, onbekend is hoe je dat nou moet gaan uitvoeren. En precies bij die onderwerpen, waar je ook nog niet precies weet wat betekent dit nou voor mijn medewerkers.
1: Kan je een voorbeeld noemen van die onderwerpen?
2: Bijvoorbeeld digitalisering. Het voorbeeld waar we het zo meteen ook denken over gaan hebben bij het academisch ziekenhuis. Het is echt zo'n buzzword. Bijna elke organisatie heeft dit wel in zijn plannen staan. Maar wat betekent dit nou concreet voor mijn organisatie en voor mijn medewerkers? En hoe ga ik ervoor zorgen dat de mensen in mijn organisatie dat daar ook voor gaan lopen en erin geloven? En dat het niet zo'n top-down verhaal wordt. Wat je net ook noemde. Daar kan het heel erg goed voor werken. Dus wat je dan als eerste gaat doen met die generator is dat je een vertaalslag maakt. Dus je gaat het doel ga je eigenlijk concreter maken. Een impactdoelstelling heet dat dan. Waarmee je gaat uitzoeken hoe kunnen we het nou zo meetbaar mogelijk maken en concreet mogelijk maken wat we willen gaan bereiken aan het eind van die jaar.
1: Mm-hmm.
2: En vervolgens ga je ook echt daadwerkelijk met medewerkers aan de slag om invulling te geven aan dat doel. Dus je gaat ideeën bedenken met die medewerkers en je gaat ook met de doelgroep waar het op staat, ga je ook daadwerkelijk mee in gesprek.
1: Met andere woorden, je probeert eigenlijk in alle lagen van de organisatie ambassadeurs te werven om daar die transitie mee in te gaan.
0: Ja, er zitten echt... Denk dus wel, want we hebben die impact generator. Het is ook zeg maar een vorm die we bedacht hebben om met de organisatie aan de slag te gaan. En het belangrijkste zit denk ik in van wat een organisatie te leren heeft om dus sneller te veranderen en je te verhouden tot al die veranderingen in de buitenwereld. En kijk, één ding is belangrijk dat de medewerkers überhaupt begrijpen wat je strategie is en wat je strategische thema's zijn. En een manier om ze daarop te activeren is dus door met elkaar daarmee aan de slag te gaan en ideeën op te bedenken. Maar het andere is ook dat veel organisaties ook wel iets te leren hebben op hoe innoveer je nou en hoe experimenteer je nou. En misschien herken je het wel, maar kijk, ik kan buitengewoon verliefd worden op mijn eigen toffe ideeën die ik op mijn zolderkamertje bedenk. En daar dan een hele mooie stuk over schrijven en dan de markt in zetten. Ja. Maar en iedereen begrijpt dat dat niet werkt. Maar het is wel een neiging die je heel vaak terugziet binnen organisaties. Dus het daadwerkelijk maken van... Nou, dat noemt Sven heel mooi prototypes. En om daadwerkelijk aannames die je hebt te toetsen bij de doelgroep. En dat ook te leren. Ik denk dat dat enorm waardevol is. Dat dat een competentie is. Als je dus een goede strategieuitvoering wil hebben. Dat een competentie is die ze verder zou moeten versterken in een organisatie.
1: Nou ben ik ook benieuwd naar de balans tussen harde data. Hè, dus KPI's onder andere. Maar ook dan misschien, hè, je hebt het over experimenteren. Dat is niet altijd werkelijk te meten aan data. Hoe ontwikkelt het zich? Want misschien zijn er nog geen indicatoren die je kan benoemen. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou, ik denk dat je tot op zekere hoogte kan je wel van tevoren bedenken. Nou, dit en dit willen we bereiken. Zoveel... Meer interactie met digitale tools bijvoorbeeld. Dat is een indicator die je zou kunnen toevoegen. Maar ja, ook denk dat je al doende tijdens het traject of tijdens het doen van die experimenten erachter komt. Dit hebben we van tevoren niet bedacht. Dat is eigenlijk ook heel goed om mee te nemen. Dat je ook gaandeweg eigenlijk kitesurfend je plan daarop aanpast. En op wat werkt en wat...
1: Het experimenteren, zijn er nog bepaalde methodieken die jullie daar toepassen?
2: Bram noemde het net al eventjes, prototypes.
1: Ja.
2: Wat het eigenlijk is eigenlijk op zo simpel mogelijke manier je idee proberen te testen. Ik heb er ook wel een voorbeeld van bij het academisch ziekenhuis. Dat was dus het doel om meer mensen te laten werken met digitale tools. Dus meer met ChatGPT, meer videobellen, et cetera. Kwamen ze uit interviews erachter dat mensen best wel graag dat soort tools wilden gebruiken. Maar er was geen laagdrempelige manier om daadwerkelijk... de tijd daarvoor te vinden of ze wisten niet waar ze moesten beginnen. Nou, totdat een groepje uit de impactgenerator had bedacht, wat als we een fysiek skillcenter bouwen? Dus waar je een fysieke ruimte in het ziekenhuis, waar eigenlijk de laatste technologische snufjes zijn. En waar het ook gelijk lessen bij kunnen worden gegeven, et cetera. Maar ja, om dat nou te gaan bouwen en in zo'n ziekenhuis te gaan doen, dat gaat tonnen kosten. Overigens waren mensen daar wel heel enthousiast over en gingen al gelijk zoeken bij Coolblue, waar kan ik dingen bestellen. Ja. Dus toen moesten wij ze weer terugbrengen en denken van, hey, hoe kan je dit nou zo simpel mogelijk testen? Nou, wat we toen hadden gedaan is, wat als je er een mock-up van maakt? Dus je doet net alsof het center al bestaat. Je maakt er een mooi plaatje bij. Nou, dat kun je tegenwoordig ook makkelijk doen met de AI-tools. En vervolgens ga je dat verspreiden in het ziekenhuis. Dus onder 300 mensen hadden ze dat uitgestuurd. En hadden ze een knop toegevoegd. Hey, als je dit tof vindt of hey, het is net geopend, meld je aan. Dus je doet net alsof het er al is. Vervolgens hadden ze daar een 60% response rate op.
1: Ik vind het een hele mooie cliffhanger. Want we gaan het er zo helemaal over hebben van A tot Z.
3: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Jellien en Nice to Each Other.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
0: En vandaag in Company Challenge de gasten Bram van der Graaf, managing consultant, en Sven Bonte, consultant bij Cedar de Boer. We hebben het over impact op organisaties. Hoe krijg je dan uiteindelijk die plannen, strategieën ook daadwerkelijk echt gerealiseerd? En dat valt niet mee, zeker in de tijd waarin er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Sven, je had het net over het Universitair Medisch Centrum, waar we de naam even niet van benoemen, maar daar heb jij een project mee gedaan. En dat begon dus eigenlijk over digitalisering. Dat was het vraagstuk. Met wat voor opdracht beginnen jullie dan eigenlijk? Is dat dan gewoon letterlijk van we moeten digitaler worden, kunnen jullie ons daarbij helpen? Of wat is dan de hoofdvraag?
3: De hoofdvraag daar was inderdaad wel specifiek op digitalisering. Hoe kunnen we nou met dit thema aan de slag? Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Hoe kunnen we daar mensen in meenemen in de organisatie? Dat was daar eigenlijk de hoofdvraag. Kun jij er nog iets in bij aanvullen?
4: Ja, wat hier helemaal mooi was, is dat we ook betrokken waren bij de strategieontwikkeling. Dus in dat proces waren we al betrokken. En uit dat proces zijn een aantal strategische impulsen gekomen. En daar is digitalisering de een van. En dan was het in het bijzonder, digitalisering ging het ook om de digitale vaardigheden van de medewerkers in het ziekenhuis. Dat is geen nieuw vraagstuk, maar wel een heel weerbarstig vraagstuk. Dus er waren echt ook even wat op een andere manier van kijken, denken, op gevraagd werd. Dus ook waar wat meer creativiteit nodig was om daar nu eens echt eens een keer tot een doorbraak te komen.
0: Ja, het ziekenhuis heeft natuurlijk heel veel verschillende disciplines. Het is net een dorp, zou je kunnen zeggen. Maar dan even over het zorgend personeel. Staat er ook onder druk wat betreft verwerking van administratie, dat soort zaken. Dus daar heb je wel volgens mij een heel goed thema te pakken. Dat je kan zeggen, dit kan je helpen en je werk verlichten. Ja. Is dat ook zo daadwerkelijk in de praktijk gebracht?
3: Ik denk dat merkte je toen vooral toen die groepen met die eindgebruikers in gesprek gingen in het traject. Dus dat ze echt met verplegers en artsen gingen praten. Zien jullie wat houdt jullie nou tegen om digitale tools te gebruiken in jullie werk? En daar zeiden ze, ze zien inderdaad wel echt het voordeel ervan, al die mensen. Maar om ermee te beginnen en daar tijd voor te vinden in die hoge werkdruk die ze al ervaren. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. Ja, die was er gewoon niet. Dus zo ondervonden ze ook dat daar misschien toch ruimte voor was om daar iets voor te bedenken.
0: Ja, ze zagen het wellicht als afleiding van toch de core operatie die ze dagelijks hebben, letterlijk en figuurlijk.
3: Ja, ze liepen al over van het werk. En dan komt dit er nog even bij. Ik moet nu ook even gaan uitvogelen hoe ChatGPT werkt. Ja, dat snap ik dat je daar niet echt op zit te wachten.
0: En hoe organiseer je het dan toch in zo'n ziekenhuis? Op het moment dat je daar tegenaan loopt. Dan kan ik me ook voorstellen. Ja, jullie weten gewoon. Van dit moet aan het einde van het rit toch bepaalde efficiëntie opleveren. Waardoor ze eigenlijk beter geholpen worden. Maar je moet wel door dat proces heen. Hoe doe je dat?
3: In eerste instantie stel je een groep samen van rond de 30 man. Van eigenlijk door die hele organisatie heen. Dus,
0: een soort beta-testers, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, zo zou het best kunnen beschrijven. Ja. En met die mensen ga je eigenlijk oplossingen zoeken voor dat probleem. En met die mensen zelf, dus die ook echt goed die context weten, de connecties hebben in zo'n ziekenhuis. Om oplossingen ervoor te bedenken en ook te testen. Dat is eigenlijk wat we doen in het traject.
0: Ja. En toen, vervolgens. Wat gebeurde er? Welke vaardigheden zijn er nodig? Ik kan me voorstellen.
3: Dat is een goeie. Vooral echt hele basic dingen. Dus het toepassen van ChatGPT. Maar ook het meer gebruiken van videobellen. Dat is gewoon echt hele best wel basic tools. Maar ook gewoon goed met Outlook om kunnen gaan. En misschien ook hele simpele Microsoft 365 skills. Het was best wel breed wat ze eigenlijk ophaalden. Waar mensen best wel vaardigheden op wilden opdoen om efficiënter te werken. Maar daar gewoon geen tijd voor hadden.
0: Ja, en dan heb je de positionering. En jullie zijn consultants. Dat is wat anders dan uiteindelijk de uitvoerende partij die zo'n softwareoplossing levert, toch?
3: Klopt, dat is ook zo. Maar bij ons was het dan vooral de uitdaging om met de bestaande software tools die er waren, om daar oplossingen mee te vinden. Ja, en vooral eigenlijk om mensen daarmee aan de slag te krijgen. Dat was denk ik de hoofdvraag voor ons.
0: Ja. Dus je hebt dan die groep beta-testers, daarmee ga je aan de slag. En dan, hoe formuleer je verder de opdracht naar die beta-testers toe bijvoorbeeld? Want die moeten in beweging gekregen worden, toch?
3: Ja, nou ja, de beta-testers, misschien is het de mensen die zij daadwerkelijk gaan interviewen, dat zijn denk ik de beta-testers. Deze groepen zelf zijn echt de, ja, noem je dat, de innovators of de deelnemers van de Impact Generator. Die laat je eerst echt goed in gesprek gaan met die eindgebruikers, dus met die verpleegkundigen en artsen, om op te halen wat is nou echt daadwerkelijk het probleem. Nou, dat is wat ik net beschreef, ze hebben gewoon geen tijd of weten niet waar ze moeten beginnen. En dan vervolgens ga je met die mensen ga je oplossingen bedenken. Dus ga je brainstormen, wil je ze echt uit die bestaande context halen. Daar hebben we ook allemaal methodieken en werkvormen voor om dat goed te kunnen doen. En dan vervolgens, nou leuk dat je een tof idee hebt bedacht. Dat is wat ik net al noemde, wat nou als je zo'n fysiek skillcentrum hebt. Maar ja, ga maar bewijzen dat mensen daarop zitten te wachten. En ga maar bewijzen dat daar als ziekenhuis ook echt geld in moet worden gestoken. En nou ja, daar kan je dus zo'n prototype methode mee toepassen.
0: Inderdaad. Dat is wel heel bijzonder, want je moet dus dan daadwerkelijk weer terug eigenlijk met overtuigingskracht. Wat nu als bijvoorbeeld zo'n prototype niet aanslaat? Ga je dan door met de zoektocht? Hoe werkt dat?
4: Nou, wat we doen in die prototypes is dat we kijken welke ideeën hebben we bedacht, maar ook welke aannames liggen daar dan onder. Dus je hebt echt 101 aannames waarin je verwacht dat je voldoet aan een bepaalde behoefte die de gebruiker heeft, in dit geval de medewerkers. Van aanname dat een bepaalde oplossing dat in één keer heel erg laagdrempelig is en dat ze daar veel gebruik van gaan maken. Of dat ze nou, het opzetten van een expertisecentrum, dat iedereen daarop zit te wachten. En als dat er is, dat iedereen dan ook meteen daar naartoe loopt en komt leren. En het belangrijkste is dat je die aannames formuleert en dan ook de meest kritieke aannames gewoon echt gericht gaat toetsen. Ja, en dan. Ja, zou ik bijna zeggen, dan is het mislukt als je idee gewoon helemaal blijft staan. Want het gebeurt bijna nooit dat al die aannames dan ook meteen gevalideerd worden. En dat je inderdaad meteen de eerste keer dat je een poging doet, een schot in de roos hebt. Dus ik hoop heel erg dat je dan juist in het proces komt van oké, als dit het niet is, hoe moeten we het idee dan bijstellen? Zodat het wel voldoet aan de behoeften van de gebruikers.
0: Want dat klinkt heel raar, maar ik moet toch een beetje denken aan opvoeden van kinderen. daar moet een gedragsverandering plaatsvinden. Die kan je belonen en daardoor kan je ze toch een beetje op het juiste pad brengen. Is het zo dat het met zo'n organisatieverandering ook wellicht werkt met incentives of iets dergelijks? Of heb je dat niet nodig?
3: Incentives zouden kunnen werken, maar het is nu vooral dat je eigenlijk gaat uitzoeken welke oplossing het beste past bij die eindgebruiker. Dus je gaat hen niet incentiveren om meer digitale tools te gebruiken. Nee, je gaat juist een oplossing bedenken die zo makkelijk en zo goed past bij de huidige beleving of behoefte van die eindgebruiker. Zodat het zo zichzelf gaat oplossen. Dat mensen daar inderdaad zelf op een bepaalde manier mee aan de slag gaan.
0: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de slechtste digitale gebruiker, noem Digibate, dat is jullie rolmodel.
3: Nou, als je die
0: in zo'n geval.
3: Als je die meekrijgt, dan heb je eigenlijk het probleem opgelost.
0: Precies.
3: Het is misschien ook wel een wishful thinking om te denken dat 100% van alle medewerkers super digitaal vaardig zijn aan het eind van het traject. Maar je wil wel de hoofdmoot daarvan meekrijgen. Ja.
0: Ja. Waar zie je dan toch waar die mensen tegenaan lopen in zo'n traject?
3: Ik denk dat je een paar dingen voorbij ziet komen. Allereerst, mensen worden verliefd op hun idee. Dat is aan de ene kant heel leuk, want mensen zijn heel enthousiast. En zo creëer je wel draagvlak voor de strategische richting. Want mensen worden helemaal verliefd van ja, bijvoorbeeld dat skillcenter, dat moet er komen. Maar het gevaar is daarvan dat ze misschien bepaalde inzichten die ze opdoen in het testen en het interviewen, dat ze die gaan het gaan goed praten. En wij zijn er dan ook voor om te zeggen van hey, wat als je het zo aanpast? Wat als je dit en dat nog gaat testen? Om ze weer terug op aarde te brengen en verder te gaan en verder te zoeken. Dus dat zie je vooral voorbij komen. En wat ik vaak zie is dat mensen toch bang zijn om te falen. We zijn toch opgevoed in het onderwijs en misschien ook wel met je werk, dat je eigenlijk alles moet gewoon goed gaan. Wanneer iets niet gaat zoals je van tevoren hebt bedacht, dan is dat fout. En juist in zo'n traject als dit, dan is het juist eerder het doel om te leren en op basis daarvan het idee te verbeteren. In plaats van dat je het in één keer, wat Bram ook net zei, in één keer een schot in de roos hebt. Dat heb je eigenlijk nooit.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je heel goed die fases gaat benoemen. He, zodat mensen weten wat voor fase het bedrijf zich op dat moment bevindt in die transitie.
4: Mm-hmm. Ja. Ja, en sorry, ik zit nog bij de woorden van Sven. Ik dacht ook van, wat vinden mensen moeilijk? Ik denk dat wij allemaal een enorme neiging hebben om meteen verliefd te worden op de oplossing en meteen naar de oplossing te gaan. En Sven zegt altijd heel treffend in deze trajecten, het is de uitdaging om met elkaar verliefd te worden op het probleem en dat heel erg goed te begrijpen. Van waar zit het vraagstuk nu echt en welke behoeften wil je in gaan voorzien? Mm-hmm. Waar wil je op gaan werken? Ik denk dat dat dat is gewoon een enorm grote menselijke valkuil. Ja.
0: En met andere woorden, eigenlijk zorg je ervoor dat er meerdere invalshoeken worden bedacht. Zodat zeg maar het probleem, dat is de kern daarvan. Hm. Je zou er bijna een mindmap van kunnen maken, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Ook die verschillende groepen, meestal iets van 5 of 6 groepen, die allemaal hun eigen idee gaan bedenken voor het probleem. Ook soms net het probleem net iets anders framen. Dat is verder ook prima. En dan ook meerdere iteraties van testen en weer opnieuw bedenken doormaken om zo uiteindelijk uit te komen op iets wat echt werkt. En daar dan ook, dat is misschien nog wel het belangrijkste, bewijs hebben vergaard voor dat idee en dat ook overtuigend kunnen brengen naar een raad van bestuur of een CEO of iets dergelijks. Dat er ook dat idee ook verder wordt opgeschaald en er daadwerkelijk in wordt geïnvesteerd. Ja, dat is wel een
0: plak. Dus dat kan je eigenlijk allemaal meenemen in die impact generator. Dat daar dus als opdracht bij wijze van spreken meerdere scenario's bedacht worden, getest worden. En wanneer besluit je dan van dit moet de oplossing zijn? Hoe gaan die overwegingen? Hoe werkt dat?
3: Dat ligt uiteindelijk ook aan die jury en de context. Er zijn best wel wat factoren.
0: Jury zeg je? Dus ja. Er zit een jury die eigenlijk alle ideeën beoordeelt?
3: Ja, het is dat zeggen we ook vroeger in het traject. Van hey, jullie gaan nu oplossingen bedenken of jullie gaan ermee aan de slag. En uiteindelijk moet er iets gepresenteerd worden voor een jury met invloed. Nou, wat ik al zei, vaak
0: gaat van bestuur. Ja.
3: Hoger in het bedrijf, soms ook externe experts. Zodat mensen ook een beetje de urgentie voelen van hey, we moeten wel wat voor elkaar gaan boksen en iets tofs gaan neerzetten. En dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt. Het verschilt ook per idee hoe ver ze komen in het traject. Het is ook niet zo dat je aan het eind van het traject misschien 100% het juiste ideale idee hebt. Maar misschien ben je wel op een 90% versie waarvan je daarna kan zeggen hey, met nog een paar keer testen komen we echt tot de ultieme oplossing die uiteindelijk moet worden gaan opgeschaald. Ja. Ja.
0: Dan zeg je eigenlijk, uiteindelijk is het doel om digitale verbeteringen aan te brengen in de organisatie. Maar er is nog een verschil tussen digitaal vaardig te zijn en digitaal weerbaar.
4: Ja, en ik denk, want we hadden net ook over die verschillende ideeën. En kijk, ik denk niet, je gaat niet de impact generator in met het idee dat je over 6 weken zeg maar de oplossing hebt om in 1 keer de digitale vaardigheden van alle medewerkers te vergroten. Dus je gaat wel op de inhoud met elkaar aan de slag. En de medewerkers, de deelnemers van de impact generator gaan allerlei toffe oplossingen en ideeën bedenken die echt wel effect gaan hebben. Hè? Want dat ga je valideren en toetsen. Maar daarmee ben je er niet. Dus wij proberen ook altijd verder te kijken dan de impact generator. Want wat mij betreft het echte doel is dat medewerkers gaan begrijpen wat het is, hè, digitale vaardigheden. En gaan voelen dat er ruimte is. Dat jij daar je eigen inbreng op mag leveren. Dat je experimenten mag opzetten. Dat er financiering is als je een tof idee hebt. En dat je eigenlijk die beweging in de hele organisatie zeg maar op gang krijgt. En dat je ook mensen dus gaat faciliteren om dit soort experimenten op te zetten. Dus ik hoop altijd dat nadat wij 1 keer een impact generator hebben gedaan, dat daarna de organisatie doorgaat met dit soort programma's. Om juist weer tot meer nieuwe ideeën te komen en elkaar ook aan te steken. Precies, en juist die energie erin te krijgen. Dus het is heel tweeledig. Het gaat natuurlijk om de inhoudelijke ideeën die je bedenkt. Maar de interventie is net zo groot op het leren, experimenteren en medewerkers betrekken bij je strategie.
0: Komt er dan nog een moment dat als het eenmaal aan de gang is, in de praktijk gebracht is, loopt, dat jullie bijvoorbeeld na 1 jaar of na 2 jaar weer eens even kijken van waar staat de organisatie nu op dit vraagstuk?
4: Ja, dat eigenlijk is dat bij alle opdrachten die we doen. En in dit geval zijn deze programma's zijn redelijk vers. Dus hier moeten we nog op terugkomen. Maar ik denk dat dat wel fijn is. Dat ben ik in ieder geval heel erg gewend in mijn werken. Dat je op een gegeven moment met een aantal klanten, daar heb je zo'n relatie en band mee opgebouwd. Daar check je sowieso elk kwartaal even in. Ook om te kijken hoe gaat het en wat zijn de vragen. En daar spar je over. En de ene keer mondt dat dan weer uit in een nieuwe opdracht. En de andere keer gaat de organisatie er gewoon zelf mee verder. Dus dat doen we zeker.
0: Nu hebben we één casus behandeld, maar er is er nog eentje. Ronald McDonald Kinderfonds. Daar is die ingezet rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie.
3: Klopt, ja. Ja, ik dacht dat dat ook een goed voorbeeld is om een beetje de...
0: En dat is wat anders dan de boel digitaliseren. Dat betreft, dit gaat veel meer over het menselijk vraagstuk eigenlijk.
3: Precies, precies. En bij hen was het ook, of is ook nu de vraag, hoe kunnen we ons vrijwilligers- en werknemersbestand wat diverser krijgen? Dat het de gasten die komen in die huizen, dus dat zijn vaak ouders van zieke kinderen, ernstig zieke kinderen, dat die zich ook meer herkennen in het personeel. Dat was eigenlijk de gedachte erachter, zodat zij zich ook wat meer thuis voelen. En dat was daar eigenlijk het vraagstuk om de impactgeneraat op los te laten. Want er waren al wel vaak initiatieven geweest om een diverser vrijwilligersbestand te krijgen, maar die waren eigenlijk niet echt of bijna niet echt succesvol. Dus dat eigenlijk, ja.
0: En nou, dan weet je dat je dus met verschillende doelgroepen aan de slag moet.
3: Klopt.
0: Hoe ga je dan te werk?
3: Daar was eigenlijk ook de uitdaging bij de groep om vooral met die doelgroep in gesprek te gaan. Wat leeft er nou bij mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond? Daar heb je dan ook nog heel veel verschillende culturen en gewoontes en dergelijke. En ga nou gewoon die wijk in waar die vestiging van een McDonald's-huis staat. Ga met een buurthuis in gesprek en ga ophalen van wat zorgt er nou voor dat ze bijvoorbeeld op een andere plek wel vrijwilligerswerk doen, maar niet bij het Ronald McDonald-huis. Is dat gebruikelijk dat je vrijwilligerswerk doet of eigenlijk niet? Eigenlijk gewoon wat een beter beeld krijgen wat er nou speelt bij die doelgroep. Dat was gewoon een eerste stap.
0: En dat is dan een enorme uitdaging, want je hebt met vrijwilligers te maken. Dus met medewerkers kan je nog zeggen van we gaan die transitie in en we gaan met elkaar kijken hoe die transitie vorm krijgt. Maar dit zijn mensen die werken vrijwillig dus aan werkzaamheden. Dus de kans dat ze ermee stoppen omdat het niet bevalt is natuurlijk vele malen groter ook.
3: Ja, precies.
0: Lijkt me een hele moeilijke factor.
3: Dat is het ook. En dan moet je dus ook snappen wat de motivering is voor iemand om te blijven bij of om weg te gaan bij zo'n organisatie wanneer het niet bevalt. Waar zijn ze naar op zoek? Als je daar nooit mee in gesprek bent en het huidige vrijwilligers- en werknemersbestand is voornamelijk van één bevolkingsgroep, dan heb je gewoon een blinde vlek misschien op bepaalde behoeftes. Ja, klopt.
0: En waar zijn jullie verder mee doorgegaan eigenlijk?
3: In dat traject zitten we nu ook nog middenin. Dus ik kan daar niet alles over vertellen. Maar wat ik al wel al weet vanuit die verschillende interviews die zijn gedaan. En mensen die zijn ook, dat is wel heel tof. Mensen zijn ook echt die wijken ingegaan. Om gewoon heel simpel, laagdrempelig met die mensen in gesprek te gaan. Een koffietje te doen. Om op te halen wat er nou speelt. En daar was bijvoorbeeld een echt wel interessant inzicht. Dat bij mensen uit een bepaalde buurt, dat daar vooral behoefte was wel aan vrijwilligerswerk. Maar dat daar dat meer op een week-by-week basis zou zijn. Dus dat ze kijken, dat die mensen kijken komende week. Oh, heb ik vrijdagmiddag heb ik tijd? Oh, dan wil ik wel bijvoorbeeld helpen met koken of iets dergelijks. Nou, dat is best wel interessant inzicht. Want tot dan toe was het, of wat vaker gebeurde, was dat mensen echt langdurig een soort contract aangaan van oh, ik ben standaard 2 dagen in de week werk of ben ik vrijwilliger bij het Ronald McDonald Huis. Maar als dat vervolgens niet echt aansluit bij die doelgroep, moet je misschien overgaan naar een soort flexibelere vorm van vrijwilliger.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die eigenlijk voor een langere termijn vrijwillig verbonden zijn, dat ze zich ook ontwikkelen op bepaalde facetten. En dat als je één keer in zoveel weken bij wijze van spreken aanhaakt, dat die ontwikkeling op een andere manier verloopt.
3: Dat klopt. In zo'n Ronald McDonald huis, daar zat werk.
0: Dus dan kijk je naar de indeling ook.
3: Ja, dan kijk je, dan pas je misschien ook het werk op aan. Ja.
0: Meer draagvlak, bredere doelgroep en open ook wat dat betreft, denk ik. Wendbaar houden van hoe dit zich ontwikkelt.
3: Ja, precies. Ja.
0: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we ook eens kijken van wat zijn de parallellen daarbij? Want het is natuurlijk wel interessant. Aan de ene kant de vrijwilligers die je heel hard nodig hebt. Aan de andere kant mensen die dagelijks als professional bezig zijn, maar ook toch op een vrijwillige manier de juiste kant op moeten sturen.

0: Sowieso, New Business Radio, About the Time. Yeah. Damn Time. Yeah.
1: It's about damn time. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.
0: Vandaag in de studio Bram van der Graaf, managing consultant bij Zeder de Boer en Sven Bonte consultant. En we hebben het natuurlijk over het programma Company Challenge. De uitdagingen van hoe krijg je de praktijk echt vanuit plannen, ambities vertaald naar iets wat concreet tastbaar is. Net hebben we twee mooie voorbeelden gehoord van een academisch ziekenhuis waar meer gedigitaliseerd moest worden. En Ronald McDonald Kinderfonds waar aan inclusie gewerkt moest worden. Breder vrijwilligersbestand. En dat doe je allemaal aan de hand van de impact generator. Daar hebben we het net al uitvoerig over gehad. Maar dan kom je uiteindelijk naar de praktijk waar daadwerkelijk iedereen in de organisatie in beweging gebracht moet worden. Jullie zeiden net al dat die verandering, men denkt dat men het in één keer moet kunnen. Terwijl het toch een leercurve is waar je mee te maken hebt. Hoe krijg je die organisatie uiteindelijk dan toch in zijn geheel mee? Zodat ze weten van nou in welke fase zitten we van die implementatie?
3: Ik denk met name gewoon goed erover communiceren. Dus wat ik al zei met aan het einde zo'n pitch. Dat kan je best wel groot uitpakken. Dus dat daar dat je dat op een managementvergadering doet of iets dergelijks, of een strategiedag. En dat misschien ook openbaar maakt voor de rest van de organisatie. Om daar een beetje reclame voor te maken. Van deze mensen zijn bezig geweest met dit vraagstuk, hebben allemaal experimenten gedaan. Zo kun je mensen een beetje meenemen in dat proces. Ik denk ook zo meegeven dat er dus ruimte is om met nieuwe ideeën te komen. En dat er ruimte is om te experimenteren.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het eerste wat een medewerker denkt is van oké, dan moet ik het nu heel snel ook zelf onder de knie krijgen. Volgens mij zit daar het stukje vertrouwen bouwen ook.
3: Ja, en ik denk ook gewoon goed communiceren hoe dit traject dan is gelopen. En dat de mensen die ook hebben meegedaan aan dat traject, dat ook een soort van ambassadeurs worden van deze werkwijze en het ervaren van hoe je innoveert. En dat, dat daar ook tijd overheen gaat. En dat het dus ook niet allemaal in één keer de eerste keer goed hoeft te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is wat gecommuniceerd moet worden in die pitch zelf. Van we hebben zoveel mensen gesproken. Dit was ons eerste idee. Maar tijdens onze eerste test zijn we erachter gekomen dat het toch eigenlijk compleet anders moest. Ik denk dat dat soort verhalen heel erg inspirerend kunnen zijn ook voor andere medewerkers.
0: Zodat ze weten dat het niet allemaal in beton gegoten is. Dat is volgens mij waar heel veel vaak onrust ontstaat.
4: Ja, en wat mij betreft start je dit programma ook, de Impact Generator, om eigenlijk de hele organisatie dus in beweging te krijgen dat ze tot toffe nieuwe ideeën komen en dat ze de ruimte en vrijheid voelen om die in te brengen. En dan vervolgens ook met elkaar te kijken op welke ideeën gaan we nu experimenten opzetten. En gaan we ook op leren om te kijken of dat dit gaat werken of niet. En ik denk dat wat Sven zegt, dat zit hem in de communicatie ook na dit traject. Dat je eigenlijk de hele organisatie erop activeert. Maar dat je ook goed nadenkt ook voor oké, hoe gaan we dan die ideeën verzamelen? En waar kunnen medewerkers terecht met die ideeën? En hoe gaan wij daar vervolgens mee verder? En de ideeën die dan goed zijn in deze fase, die hebben dan bewezen een probleem-oplossing fit. Ja, en daarna moeten die natuurlijk ook weer verder door worden getrokken en worden opgeschaald in de organisatie. En loop je dan ook weer tegen eigen uitdagingen aan. Dus in die zin is het denk ik al een super goede interventie om medewerkers te activeren en te leren innoveren. En tegelijkertijd hoop ik altijd dat het ook een soort van startschot is om dit gewoon structureel in de organisatie meer te gaan doen.
0: Hoe bepaal je dan uiteindelijk dat de ambassadeurs die je hebt gecreëerd de juiste ambassadeurs zijn?
3: Ik denk dat dat een beetje gevoelsmatig gebeurt. Maar ik denk dat je het ook al kan zien aan, die hebben ook daadwerkelijk meerdere iteraties doorgemaakt met hun idee. Zijn echt de context gaan opzoeken. Dus ze zijn echt in gesprek geweest met de eindgebruikers en hebben veel tests gedaan. Dat zie je gewoon eigenlijk dat het ook correleert met de kwaliteit van het idee wat eruit komt. Dus zo kan je eigenlijk wel je ambassadeurs vinden inderdaad.
0: Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie tot nu toe geleerd hebben van deze manier van aanpak?
4: Één ding waar organisaties heel veel moeite mee hebben. En dat is wel echt belangrijk in dit programma. Maar is dat je de focus hebt liggen op het leren. En wat Sven al zei, dus dat het niet erg is dat je faalt. Dus dat echt het programma erop gericht is om kennis te vergaren en je aannames te gaan toetsen en daarop te gaan leren, in plaats van dat je meteen effect gaat zien op de strategische doelstellingen die je meteen hebt gesteld. Dus het gaat heel erg om het leren en dat stimuleren. En daar dat is ook juist aanmoedigen als management. En dan ook misschien dat ongemak wat dat misschien in het begin heeft. Om dat ook gewoon te accepteren. Ik denk dat dat... Dat is één belangrijke les waar ik nu meteen aan moet denken.
0: Ja, en verder toch wel behapbaar maken, denk ik ook, voor medewerkers.
4: Ja, super klein maken. Vooral op dit soort grote strategische thema's, die zijn dan zo groot dat ze verlammend kunnen werken voor een organisatie. Ik bedoel, ja, digitalisering.
0: Dat is heel groot.
4: Ja, wat moet ik dan doen?
0: Ja.
4: En dan zit denk ik echt de lol erin om het echt gewoon super klein te maken. En dan een idee te bedenken en concrete aanname. En dat daadwerkelijk te gaan toetsen en gewoon in beweging te komen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En leuk.
0: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op het moment dat je die presentatie doet. Dat je eigenlijk je ambassadeurs als het ware ook vol trots erbij ziet staan.
3: Ja, dat is echt. Dat vind ik ook een van de leukste dingen aan het traject. Mensen worden, nou, aan de ene kant noemden we het eerder als een soort nadeel, maar mensen worden verliefd op hun idee. Dus je hebt ook een soort Dragon's Den-achtige sfeer die je dan hebt. Van echt mensen die gaan pitchen voor hun product, hun idee. Die staan dan dat vol enthousiasme te presenteren. Dat is heel tof.
0: Ja, dus eigenlijk een vorm van eigenaarschap als het ware.
4: Ja, volledig. Volledig. Want ze hebben het echt volledig zelf bedacht en zelf getoetst. Ja, en ze gaan het pitchen ook om dan weer financiering te krijgen om het idee verder te brengen. Beter eigenaarschap dan dit kan je niet krijgen. Ja.
0: Toch nog eventjes terug over dat toetsen. Want ja, aan de hand van wat voor indicatoren toets je dan zo'n idee? Is dat iets wat jullie al helemaal vast hebben staan? Of wordt dat gewoon per... eigenlijk opdracht per vraagstuk bekeken?
3: Per vraagstuk moet je dat wel aanpassen of moet je dat bijstellen. Maar je kan wel echt wel bewezen testjes of manieren van testen gebruiken. Dus ik noemde al eerder even dat met dat skill center bijvoorbeeld, dat ze gingen kijken, nou, is hier überhaupt interesse voor? Dat is eigenlijk wat je met het hele traject gaat doen. Kijken of mensen het willen, wat je bedenkt. Doen alsof het bestaat. Vervolgens kijken of mensen zich willen inschrijven. En dan vervolgens die mensen ook spreken. Waarom wilde je inschrijven? Zo'n testje, daar kan je gewoon een conversierate kan je opplakken. Van nou, stel we hebben 20% die daadwerkelijk geïnteresseerd is. Nou, dan is het eigenlijk al succes. Dat als je dat opschaalt naar de rest van de organisatie. Op basis van je test, dan zijn dat duizenden mensen die mogelijk interesse hebben. Nou, ja, dat soort metrics die gebruik je dan wel om te kijken of iets werkt of niet. Ja.
0: Interessant. En ja, ontwikkelingen zijn legio, kan me voorstellen. Maar waar zou jij bij wijze van spreken, Bram, nog een keer je handen voor in de... Ja, je handen uit de mouwen willen steken wat betreft transitievraagstukken?
4: Nou, kijk, ik ben een organisatieadviseur. Dus kijk, ik ga het meeste aan op dit soort type vraagstukken. Wat kunnen we met elkaar bedenken om het verandervermogen van een organisatie te vergroten? En ja, en dan word ik heel erg enthousiast van zo'n idee wat wij dan hadden met de Impact Generator. Dus voor mij zit echt de lol in van hoe kunnen we met elkaar die organisatie van de toekomst vormgeven? En wat moet je dan leren en wat moet je dan anders doen? En hoe kunnen we dat dan ook weer klein maken en gewoon iets gaan doen in een organisatie? Ja, dat vind ik buitengewoon gaaf.
0: Nou Sven, jij zit vol in die innovaties, hoorden we al dit uur. Maar heb jij dan toch nog iets waarvan je denkt van nou, als ik dat toch ooit zou kunnen beetpakken?
3: Mij lijkt het toch wel tof om met misschien ook wat meer kennisorganisaties of echt high-tech bedrijven om daarmee te experimenteren en daar toffe dingen mee te doen. Ook om misschien wat meer maatschappelijke impact te maken en daar vraagstukken bij op te lossen. Ja.
0: Ik wil jullie danken voor de komst naar de studio met vandaag de centrale vragen in Comedy Challenge. Hoe zorg je dat strategische ambities dus niet abstract blijven, maar worden vertaald naar concrete oplossingen? Nou, we hopen dat er in ieder geval genoeg praktische voorbeelden voorbij gekomen zijn. Deze aflevering van Company Challenge is terug te beluisteren via newbusinessradio.nl. Ik wil jullie beiden bedanken voor de komst naar de studio. Bram van der Graaf, managing consultant en Sven Bonte, consultant van Ceder de Boer. Tot zover.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
7: De mobiliteitssector is volop in beweging, maar echt veranderen? Nou, dat is nog best wel een uitdaging in een wereld vol met tradities. Euromobiel Nederland is al bijna 30 jaar een vaste waarde in die wereld. En aan het roer staat Anneke Petersen, algemeen directeur. Zij geeft leiding in een branche die vaak nog wel gezien wordt als een mannenbolwerk. Hoe bouw je daarin aan sterke teams en hoe geef je ruimte aan nieuw leiderschap? Dat gaan we allemaal aan haar vragen. Fijn dat je luistert.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
7: Anneke, wat leuk dat je er bent.
8: Dank je.
7: Ja, het is altijd feestelijk als ik iemand die basis van een bedrijf gewoon mag vragen. Hoe doe je dat nou eigenlijk allemaal? Dat is eigenlijk gelijk de samenvatting van wat ik ga doen vandaag. Is gewoon graven in, ja maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? En geef eens een voorbeeld enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar het is voor onze luisteraars heel handig om te snappen in wat voor wereld je eigenlijk zit. Dus eerst maar even jouw sales pitch. Euromobiel, wat doen jullie eigenlijk?
8: Oh, dankjewel. Wij zijn met elkaar de grootste overkoepelende verhuurmaatschappij. Wij verhuren auto's aan mensen die ineens vanmiddag bedenken dat ze een auto nodig hebben. Of een bus. Voor één dag of voor 24 maanden of voor een week. Dat maakt allemaal niet uit. En dat doen wij met alle Volkswagen, Audi, Seat, Skoda dealers in Nederland. En dat doen we vanuit Nijkerk met een team van 20 man.
7: Oké. Okay. Want ik denk bij autoverhuur, dan denk ik aan Hertz en Avis en al die, nou ja, dat hebben we nog.

0: een verhuurbalie. In dit geval bij Vallei Autogroep, waar je een wagen in krijgt.
1: Ja.
0: En zij zitten in Wageningen. Zij hebben ook Euromobiel, waar je als werknemer aan kan kloppen. En als organisatie je werknemers voorzien kan van auto's. Maar als particulier kan je naar Vallei Autogroep bellen en zeggen, ik heb heel graag morgen een auto van jullie. Help mij.
1: Oké, en dan regelen ze het zelf.
0: Zeker.
1: Maar als ik bel vanuit mijn eigen bedrijf, dan zeggen ze, ja hoor, dat kunnen we voor je regelen. Sterker nog, waar wil je hem hebben?
0: Precies, ja.
1: Want is dat dan ook de kracht van jullie, dat jullie met al die vestigingen, want dat zijn er nogal wat, dat je daarmee enorme spreiding hebt?
0: Ja. Ja, als je kijkt naar de grootste zijn, is hartstikke leuk. Maar als ze allemaal op één plek staan, dan moet je heel veel gaan rijden. Onze toegevoegde waarde zit inderdaad dat we met al die dealers over het hele land samen 150 punten hebben in Nederland.
1: Wow.
0: Ja, waar je die auto's kan vinden. Waardoor we, nou, één, duurzaam, want we zitten om de hoek. Anderzijds snel, wat vaak prettig is als de vraag ad hoc is. En met heel veel keusmogelijkheden zitten. Dus dat als je vanuit het perspectief grootzakelijke markt een bedrijf kijkt, dan is het heel fijn als je je medewerkers om de hoek van de woonplaats of van een vestiging van je bedrijf kan voorzien van zo'n antwoord.
1: Ja, noem eens zo'n hele grote klant waarvan je zegt van, nou, daar doen wij dit bijvoorbeeld voor. En je mag reclame maken dat ze leuk zijn.
0: Kijk.
1: Dat mag bij ons.
0: Nou, we zijn natuurlijk ook hartstikke trots dat we mogen samenwerken met bijvoorbeeld de politie Nederland.
1: Oké. Okay.
0: In de overheidssector, maar ook met bijvoorbeeld de KNVB.
1: Ah.
0: Dat is de echte commerciële organisatie. Nou, we hebben een uitzendorganisatie als klant. Die ook veel ad hoc behoefte heeft. Omdat hun business ook ad hoc is. Maar we werken ook met organisaties die juist super fijn vindt om werknemers wat langer te voorzien. Dus het is niet altijd ad hoc, hoor. Als ik dat gevoel geef. Dan...
1: Ja. Nee, maar ja, het is huren. Het is niet iemand leest een auto voor 5 jaar.
0: Ja.
1: Want dat doen jullie niet.
0: Nee, we zijn heel erg duidelijk in wat we wel en wat we niet doen. Want dat is onze, zeg maar, schoenmaker blijft bij je leest idee. Alles wat je morgen nodig hebt, kunnen we supersnel regelen. En dat doen we tot en met 24 maanden, 2 jaar.
1: Ja, dat is overzichtelijk, toch?
0: Zeker.
1: En neem ons eens mee in je bedrijf. Wat voor soort mensen en dus wat voor soort werk wordt er gedaan in het bedrijf?
0: Ja, we hebben...
1: Ik zie je denken aan... Oké, we hebben het harkje, de afdelingen.
0: Nee, nou, zo wou ik juist niet... Ik zat eigenlijk heel... hoe zeg je dat? Visueel te kijken. Je komt bij ons binnen en dan beland je bij Regina.
1: Ah. Oh, ja.
0: En Regina is... dat is eigenlijk wel een heel leuk begin. Regina is onze HR-dame. Maar ook de dame die mij gelukkig en heel fijn ondersteunt met agendabeheer. Regina is degene die bij de deur staat. Als de iemand komt aankloppen. Maar dat doet ze ook eigenlijk voor de organisatie. Dus dat is wel heel erg leuk. Want die helpt met de instroom, met uitstroom van mensen. Maar ook dus heel... fysiek, letterlijk bij de deur.
1: Ja.
0: En dan hebben we allerlei collega's in de verschillende op de verschillende afdelingen. Dus je komt binnen bij Regina en dan loop je de trap op. En dan,
1: ik ga met je mee.
0: Ja. En dan vind je in een hele fijne ambiance, een hele fijne kantoortuin, vind je de collega's van sales en marketing. Jong team met wat ervaring er ook bij.
1: En zijn dat de mensen? Dus stel je voor, ik ben van de KNVB. Ik heb morgen, weet ik veel, dwars door het land op allerlei verschillende sporters wil ik ondersteunen. En ik heb 5 auto's nodig. Dan bel ik een van de sales collega's.
0: Ja, precies.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus die kom je daar te vinden. En dan zijn de collega's van operations. Dat zijn de mensen die altijd de telefoon opnemen als je ad hoc een vraag hebt. Van ik heb niet 5, maar ik heb er 1 nodig. En morgen wil je me helpen. Zij zijn altijd bereikbaar. Dat zijn de collega's die altijd aan de telefoon zitten. Of in de e-mailbox en de headphone op hebben. En je hebt de collega's van finance. En die zorgen allemaal dat het geadministreerd wordt en betaald wordt.
1: Ja.
0: En zorgen
1: ervoor. En dus zeg maar de hele, ik ga de auto is bij de dealer van de dealer.
0: Ja.

0: als ik daar naartoe ga, word ik door iemand van de dealer ontvangen. Hè? Dus ja. Dat wordt allemaal bij die dealer gefixt.
1: Ja, ja. Dus wij zijn, hè, ik zie het maar een beetje als bij een luchthaven de cockpit, zeg maar. Ja. Waarbij wij zorgen dat je aanvraag wordt behandeld. Dat conform de afspraak is die we van tevoren netjes hebben gemaakt. En dan ligt alle verdere afhandeling met auto, met uitgaven. Met netjes de formulieren die daarbij horen. Dat ligt inderdaad bij de dealer. En dat betekent ook dat we heel veel samenwerken. Vooral de collega's van operations intensief.
0: Ja.
1: Dat netjes wordt afgehandeld. Ja. En ook bij de inname weer, als ze terugkomen.
0: Ja, zo'n beetje 20 mensen ongeveer plus minus werken er bij jullie. Jij bent de baas van de tent.
1: Ja.
0: Ja, ouderwets zeg je dan.
1: Ja, ja.
0: Algemeen directeur.
1: Voelt ook zo, maar.
0: Ja, hè? ja. Wat zijn nou de vraagstukken waar jij als de eindverantwoordelijke van deze organisatie mee zit? Dus dan hoef je het nog niet over je mensen te hebben, maar gewoon vanuit de business. Dus er gebeurt van alles en nog wat rond jullie bedrijf. Er gebeurt van alles en nog wat in de mobiliteitsbranche.
1: Ja.
0: Waar heb jij mee te dealen? Wat staat er op jouw lijstje dat je denkt, ja, daar moet ik een antwoord op gaan verzinnen?
1: Ja. Aan de ene kant is dat rust houden in de organisatie met al die dynamiek die er buiten is. In de je hebt het al een paar keer gezegd, er gebeurt ongelooflijk veel. Je kan daarop continu ad hoc reageren. Maar eigenlijk is mijn credo dat rusten, even een stap terugnemen en vooral een plan bedenken op al die dingen die worden bedacht. Pseudo-eindheffingen die worden aangekondigd. Ja, daar moet je wat mee.
0: Ja, daar moet je wat mee. Ik heb geen idee wat het is, maar het klinkt nu al eng.
1: Ja, precies.
0: Altijd pseudo-dingen vind ik altijd eng.
1: Nou, dat is het. Maar dat bedenkt dan Europa's of Den Haag. Ja. Ja, dan denk ik, ja, daar kan je heel druk mee zijn. Maar eerst maar eens even uitvinden. De AI, op allerlei levels wordt er gesproken over versnellen, vertragen, besparen. Oké, ja, ik vind het mooi om dat dan te zien gebeuren. En wat ga je ermee doen? Want om alles in een soort van de hectiek dat het op je afkomt te vertalen naar een organisatie, dat geeft heel veel onrust.
0: Ja.
1: Dus,
0: en ik kan me ook voorstellen, hè, want jullie zijn eigendom eigenlijk van de dealer zelf.
1: Ja.
0: Dat je daarmee ook best wel een ingewikkeld stakeholderveld hebt van allerlei aandeelhouders.
1: Ja.
0: En dat zijn er nogal wat.
1: Ja.
0: Die allemaal natuurlijk een idee hebben welke kant het op moet. Of dat ze vinden dat in hun regio te weinig gebeurt. Of te veel. Of dat de prijzen omhoog of omlaag moeten. Of dat jullie meer marketing moeten doen of minder. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Toch?
1: Ja, zeker. Nee, ja, je slaat de spijker op zijn kop.
0: Ja.
1: Ja, dat is. Ook daarin. Koers houden. Nee, je hebt een prettige RVC waar die toezicht houdt, maar waar ik ook goed mee kan sparren, gelukkig met vakinhoudelijk goede mensen om op het level van de strategie van de organisatie om wel koers te houden. Want nogmaals, je kan geleefd worden in een maand, in de week, op de dag, maar dat zorgt voor afleiding. En we hebben een duidelijk doel om te groeien, duidelijk doel om te blijven voorzien in alle andere bewegingen die je ziet nog steeds van onze klanten van de beste vervoer. Dat is gewoon onze kerntaak. Dus daar, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Ja. Nou zijn dat soort bewegingen, die hebben dan altijd weer een reflectie op jouw organisatie. Dus daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. En dan vooral jouw leiderschap, wat altijd zo'n heerlijk groot containerbegrip is. Dus laten we daar eerst even. Jij denkt daar vast over na. Kan ik mij zo voorstellen. Anders gaan we dat nu doen. Dat is ook leuk. Dat woord, hè, leiderschap.
1: Ja.
0: Wat is dat voor woord voor jou? Wat betekent het voor jou?
1: Ja, voor mij begint die primair met voorbeeld geven. Ik doe dat heel graag met veel enthousiasme. Met sommige dingen heel erg zichtbaar. Maar veel ook bewust. Maar ik vind, leiderschap zit in de een wel en in de ander niet. Het moet je ook, moet ook in je zitten.
0: Ja.
1: En ik vind het heel erg leuk om mensen te bewegen. En ik vind het fijn als men dan ook, als dat succesvol is en men ziet, oh, dat is wel een goede kant op waar ze op koerst. Ik ga mee.
0: Ja.
1: En dat doel en de koers is altijd afgestemd op waar je als organisatie naartoe gaat. En dan hoop je dat er zoveel mogelijk mensen meegaan. Op de manier waarop jij hoopt en vindt dat het moet. Nou, en dat betekent dat je soms goede besluiten neemt. Waar iedereen logischerwijs van denkt, nou gaan we achteraan. En soms zien mensen dat niet. En dan is het ook leiderschap dat je dat nog een keer duidelijk maakt. Daar gaan we heen. Dit wordt van jou verwacht. En als dat dan nog steeds niet lukt. Ja, dan moet je soms ook niet zulke populaire en leuke dingen doen. Ja. En dat hoort er ook gewoon bij.
0: En je zegt, hè, eigenlijk als ik dus met jou mee zou vliegen als een klein mini-droontje waar je geen last van hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan ik uit jouw gedrag, uit wat jij doet en wat ik dus zie, kan ik in principe opmaken welke kant je op wil. Hè, want het is eigenlijk, je gedrag is andersom gezegd, kun je zeggen, nou, dit is de strategie voor het bedrijf, dit zijn de dingen die ik wil veranderen en ja, dus moet ik dan dit en dit laten zien.
1: Ja.
0: Oké, nou, ga ik met jou mee. Ik vlieg gezellig met jou mee, gewoon op een dag.
1: Ja.
0: Wat ben je dan aan het doen en hoe past dat dan bij de strategie?
1: Mooie vraag.
0: Ja, moeilijk ook, kan ik me voorstellen.
1: Ja. Ik denk dat het mijn tijd probeer ik zelf in te delen in een goede verhouding door aandacht aan mensen te geven die bij ons intern werken. Dus mijn zichtbaarheid op de zaak is een beetje 1/3.
0: Oké. Okay.
1: De andere.
0: En waar ben je dan? Want je kan ook 1/3 van de tijd in je eigen hok zitten met de gordijnen dicht.
1: Ja, dat kan. Maar dat ik heb wel eens die deur dicht. Dat is soms voor mezelf om focus te hebben. Maar dan ben ik altijd met iemand anders. Want als ik alleen ben, dan gooi ik de deur altijd open. Altijd bij het binnenkomen gedag zeggen tegen iedereen. Echt even 2, 3 verdiepende vragen stellen. Jongens, hoe gaat het? Bij ons is dat een belangrijk moment. Een maandwissel.
0: Maandwissel? Ja, maandwissel. Dat klinkt ook heel... de maandwissel, jongens. Het is altijd even een werkje. Zeker van januari naar februari.
1: Oh, ja, okay. Maak je maar borst van nat. Nee, dat is het moment waarop veel bedrijven nieuwe medewerkers krijgen of juist collega's afscheid nemen. Nou, dan hebben ze vaak een voorloopauto nodig. Daar komen wij in beeld. Zeker.
0: Oh, dat is gewoon een piekmoment bij
1: dat
0: jullie.
1: Een hartstikke...
0: De maandwissel.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk, net zoals dat je dat hebt met de maandafsluiting bij de financiële afdeling, hebben jullie dat gewoon. Er komen nieuwe medewerkers.
1: Ja.
0: Die willen een leaseauto, maar daarvoor moeten ze hebben ze nog niet gekozen. Dus we doen eerst een voorloopauto.
1: Helemaal.
0: Kijk.
1: Ja. Dus dan krijgen wij die verzoekjes. En soms een week van tevoren, maar soms ook 2 dagen van tevoren. Want dan zit er bij onze klantzijde een heel proces voor. En we moeten die auto ook nog regelen. Dus bij ons is de maandwissel altijd een mooi spannend moment. En dat is gewoon erg belangrijk om dat bij de collega's even in te checken. Dus
0: even te kijken, hoe is het jongens? Gaat het? Heb je nog hulp nodig?
1: Wat kan ik erin betekenen? En soms, het is vooral ook even letterlijk zien dat zij jou zien, maar ik ook hun zie. Hoe zitten ze erbij? Zijn de wangen rood? Staat er zweet op het voorhoofd? Of is het goed te doen, zeg maar? Ja
0: grappig, hè? Daar heb je toch nog ook dat fysieke voor nodig.
1: Heel erg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Werken mensen een beetje thuis bij jullie? Of zijn ze gewoon lekker op de zaak?
1: Dat is voor 90% zit men lekker op de zaak. Ja.
0: Alright.
1: Zo organisaties zijn we ook.
0: Ja. We gaan zo verder.
1: Ja.
0: Met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd om het ook nog even over te hebben dat jij een mevrouw bent in een mannenwereld. En hoe dat dan is. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Johnny Guitar Watson. Die heel verhaal op gaat hangen over zijn moeder, denk ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Met in de studio Anneke Petersen, algemeen directeur van Euromobiel Nederland. We praten over haar leiderschap in dit bedrijf. Dat klinkt heel zwaar gelijk, hè? Maar ik vind dat heel leuk om met mensen te praten die ergens de baas zijn. Omdat dat gewoon best wel lastig is. Ik heb dat zelf ook gedaan. Dat viel echt niet mee. Omdat je, een van de dingen die ik altijd heel lastig vond. Ik heb samen met een collega een communicatiebureau gehad waar toen ook 20 mensen werkten. En heel grappig als mensen hier komen en zeggen dan, ja, het is een klein bedrijf voor 20 mensen. Dan zeg ik, ik heb er ook 20 gehad. Ik vond dat echt heel groot. Want het zijn 20 verhalen en het zijn 20 hypotheken en 20 partners en 20, vaak dat er ook nog kinderen bij horen. Dat je denkt, jeetje, minai. Anyways. Wat ik altijd merkte was dat ik, je kijkt naar jezelf als, gewoon als mens. Als totaal mens. Hè? En wat ik altijd had was dat ik dacht, ja, weet je, ik ben ook maar gewoon wie ik ben. En ik weet het ook niet. En ik ben heel benaderbaar. Dus als er wat is, dan moeten mensen dat gewoon aan me vragen. En dat zei ik ook altijd gewoon. Het gebeurde alleen niet.
2: Nee.
0: Hoe ga jij daarmee om? Dat je niet de baas wil zijn, maar dat je het wel bent?
2: Dat is al heel mooi gezegd. Bij de rol hoort gewoon die verantwoordelijkheid. Klaar. Daar groei je ook wel een beetje in als je een reguliere standaard. Maar als je eerste ervaring hebt als teammanager en dan word je gedeeltelijk commercieel directeur of directeur van een onderdeel. En dan zit er al heel veel eindverantwoordelijkheid in waar je gewoon je perceptie over jezelf moet omwisselen naar wat denkt men van mij? Hoe kom ik op iemand anders over? En hoe ga ik die anderen nou bewegen in waar ik naartoe wil gaan? Of eigenlijk wil uitkomen. Want iedereen heeft zijn eigen methode en zijn eigen versie en zijn eigen werkwijze. En dat moet je wel een beetje gaan omarmen. Dat niemand beweegt zoals jij doet. Niemand kan hetzelfde doen als jij doet. Maar dat geldt ook voor die ander.
0: Ja.
2: Dus,
0: en hoe doe jij dat dan? Hè? Want wat ik altijd zo fascinerend vind is dat je nog zo vaak kan zeggen dat iedereen bij je aan kan kloppen.
2: Mm-hmm.
0: Dat de deur altijd open staat. Je zei het net zo. De deur staat open.
2: Ja.
0: Maar voor die deur ligt een drempel. En dat is de drempel. Daar staat heel groot op. Hier woont de baas.
2: Ja.
0: En voordat je die drempel overgaat. Voelen mensen. Ook al ben je nog zo'n lief, vrolijk, gezellig, toegankelijk mens.
2: Mm-hmm.
0: Je bent ook de baas. En ik heb dat echt moeten leren. Dat ik dus actief naar mensen toe moest gaan. Omdat ze anders gewoon niet kwamen.
2: Ja.
0: Totdat het natuurlijk pan zo overkookte dat ze wel kwamen, maar dan was ik eigenlijk te laat.
2: Ja.
0: Hoe doe jij dat?
2: Dat zit in het zichtbaar zijn, hè, wat ik net al zei. Benaderbaar zijn is een perceptie. Voor de een ben je wel benaderbaar en voor de ander niet. Dus dat ligt ook heel erg in die ander. Ik heb ook echt niet de illusie dat ik iedereen over die drempel heen krijg. Want dat is een onmogelijke taak. Je kan het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus daar zit groei van jezelf in. Om te begrijpen wat je wel en niet hoeft en kan doen. Hoe zoek ik dat? Ja, ik probeer maar gewoon heel erg mezelf te zijn. En dat vindt de een echt leuk en de ander die vindt dat heel stom. Maar als je dat heel consistent bent een mate van...
0: Maar zit er dan een soort voorspelbaarheid in?
2: Precies, dat is het woord wat ik zocht.
0: Ja.
2: Als je een beetje voorspelbaar bent, is dat voor heel veel mensen wel fijn. Het ineens uit de band springen, het gekke dingen doen. Ja, daar worden eigenlijk mensen allemaal een beetje ibelig van. Dat is een soort van constante factor. Ja. Dus ik ben heel graag consistent.
0: Ja.
2: Grappig
0: is dat dit...
2: Ja.
0: Ik heb nogal wat gesprekken gehad.
2: Mm-hmm.
0: Dit komt heel weinig terug.
2: Oh.
0: Terwijl ik denk, nu wij het er zo over hebben... Ik denk dat het heel belangrijk is. Omdat je volgens mij ook... Tenminste heb ik... ooit eens wat dingetjes gelezen toen mijn kinderen klein waren. En ik dacht, wat moet ik eigenlijk voor ze doen?
2: Ja.
0: En toen was ook een van de dingen, is gewoon, weet je, als je dan iets aan opvoeding doet,
2: ja,
0: wees consequent.
2: Oh ja, ja.
0: Want anders, als je de ene keer iets wel mag en de andere keer iets niet mag, of voor de ene keer krijgen ze straf,
2: ja,
0: en de andere keer niet,
2: ja,
0: dan ja, dan krijg je onrust. En dat is vreselijk. En dat niet. Uiteindelijk is dat met collega's ook zo. Dat,
2: ja,
0: dat consistent zijn in je reactie, dat het dus blijkbaar heel fijn voor ze is.
2: Ja. Ja, en de wereld zit natuurlijk al best wel veel met onzekerheden. En er zijn in mijn beleving, hè, dit is niet onderzocht of zo, of niet door mij, maar in mijn beleving zijn er maar weinig mensen die echt heel goed gaan op verandering. En de meeste mensen moeten daarin gewoon ingeleid worden. Een beetje geholpen. Een beetje beschermd soms. En dat maakt dat als je wel verandering, want altijd is verandering nodig. En soms grootscheeps en veel. En soms klein. Want je bent op weg naar iets. Altijd. Dat het dus helemaal ligt aan bijvoorbeeld de afdeling en het type mens wat er rondloopt. In hoeverre je dat dan rustig doet en heel met een regelmaat, maar altijd redelijk voorspelbaar. Dat is toch prettig. En dat betekent niet dat je niet spontaan kan zijn, maar in de boodschap die je afgeeft, consequent.
0: Ja. Ja. Ja, en als je een spontaan mens bent, dan is het consequent om spontaan te zijn. Toch? Maar als je, ja, als je dat niet bent, dan moet je niet ineens heel spontaan gaan doen. Dan schrikt iedereen zich kapot.
2: Ja. He? Maar je kan ook levelen. Hè? Je kan heel consequent zijn met de grote boodschap waar je bijvoorbeeld voor over vertelt. Op strategisch niveau gaan we daarheen en dat elke keer weer terug laten komen. Terwijl je natuurlijk wel spontaan dingen op een ander level met elkaar kan afspreken. Bijvoorbeeld leuke dingen doen. Het is nooit verkeerd om dat spontaan te doen.
0: Leuke dingen doen. Ja. En sowieso is het altijd goed om leuke dingen te doen. Dames en heren, we hebben een fantastische levensles. Als je nou iets moet veranderen in je leven, is het meer leuke dingen doen.
2: Nou, dus een tegel.
0: Nou, dit was hem. We zijn er.
2: Ja.
0: Hey, waar ben je nou heel goed in? Als de baas van het bedrijf?
2: Besluiten nemen.
0: Oké. Okay.
2: Koers houden.
0: Hoe komt het dat je daar zo goed in bent?
2: Dat zit in mij.
0: Ja, altijd al geweest?
2: Ja.
0: Hoe ben je erachter gekomen?
2: Nou, ik denk dat die herhaal ik ook wel eens. Ik moest op de HBO moest ik een opdracht doen bij een uitzendbureau. En toen zei die, dat was een stageopdracht, super leerzaam. En wij hebben ook graag stagiaires in huis. Dat is gewoon leuk. Dat is goed om te doen. En daar heb ik ook veel van geleerd. In één, dit was de eigenaar van de Duitse organisatie, middelgroot, die zei in de eindbeoordeling naar de docent, ja, ik ben gewoon gemanaged door die dame. Nee. Oh. Ja, dat was aan de ene kant, vat ik dat eerst op als een beetje een belediging. Ik denk, wat zegt hij nou dan? Dat heb ik helemaal zo niet bedoeld. En toen ben ik daarna nog eens een keer gaan koffie drinken. Toen zei hij, ja, maar dat was heel goed bedoeld. Je hebt me gewoon koers vast. Je hebt me op de huid gezeten toen het moest. En toen dacht ik, dit kan ik. Dat vind ik ook heel leuk.
0: Grappig, hè?
2: Ja.
0: Ja, wel mooi dat iemand dat ook dan zegt. Want het is natuurlijk best wel lastig om achter dingen te komen die je eigenlijk voor jou heel normaal zijn. Dus voor jou is het redelijk normaal om dat dus te doen.
2: Ja.
0: Dat zit er gewoon in.
2: Ja. Maar daarom is het bijvoorbeeld ook heel leuk om een mooie mix te hebben tussen mensen met veel ervaring in het bedrijf, maar ook stagiaires en nieuwe mensen van school af te trekken. Want die geven weer nieuwe inzichten, maar je geeft hun ook een platform en vorming. Ja. En het is ongelooflijk leuk om te zien. Ik heb daar zelf ook heel veel van geleerd. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, dus je bent goed in besluiten nemen. Je kan zelfs je stagebegeleider managen. Dus dan moet het met andere mensen ook wel aardig gaan.
2: Hmm.
0: Wat nog meer?
2: Ik hou van veranderingen en dan blijf ik. Ah, dat klinkt echt vreselijk. Maar dan,
0: doe maar gewoon. Joh.
2: Ja, echt.
0: Het leven is vol met clichés.
2: Ja. Nee, maar ik doe dat op mijn eigen manier. En die is redelijk voorspelbaar.
0: Oké, nou, wat is jouw manier? Want ik Kijk, in de regel is het zo dat een groot deel van de veranderingen die mensen ooit bedenken en inzetten gewoon niet lukt. Of niet lukt op de manier waarop ze het bedacht hadden. Dus hoe doe jij het?
2: Nou, ik heb, als iets mij wordt verteld of gevraagd, dan neem ik eerst een stap achteruit. En dan ga ik gewoon heel erg in stukjes hakken.
0: En waar doe je dat? Neem mij eens mee. Want dat doe je niet in de kantoortuin, kan ik me zo voorstellen. Je neemt een stap achteruit. Je gaat ook bijna zelf fysiek achteruit. Waar ga je dan naartoe?
2: Ja, maar dat is op groot en klein in je hoofd. Op iets heel kleins. Bijvoorbeeld een collega vertelt dat hij weggaat. Of je moet heel snel schakelen. Want een klant wil iets anders. En dan moet je akkoord voor geven. Dus op microniveau. Gewoon. Tik, tik, tik, in je hoofd. Even stoppen met praten. Letterlijk denken. Oké, hier moet ik eigenlijk een besluit over nemen. Wat zijn de risico's? Wat zijn de voor's? Wat zijn de tegens? En dan naar 3, 4, 5 stappen. Dat doe ik heel als vanzelfsprekend.
0: Ja.
2: Dat is me ook geleerd. Hè? Ik bedoel, ik heb op de route naar hier heel fijn educatie gehad. Dat wordt je aan de hand van de theorie wordt ook verteld. Maar zo werkt het ook in mijn hoofd. Ja, dus even stoppen als je belangrijke besluiten moet nemen. En dan nadenken.
0: En nou zit ik bij jou aan tafel. Ik ben een collega en ik kom ergens niet uit. Dus ik leg dat aan jou voor. Jij neemt dan in jouw hoofd die stap terug. Mm-hmm. Waar zit ik dan naar te kijken? Ben je dan 3,5 seconden doodstil? Of zeg je, oké, kom zo bij je terug? Je hebt wel even tijd nodig, neem ik aan.
2: Ja. Ja, maar het werkt heel fijn als je het ook gewoon even zegt. Van goh, dat is wel een interessante case. Moet ik even over nadenken. Heb jij er zelf ook al over nagedacht? Wat zijn jouw overwegingen? Welke stap zou je als eerste nemen? Waar willen we uitkomen? Dus gewoon 2, 3 vragen terugstellen en ondertussen nadenken.
0: Ja, ondertussen ratelt de boel door bovenin.
2: Ja. Ja, en het is ook helemaal niet erg om af en toe even stil te zijn. Soms heb ik daar wel moeite mee hoor. Want als ik dan denk, nou ik ben er al. Dan is het ook heel verleidelijk om de 3-stap sprong te pakken. En te zeggen,
0: dus jij bent ook een mens gewoon.
2: Oh, zeker. Ah. Ja, nee. Dat bevestig ik bij deze.
0: En hoe ga je daar dan mee om? Want dat is natuurlijk... Ik vind dat zelf al... Ik weet daardoor dat ik geen goede leider van een bedrijf ben. Omdat ik vind het veel te leuk om dingen zelf te bedenken en te maken. Dus ik ben een soort timmermannetje gewoon. Dus je moet mij gewoon niet aan de leiding van een bedrijf zetten. Want ik ga en te veel bedenken. En ik vind dat te langzaam gaat. En ik ga het ook nog eens een keer zelf doen als andere mensen niet in beweging komen. En ik denk, nou doe ik het zelf wel. Ja. En dat is handig als je ondernemer bent. Het is niet handig als je een bedrijf hebt.
2: Ja.
0: Dus daar ben ik maar mee gestopt.
2: Ja.
0: Die versnelling die jij ook in je hoofd hebt. Dat jij het ziet en denkt, oh, maar ik weet het wel. We moeten dit doen.
2: Mm-hmm.
0: Hoe trap je bij jezelf op de rem om te zorgen dat de collega's de ruimte krijgen om mee te komen, hun eigen gedachtegang te doorlopen? Hoe doe je dat?
2: Gewoon bewust zijn van je eigen gedrag.
0: Ja,
2: dat
0: hallo.
2: Is één, de valkuil.
0: Dat is
2: weten.
0: Effing lastig.
2: Precies, dat is ook zo. Een aantal dingen. Maar één is ook gewoon gezond collega vragen die of een peer is, hè, gelijke of misschien wel iemand die je vertrouwt. Die je ook aanstuurt, dat kan wel. Zeg van, joh, als me dat overkomt, help me eens. Ik vind het heel leuk als mensen me wijzen op van, joh, jij hebt dat op team niet gedaan, maar dat kan echt kan nog beter. Ja, gebeurt niet zoveel hoor. Het is een beetje vervelend, want dan heb je weer de drempel die je net ook omschreef. Maar ik word er wel blij van. Want ik spreek mensen ook aan op hun gedrag, op wat ze doen. En ik vind het heel fijn om dat ook die feedback te ontvangen. Dus dat organiseren, dat kan je gewoon organiseren. Ik stap ook heel vaak bij een collega binnen en zeg, joh, ik zit hiermee. Ik doe het liefst dit en dit. Wat zou jij doen? Een beetje geweten kweken in je omgeving.
0: En wat, dat is interessant, hè?
2: Mm-hmm.
0: Dus A, jij krijgt daar iets voor terug. Namelijk input die misschien anders is dan wat je gewend, dan wat je zelf al in je hoofd hebt. Dat is fijn.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er bij die ander die jij die vraag stelt?
2: Over het algemeen worden die heel blij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hoe komt dat? wat is dat dan?
2: Het lijkt net alsof je het vraagt en je het antwoord al weet.
0: Ja, oh. Ja, dat, ik maak het programma al 11 jaar. Ja, dus. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
2: Nou, kijk, je werkt met mensen samen. En mensen vinden het echt super fijn om gewaardeerd te worden. Wat ze weten, wat ze kunnen. Dat doe ik. En dat doet de ander ook. Want je wil graag alle mensen deugen. Dat is het uitgangspunt. Ik doe heel veel met vertrouwen. En natuurlijk moet vertrouwen niet beschadigd worden. Mensen willen graag zinvol zijn. En als ik om advies vraag of hulp vraag, ja, dan ben je zinvol. Dat is zo fijn als dat wederkerig is.
0: Ja. Ja, ja, ik ben er niet zo goed in overigens hoor, om hulp vragen. Maar het grappige is dat het misschien wel een van de krachtigste dingen is die je kunt doen. Als baas zijnde. Iemand om hulp vragen op de expertise die diegene heeft. Want dan dus misschien nog wel krachtiger dan een compliment geven.
2: Ja, hoort. Ja.
0: Huh? En, ik hoor je zie twijfelen.
2: Ja,
0: hè? Ja. Ja. Jee. Nou, ja. Ik ben het bijna met je eens.
2: Ja, want kijk, ik probeer altijd wel de verhouding tussen die verschillende onderwerpen er te laten zijn. Ja, dus complimenten omdat men iets goed doet. Superbelangrijk. Alleen maar waardering. Hulpvraag ja. Maar wel in bepaalde mate. Want er is ook zoiets. Als dat je, zoals jij zegt, waar ik een beetje hekel aan heb, maar de baas bent. En men wil niet het gevoel hebben dat je continu om hulp vraagt.
0: Ah.
2: Dat is niet goed. Mm. Dus er moet wel een beetje balans zijn.
0: Dat is een fijne balans. Nou, ja. Ik had net beloofd dat we het ook gingen hebben over het feit dat jij een vrouwelijke leidinggevende bent van een bedrijf in een mannelijke wereld. En daar hebben we het nog niet over gehad. Dus ik heb een belofte gedaan aan onze luisteraars die niet ben nagekomen. Waarvoor excuses. Maar dat gaan we dan mooi doen in het laatste blokje. Dat hoor je zo.
1: Dit is New Business Radio. Lekkere muziek voor

0: stars. Of prezen Counting Crows, Mr. Jones.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Anneke Petersen is de gast, algemeen directeur van Euromobiel Nederland, die ik al de hele uitzending de baas noem en wat ze super irritant term vindt, snap ik ook helemaal. We moeten het toch over hebben, of ja, we willen het er ook over hebben, want het is ook gewoon superleuk en interessant. Eerst maar even de aanname checken. Is de mobiliteitssector, de autosector, is dat een mannenwereld nog steeds?
2: Zeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: En doe eens een, je hoeft het niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar doe eens een gooi, gewoon percentueel. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen? Ongeveer, hè? Gewoon voor je gevoel.
2: De hele sector?
0: Of
2: C-level? Of wat?
0: Oh, nou, dat is een goede vraag. Doe eerst maar even de hele sector. Dus in zijn algemeenheid.
2: Nou, zou ik eens een gokje doen?
0: Doe eens een gokje.
2: 25, 75.
0: Oké. Okay. Ja. En dan de C-level, dus de directeuren.
2: Met management en zo. Ja, dan is dat toch wel 90, 10.
0: Oh, nog meer?
2: Ja.
0: Oh, ja. Dus je bent een unicorn dus. Oh, zoveel nee, zoveel zoals jij zijn er niet.
2: Ik wou niet naar deze route. Dat is heel scary. Nee. Maar dat, ja. Ja.
0: Maar de meeste van jouw collega's, peers, zijn dus mannen.
2: Ja.
0: Wat breng jij dan mee als vrouw zijnde bij Euromobiel, waar ze heel veel baat bij hebben, omdat je een vrouw bent?
2: Poeh.
0: Ja.
2: Ik denk. Ik denk dat er een mate van warmte zit die anders is. En ik zeg niet beter, maar wel anders.
0: Probeer het eens te omschrijven. Ik snap dat het moeilijke vragen zijn.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kijk, er zitten natuurlijk heel veel gelijkenissen in. Of je nou man of vrouw bent, die moet je allemaal besluiten nemen. Te maken met ratio's, prima. Maar ik hoop dat ik kon brengen een, nou, misschien wel heel concreet waar we het net over hadden, die 1/3 besteden aan de collega's, aan groeien, aan de mensenkant. Daar stop ik wel heel bewust tijd en effort in. En ook dan ga je soms nog echt wel een beetje nat. Dat je denkt, poeh, dat had ik anders ingeschat. Dat is allemaal niet erg. Maar dat is één, denk ik. Het tweede wat anders is, is dat ik ben, denk ik, wat minder carrière gericht. Ik ben wel ambitieus. Maar ik hoor toch veel van collega's. Die hebben dat allemaal helemaal ingevuld.
0: Oh ja, waar ze je weet al de volgende plek waar ze naartoe gaan.
2: 3 tot 5 jaar plan en dan 10 jaren plan. En denk, nou. Ach, en ik scheer nu iedereen even over één kam. Hè. Dat is helemaal prima, een not. Maar ik ben, als ik kijk naar de afgelopen 15, 20 jaar, echt super blij en super trots. En ik had no way bedacht dat ik hier zou zitten vandaag. En dat is echt heel erg leuk. Daar heb ik ook erg hard voor gewerkt. En af en toe voet in de klei, opstaan, vallen, alles tegelijk. Maar dit, ja, ik heb wel het idee dat soms die mannen in de automotive denken, nou, ik moet wel daar zitten, want
0: En dan ga ik het even chargerend vertalen.
2: Oh jee.
0: Dus die zijn meer met zichzelf bezig en meer met de toekomst waar ze naartoe willen en minder met hun team en hoe eigenlijk het team zelf groeit, de volgende stap zet. En dan hoef je geen ja te zeggen, maar dat is wat ik jou tussen de regels hoor zeggen. Ja, ja. Ik kijk me nu heel veel aan. Oké, we gaan door.
2: Ik heb dus hele leuke mannelijke collega's die niet zo zijn.
0: Nee. Het is natuurlijk ook heel erg overeenkamscherend.
2: Ja, precies. Ja. Maar ik merk dat wel. Ja.
0: Het is wel grappig, hè, dat als je het over dit onderwerp hebt, dan wordt het altijd een beetje kort dansen.
2: Ja.
0: Terwijl je kunt ook zeggen, ja, als mannen ergens wel goed in zijn, dan is het gewoon doen en niet te veel lullen, maar poetsen en power en doorheen en succes behalen en zo. Ja. Dat vinden ze geen enkel probleem als wij dat zeggen, dat dat zo is. En dat wil niet zeggen dat vrouwen dat niet hebben, by the way. Nee. Zie je, ik ga ook een koor dansen.
2: Ja.
0: Maar dat zijn echt van die mannelijke eigenschappen. Mm-hmm. Die zeggen, oh, dat hebben we nodig.
2: Precies.
0: Merk je nou dat jij, omdat je dus ernstig ondervertegenwoordigd bent als vrouw in op dit niveau, hè, ik bedoel in de sector überhaupt, maar helemaal op dit niveau, heb je daar ook last van?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, daar heb je soms wel last van.
0: En
2: ja.
0: Wat gebeurt er dan? Vragen ze om je koffie te halen of zo?
2: Nou, dat niet. Dat
0: meest gênante wat je zo'n beetje kan bedenken.
2: Ja, dat niet meer. Nou, wat ik soms nog wel gênanter vind, is dat de gesprekken precies tussen verschillen tussen man en vrouw niet meer worden besproken als je er wel bent. Dan denk ik, of de gesprekken over thuis en privé en de vrouw lief. Dan denk ik, ja, kom maar op, weet je wel.
0: Ja. Je merkt dat het een beetje politiek correct gaat worden omdat jij erbij bent.
2: Ja, en ik snap het ergens ook wel. En soms wordt er niks van aangetrokken en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Ja. En dan wordt er die grens overgestapt en ik denk, nou potjandori, ik wou dat wat mee. Dus het is ook koor dansen.
0: Ja.
2: Maar er is natuurlijk een hele gekke situatie ontstaan. De afgelopen jaren moet je ook als man wel serieus een beetje opletten.
0: Terecht.
2: Ja. Want er waren heel veel dingen normaal en nu ineens niet meer.
0: Nee.
2: En wat is dat dan? Dus ik snap dat wel.
0: En wat wel? Wat kan wel? Wat kan niet? Hè? Dus het zorgt voor ongemak.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik heb daar, ja, ik heb daar helemaal geen last van. Ik heb prima. Ik douw ook wel terug. Hè, als het ergens over gaat waarvan ik denk, nou, dat is een grensje. Die had ik al lang gezien. En dat zit hem zeker niet alleen in man-vrouw verhoudingen. Maar ook gewoon in hoe ga je met elkaar om? Maar dat merk je wel. Ja. Maar het zit hem wat minder in. Waar ik voorheen nog wel last van had. Dat je je moet bewijzen. En ik weet nou niet omdat het komt. Omdat ik zelf dat gevoel niet meer heb.
0: Hmm.
2: Of omdat het niet meer gebeurt. Dat weet ik niet. Dat ik ben ooit gestart bij BMW. En daarna heb ik bij in de printing gezeten. En dan gingen ze eerst 15 technische vragen stellen. Jeetje. Dat was echt heel waardeloos. Maar nu gebeurt dat niet meer. Nee.
0: Ja.
2: Nee. En er wordt echt nog wel een beetje geprikt van, goh, met welk leveltje hebben we te maken. Maar dat doen mannen onderling ook. Van even testen. En dat is prima. Ja.
0: Zeker. Ja. Ja. Wat? Waarom zou je toch pleiten, of toch? Waarom zou je pleiten dat er meer vrouwen de automotive of de mobiliteitswereld in zouden moeten? Dus waarom? Want ik kan me heel goed voorstellen dat er zijn natuurlijk gelukkig ook werelden waarbij waar het omgekeerd is. Hè?
2: Ja. Ja.
0: En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, nou, als we er nou een paar uit de rechtspraak of de zorg of
2: onderwijs
0: dat die gezellig gewoon. Dus een directeur van een onderwijsinstelling die moet eigenlijk de automotive in.
2: Mm-hmm.
0: Als het een vrouw is.
2: Ja.
0: Lijkt me een interessante carrière switch. en andersom.
2: Ja.
0: Maar waarom hebben we meer vrouwen in de automotive nodig? Wat gaat er dan veranderen?
2: Ik denk dat het fijner is om meer vrouwen daar te hebben. En ze zijn er wel. En die waardeer ik ook. En dat vind ik echt heel erg leuk. Om te zien dat daar zit een soort van verwantschap. Ik weet het niet. Van hey, jij en ik, wij redden dit wel. Wat een gekkies. maar wat wordt er anders? Nou, meer samen. Ik denk dat het toch wat minder competitiviteit in een zaal zit. Wat minder, laten we maar weer een cliché erin gooien, wat minder haantjes. Meer partnerschap in plaats van, ik doe het wel alleen, ik laat het wel even zien. Misschien kunnen we samen wel versterken. En nogmaals, geldt niet voor alle mannen, maar ik denk dat een gemixte zaal. Ik zat laatst in een zaal. Nou, er waren 200 man en er zaten 6 vrouwen. Ja, echt top. Wow. Dan denk ik, jeetje. Er werd ook over gesproken. Toen dacht ik, ja, wat zou er nou gebeuren als deze zaal voor de helft of voor 40%.
0: Ja.
2: Nou, ik denk dat er dan misschien wel meer samen wordt gewerkt.
0: En dat is kan ik me voorstellen, zeker in jouw bedrijf bij Euromobiel, is dat juist super belangrijk. Omdat je natuurlijk al die dealers hebt waar je mee samenwerkt.
2: Ja, toch? Mega belangrijk. Ja. Ja.
0: Hey, ik heb nog één laatste vraag voor je. En dan zijn we er over de heen. Jeetje. Ja, gaat snel, hè?
2: Ja. Ja.
0: Als er andere leiders van organisaties luisteren, mm-hmm, man of vrouw, en jij zou ze iets mee mogen geven wat jij zelf hebt geleerd in de afgelopen tijd over jezelf, wat zou je ze dan mee willen geven?
2: Ik zou rust. Ja. Ja. Willen meegeven.
0: Oh, ja, is mooi. Ja, ja, ja, vertel waarom.
2: Nou, omdat je kan helemaal gek worden. Van alles en iedereen om je heen. Door doelen. Door dingen waar je geen invloed op hebt. Dingen waar je geacht wordt invloed op uit te oefenen. Wat wordt toegezegd als dat is jouw verantwoordelijkheid. En er komen altijd onverwachte zaken op je pad. Naar aanleiding van een aantal overnames waar je af en toe ook wordt geleefd. Wat heeft me gered? Nou, kijken. Wat gebeurt er nou? Wat zijn nou de grote lijnen? Waar moet ik wat mee? Waar hoef ik eigenlijk niks mee te doen? En waar heb ik heel erg de behoefte om wat wel mee te doen? En die laatste vooral evalueren. Moet dat dan nu of moet dat dan later?
0: En hoe zorg jij voor rust? In een wereld waarbij iedereen, als je ze vraagt hoe is het met je, nou, mensen zeggen of goed of druk. Dat is het wel zo'n beetje.
2: Ja, echt hè? Ja.
0: Mm-hmm. Ik ben begonnen met zeggen rustig.
2: Ja?
0: Grappig wat er gebeurt.
2: Ja. Ja.
0: Zeg, ze gaat wel goed met.
2: Ja, precies. Dan is er ineens iets van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Ja, je hebt het toch altijd druk?
0: Als je zegt druk, dan zeggen ze, oh leuk, wat ben je aan het doen? Als je zegt rustig, zeggen ze, gaat wel goed met je.
2: Ja, ja. Ja, maar dat is het. Want we hebben, nou maar zeggen, een collectieve mening over dat je druk moet hebben.
0: Ja,
2: en dat is natuurlijk
0: niet goed voor je hoor,
2: nee,
0: druk zijn.
2: Nee, dat is het ook niet. En natuurlijk is het druk hebben is iets anders dan zelf druk zijn.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk wel het onderscheid. Want het kan prima druk zijn. Maar als je zelf maar een soort van kalmte hebt. Want ook daarin, als je die kalmte zelf hebt, gaat dat ook uitstralen op je collega's.
0: En dan zijn we weer rond.
2: Oh.
0: Anneke Peetsen, ik vond het bijzonder leuk om met je te praten. Euromobiel Nederland, wil je meer meten? Euromobiel even intikken en dan vind je het. Kan je daar leuk een auto huren als bedrijf zijnde?
2: Ja.
0: Ja. Of je kan er werken, dat is nog leuker.
2: Oh. He,
0: kan je met Anneke werken. Ja. Dankjewel Anneke. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Er is nog veel meer.
3: Dit is New Business Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
12: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
13: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
12: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
15: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
17: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Met vandaag centraal Mixit. Mixit helpt de organisatie om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
16: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
17: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
18: Dankjewel.
17: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest? Van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
18: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
17: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dit te complex eigenlijk?
18: Ik durf te zeggen dat we het wel kunnen, ja zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
17: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
19: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
17: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
19: Ja, een ander bedrijf.
17: Een carrièrepad, ander bedrijf.
19: Ja.
17: Hoe werd daarop gereageerd?
19: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
17: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
18: 15 jaar geleden.
19: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
17: Ja, toch?
19: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder

0: om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
1: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
2: Dat is exact wat het was. Wat in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
1: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb, waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
0: En, ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
2: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
1: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
0: Ja, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Dus je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen, hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
1: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
0: Zeker.
1: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
0: Ja.
1: En dan heb je op een bepaald moment een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
0: Ja, ja.
1: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
2: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer, maar ik denk dat die internationale organisatie was.
0: Dat denk ik.
2: In de financiële dienstverlening.
1: Mag je de naam noemen?
2: Ja, denk het wel.
0: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
2: Ja, ja. Een grote internationale leasemaatschappij.
0: Ja. Ja.
2: Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen in hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft-omgeving aan de slag laten gaan.
1: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf, dat mensen centraal stonden.
2: Exact.
1: Maar je had natuurlijk een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
2: Ja.
1: Is dat een beetje zo de eerste jaren?
2: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project is succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou ja, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
1: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
0: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie en zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n klus te

0: klaar.
1: Kwam daar agility, hè? Wat was in die periode agile scrumwerken, was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
0: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfde, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu meer met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
1: Ja, dat was de eerste klant, daar gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, zijn we vanaf het begin bijgekomen.
2: Zeker, ja.
1: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
2: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
1: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
0: Nou,
1: is dat het aanvullen?
0: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers, daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
1: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest uit? Dat je zegt van privé, werk, aan het scheiden?
2: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen. We hebben
1: hoeveel zijn jullie?
2: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn. Tussen heel ruim tussen 5 en 7. Als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
1: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen als je gaat groeien. Heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
2: Ja.
1: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
2: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we dat doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
1: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
2: Dat moet wel lukken, ja.
0: Ja zeker.
1: Okay, we gaan zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis, maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
0: Ja, laten we er 70 van maken.
1: Oh, dat is een mooi streven. Let's talk business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op New Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt. Ja.
0: Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware? Dat de cloud transformatie,
2: ja, het was die fase. Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat dat vuurtje werd aangewakkerd. Als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en dan praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat die dat het werkte, dat het aanstond, hè, en dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor. Wat was het? 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: Maar die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest. Dus we moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek. En dat is belangrijk. Begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen. Daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder. Kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was,
2: ja.
0: Nou, was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd. Of weinig aandacht voor was in organisaties. Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over. Als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan. Of Microsoft of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situationele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, ja, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kreeg. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er meer opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. Dus die app die wij gebruiken. Of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen. Wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegeven snapt en je draait die camera bij 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt, weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om ja, toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden hebben employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk.
3: Nou, kijk, wat we en toen, nou, ja, en we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties? Dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan met hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn? En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Moet niet doorslaan. En het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast staat, dan praat je van zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat die begrijpen wat er nodig is. Dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie. Mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen. Dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties. Die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken. Weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat. Dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken. En hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Geen voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek. Die ook bekend is in de communicatie vooral. Die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, nou, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het dan gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, het is een beetje cryptisch. Maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de zorg bijvoorbeeld. Daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer. Allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet gelukkig met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïs. Waar je dan door automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdagingen hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja. Maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep, of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact. Voor het oprapen. Ja. Dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen, met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n verandering.
2: Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker.
2: Ja. Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi, dankjewel. Ja, ja. Goed, mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, de aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met, wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Er gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met, heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van, we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van, hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Hè? Dat kan je wel stellen van, ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Want dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, gebruiken we altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met Toolink meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisatie.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei, in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Dan zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen. Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Hè. Als je ook kijkt naar aanbestedingen land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. Wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Hè. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of nou, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Hè. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat de het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. Hè? En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook, bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee.
4: Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui die aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona zou je kunnen stellen veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is. Maar er wordt meer nagedacht over hoe verhoud je tot je medewerker. Van de instroom tot de uitstroom. Het hele carrière die je ergens hebt. Daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij, als mijn medewerkers iets weten te realiseren, dan krijg ik de kippenvel, ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk, als een CFO op hetzelfde level denkt als wij eigenlijk onze missie hebben, krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan, dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Patty Crawford. Just Simple, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Mixit centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraj is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noemen jullie het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om de organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Het is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms ten koste van...
3: Ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen. Er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen nou meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar buitenspel staat, als ze niet eens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus ik denk dat het cruciaal is dat je diezelfde, zeg maar, veranderaanpak loslaat op deze grote innovatie.
0: Het gaat zo snel ook.
3: Supersnel.
0: Ik bedoel, ChatGPT, dat is eigenlijk zo 2025, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker, ja,
0: nu is het kloot. Als je het daarover hebt, dan ga je al niet met de tijd mee, toch?
2: Exact. Ja, ja, ik geloof heel erg, ik had het net over een organisatie heeft een doel. Wat je ziet, ik geloof niet dat als je het zomaar aan medewerkers geeft, dat zij daar het maximale uit gaan halen. Dus ik geloof dat je dat altijd vanuit wat je wil bereiken als organisatie, dat je dat moet ontwerpen en medewerkers daarin mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. Dus daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken in hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja.
3: En dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
0: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
3: Dan is onze aanpak standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
0: Dat is een flinke overtuiging.
3: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog.
0: Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
3: Ja.
0: Waarom?
3: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima. Dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing. Die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
0: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
2: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt waar staan we over 10 jaar, dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
3: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
2: Dat wij overbodig zijn.
0: Wauw, ja. Dat is een mooie missie, dan kan je met pensioen.
2: Ja, zeker. Nou,
0: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
3: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover. Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
9: Wat betekent duurzaamheid precies voor HR en leren en ontwikkelen in het bijzonder? We praten erover met Floor Dijkstra, is manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Alliander. Met emeritus hoogleraar Paul Kirschner gaan we dieper in op de kunst en kunde van het lesgeven. En natuurlijk geeft fijne co-host Tom Bos weer leertips om de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
8: Lang Leven Leren, de podcast.
9: Ja, Floor, Paul en Tom, welkom. Ja, we beginnen eigenlijk alle podcasts met dezelfde vraag aan iedereen. Namelijk, want ja, wij zijn zelf natuurlijk ook aan het leren. Nog elke dag, tenminste, dat denk ik. Paul, ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Wat is jouw ultieme leerervaring? Als je een beetje naar de laatste tijd kijkt. Waar ben je weer vooruit gegaan? Heb je weer nieuwe inzichten gekregen?
10: Ik denk, en het is niet...

0: kwam ik erachter dat dat van geen kant klopte.
1: Oh.
0: Dat zonder expliciete instructie, zonder de nodige basiskennis, voorkennis, is het onmogelijk om vaardigheden, zoals ik net over had, te ontwikkelen. Die vaardigheden, zoals creatief denken, problemen oplossen, die vinden alleen maar plaats in een domein. Je kan geen problemen oplossen in de wiskunde als je geen wiskunde kan. Je kan geen schaakproblemen oplossen als je niet kan schaken. Nou, hetzelfde geldt voor ongeveer alles wat we doen. En dat is voor mij een soort openbaring, dat generieke vaardigheden, het kunnen communiceren, het kunnen oplossen van problemen, het creatief kunnen denken, ga zo maar door, dat die nooit geïsoleerd kan worden van het domein waarin je creatief denkt, problemen oplost of communiceert.
1: Nou, mooi.
0: En dat is gewoon een werkelijk openbaring. In het Engels zou je het noemen een epiphany.
1: Epiphany, ja, prachtig woord. Ja, mooi. Floor, zelfde vraag voor jou. Wat jouw ultieme leerervaring, en dat weet ik altijd, ultiem is wel heel zwaar. Hè? Dat moet je niet daar laten afleiden.
2: Ja, ik zei natuurlijk voor deze uitzending, ik weet het niet zo goed, maar dat is ook omdat mijn ultieme leerervaring misschien wel door de jaren heen is gekomen. Dus ik vind gewoon de factor tijd maakt het ook wel ultiem. Door waar ik vroeger altijd dacht, iets is rechts of links, of iets is zwart of wit, of ik weet precies hoe het zit, heb ik eigenlijk geleerd het niet meer te weten. Ah. En dat voor mij is dat wel de ultieme leerervaring.
1: Oké. En het niet meer weten, kan je daar dan ook beter mee omgaan ondertussen?
2: Ja. Ja, vroeger dacht ik altijd dat ik over een antwoord op moest weten. Dus dat ik dan iets moest leren en dan moest kunnen. En ik realiseer me steeds meer, er zijn wel 1 miljoen wegen naar Rome. En iedereen heeft iets anders in zijn hoofd. En dat maakt, ja, dat maakt eigenlijk dat je steeds meer een beetje ontleert. En daardoor wat, nou, voor mij wat zachter naar de dingen kan kijken. Hmm. En ook met wat meer compassie dat misschien iemand zegt het is rechts en iemand anders zegt het links. Ja. En het is misschien wel allebei waar.
1: Ja. Misschien ook een beetje terug naar hoe je was toen je echt klein was.
2: Ja, wie zal het zeggen?
1: Want dan wist je dat je het niet wist.
2: Ja, en nu weet ik wel dat ik een idee heb. Maar ben ik me ook steeds meer bewust dat één van de ideeën is. En dat een antwoord meestal uit heel veel verschillende antwoorden bestaat.
1: Mooi. Nou mooi, dat lijkt me ook een prachtige manier om naar deze podcast te gaan luisteren. Als je aan het luisteren bent, om te denken van ja, wat wordt er nou eigenlijk echt gezegd? Vanuit die blanco mindset. Nou, dat gaan we proberen om te doen. Ik ga ook mijn best doen. Tom, jij ook, hè?
3: Zeker.
1: Maar wij weten gelukkig ook niet zoveel. Dus
3: ik ben er vrij goed in, ja.
1: Oké. Okay.
4: De laatste inzichten over leren en ontwikkelen. Lang leven leren.
1: Duurzaamheid. Ja, dat was ooit een woord wat je moest uitleggen. Ondertussen is het alom aanwezig in organisaties. En raakt het ook alle onderdelen en vakgebieden binnen organisaties. Welke rol speelt HR en leren en ontwikkelen op dat gebied? Floor Dijkstra is de gast. U hoorde er net al. Manager recruitment, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid bij Alliander. Dat zijn nogal flink wat onderwerpen. Ja, duurzaamheid. Je moet altijd eerst even samen kijken van wat is het nou eigenlijk? Hè? Want het gaat over alles. En het is meer een soort van manier van kijken naar de dingen. Denk ik. Hoe kijk jij naar dat containerbegrip duurzaamheid?
2: Nou, volgens mij gaat duurzaamheid over dat iets er morgen ook nog is. Of dat je dat we, maak het even heel groot, als aarde nog bestaan over een x-aantal jaar. Op een fijne, prettige manier. Maar ook dat ik als persoon, dan naar mijn carrière toe, over een paar jaar ook nog bestaat.
1: Ja.
2: Kijken naar dingen als ChatGPT. Iedereen kan tegenwoordig een prompt schrijven. Nou, wat voor impact heeft dat op mijn baan? En is er dan toekomst voor mij in mijn vakgebied over een x-aantal jaar? Ben ik dan nog duurzaam inzetbaar? Dus voor mij alles ertussenin.
1: Ja, en dat zijn ook voor mij een beetje de twee facetten van waar we het met jou over willen hebben. Eerst maar eens even beginnen bij duurzaamheid als enorme verandering in de organisatie. Alliander staat natuurlijk midden in de hele energietransitie. Dat is nogal een ding. Betekent dat er heel veel aangelegd, gebouwd gaat worden. Nou ja, dat moet allemaal ook nog eens een keer op een duurzame manier. Dat willen we natuurlijk graag. Welke rol speelt HR in die enorme verandering in de organisatie? Van gedrag, mindset, kijken naar dingen, kennis die erbij komt kijken, andere processen. Nou ja, je kunt je alles bij de bedenken.
2: Nou, duurzaamheid is voor ons heel belangrijk om te begrijpen waar Alliander naartoe gaat. Moeten we eigenlijk de energietransitie begrijpen en begrijpen waarom wij als Alliander ook een enorme transitie moeten doormaken. Dat heeft voor ons alles te maken met eigenlijk de

0: energietransitie waar we onderdeel van zijn. En als wij ons werk niet goed doen, kan de energietransitie in Nederland niet plaatsvinden. Net doordat we zonnepanelen hebben, elektrische auto's, veel decentrale energienet, moeten wij veel meer werk doen. De komende 10 jaar moeten letterlijk evenveel werk doen als de afgelopen 40 jaar.
1: Wow.
0: En niet alleen meer kabels de grond in. En omdat we gewoon een ander energienet hebben. Maar we moeten ook slimmer gaan werken. We hadden het al even over AI. En dat gaat er ook voor zorgen dat alle apparaten slimmer worden. En daarvoor moeten we een slimmer net hebben. Dus al onze medewerkers moeten gaan begrijpen wat duurzaamheid voor impact heeft op Alliander. En de energietransitie heeft impact op Allianders organisatie. En dat heeft eigenlijk impact op hoe wij samenwerken in onze teams, op onze opdrachten en ook impact op mij als persoon.
1: Ja.
0: Dus het vraagt een transformatie van het bedrijf. Wij moeten letterlijk dingen anders gaan doen, want even onze productie zoveel opschalen in de huidige arbeidsmarkt is best heel moeilijk en misschien wel onmogelijk. Dus we moeten ook anders gaan nadenken. Dus eigenlijk is voor ons is duurzaamheid echt de aanleiding om ons als bedrijf te transformeren. En dat vraagt dus van alle medewerkers om ook anders te gaan denken.
1: Ja. En welke rol speelt HR daar dan in? Hè? Zijn jullie de voorganger als het dan gaat over die veranderingen? Hè? Want je zou zeggen, nou, dit gaat ook heel veel over mensen.
0: Ja,
1: je hebt meer mensen nodig. Je moet anders gaan werken, slimmer gaan werken, hogere productiviteit enzovoort enzovoort. Het gaat over het gedrag van de mensen in de organisaties. Is HR dan degene die daar voorop loopt in de strijd?
0: Zeker. Dus als je kijkt naar de transformatieagenda van Alliander, is die ook onlangs ook aan de HR-afdeling gegeven. Dus onze CHRO is CHRO voor het HR-domein en het transformatiedomein.
1: Okay.
0: Juist omdat een transitie is onmogelijk zonder mensen. Hè? Dus ik zie Alliander is niet anders dan de optelsom van alle hele slimme en fijne en goede collega's die we hebben. Naast wat asset. Maar mensen die doen het werk.
1: Ja.
0: En hoe slim AI ook gaat worden, er zijn altijd mensen die aan de knoppen blijven zitten. Dus voor ons gaat die transformatie over een transformatie van onszelf, van alle medewerkers die anders moeten gaan werken. Dus in die zin is het heel erg voor ons een HR-thema.
1: Ja, mooi. En als je dan kijkt naar opleiden, ontwikkelen van mensen, dan moet dat een enorme rol spelen. Hoe geef je daar vorm aan?
0: Nou, we proberen heel erg na te denken over wat er dan de organisatie van de toekomst is. We proberen goed te begrijpen, nou, hoe gaat het energienet van de toekomst eruit zien? Nou, wat is dat dan? En wat vraagt dat dan voor een rol van een organisatie als Alliander? Dus worden we meer een regieorganisatie of juist meer een uitvoeringsorganisatie? En dat beeld moet vertaald worden in wat betekent dat voor de competenties, de soort competentie die we moeten hebben, wat voor skills moeten we hebben, hoe ziet de arbeidsmarkt er op dat moment uit, hoe makkelijk het is om deze skills aan te leren. En dat vertalen we eigenlijk naar een enorme agenda op recruitment, op het vinden van doelgroepen die nu nog niet weten dat ze goed bij onze uitdaging zouden passen. Oh ja. Maar dat willen wij eigenlijk al wel weten voordat zij het weten. Hoe gaan we mensen dan ontwikkelen? Hoe gaan we mensen zelf aan het stuur zetten van hun eigen ontwikkelingen? Want technologische ontwikkelingen gaan zo snel als L&D-afdeling. Moet je echt niet de illusie hebben dat je daar voorop loopt. Dus hoe creëer je een klimaat van continu of duurzaam leren en ontwikkelen in je organisatie?
1: Ja, en het grappige is dat je natuurlijk enerzijds, je zei het al, in 10 jaar doen wat je de afgelopen 40 jaar ook hebt gedaan. Of gebouwd, moet je eigenlijk zeggen.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je niet maar gewoon maar meer doen van hoe je het gewend was te doen, toch? Dan moet je echt radicaal, slimmer, beter, handiger. Hoe zorg je dat je daar invulling aan geeft? Want dan moet je, je moet zo radicaal anders gaan doen.
0: Ja, dus we kijken heel erg binnen Alliander. Hoe kunnen we structuren bouwen om mensen eigenlijk de ruimte te geven, de randvoorwaarden te geven om zich te ontwikkelen. Dat doen we vanuit leren en ontwikkelen, maar ook bijvoorbeeld vanuit innovatie. Dus als je bij ons een goed idee hebt als monteur, hoe je dingen anders en slimmer kan doen, dan hebben we een innovatieafdeling die dat als het ware oppikt en in productie brengt. En learning and development, eigenlijk hetzelfde. We hebben gezegd, we hebben de keuze gemaakt om het concept van onbeperkt leren te gaan implementeren. Dus wij gaan niet meer top-down voor jou verzinnen. Nou, ik ben de manager en dan moet jij deze en deze trainingen doen. Natuurlijk, vanuit veiligheid zijn er een aantal zaken die belangrijk zijn. Maar we proberen echt de regie bij de medewerkers te liggen. Dus na te denken over hoe creëer je een leerklimaat of een innovatieklimaat waarin eigenlijk de wisdom of the crowd, dus iedereen's hersenen, iedereen's slimheid hebben nodig om oplossing te vinden. Want ja, een paar slimme koppen in een ivoren toren daarover nadenken, dat wordt hem niet.
2: Nee, precies. Ik zit dan ook meteen aan de rekensom te denken van hoeveel tijd dat kost. Want Dus als jij zegt, we moeten in de komende 10 jaar doen wat we in de afgelopen 40 jaar gedaan hebben. Dan zie ik meer mensen en hele drukke mensen vormen. Mm-hmm. Die zich dan ook moeten ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waar vinden ze dan die tijd, zeg maar?
0: Ja, en dat zit echt heel erg in de randvoorwaarden. Dus als je maar blijft rennen.
2: Ja.
0: In een soort, dan zie ik dan weer een hamster in zo'n molentje vormen. Die dan maar blijft rennen en steeds harder gaat rennen.
2: Ja.
0: Ja, op een gegeven moment. Dan breekt misschien wel... Het hele mechaniek en valt het, stort het
2: precies.
0: Of de hamster of het kooitje in. Dus we moeten echt gaan nadenken over hoe gaan we die transitie met elkaar vormgeven. En dat moet dus echt anders.
2: Ja.
0: En daar hoort, denk ik, rust, inzicht, overzicht en helder blijven nadenken hoort erbij. Dus leren gaat voor mij ook heel erg over reflecteren.
2: Ja.
0: En ja, spoiler alert, leren kan nooit korter. Leren kost tijd. Dus je hebt dat in te richten in je organisatie en rekening mee te houden.
1: Ja. Hoe zorg jij er nou voor als... iemand die daarmee de verantwoordelijkheid voor draagt, dat je de laatste inzichten tot je neemt. En want ook, nou ja, dat hebben wij ondertussen in al die, is volgens mij de 39e aflevering alweer, Tom, die we maken.
2: Ja.
1: Er komen ook best wel veel leertheorieën langs of inzichten langs, die ondertussen alweer allang achterhaald zijn. Alleen ja, daar moet je maar wel achterkomen. En voor jou geldt ook, daar moet je wel in bijblijven.
0: Ja. Door niet arrogant te zijn. Dus door niet het idee te hebben dat je als learning and development afdeling alles moet weten. En helemaal vooraan die race moet lopen. En dan omdraaien en te vertellen. Jongens, we gaan het zo doen. En zo zit het in elkaar. En volg mij.
1: Ja.
0: Dus ik geloof dat we dit alleen maar kunnen doen. Als we heel goed nadenken over welke randvoorwaarden moeten we inrichten. Daarom werken we bijvoorbeeld samen heel erg nauw samen met de business in academies. En als daar een goed idee is over de hoe gaan we dit doen. En dan moeten we niet denken, nee, dat hadden wij van L&D moeten verzinnen. Dat mogen jullie niet verzinnen.
2: Oh ja.
0: Je moet het heel erg samen doen. Dus het gaat heel erg over weghalen van barrières voor mij. Alle mensen in de regierol zetten. En wel binnen natuurlijk heldere randvoorwaarden. Vandaar bijvoorbeeld zo onbeperkt leren. Ja. Ik kan me niet veroorloven om een team te hebben met L&D'ers die gaan nadenken over wat iedereen dan precies moet doen.
2: Nee.
0: Daar hebben we gewoon de tijd niet voor, jongens. Dus we moeten gewoon door. Dus we moeten gewoon zeggen, hier is alles. Vertel me wat je nodig hebt. En als je niet weet, kom ik je helpen.
1: Ja, nou ja, dat is de andere kant van de medaille. Het is natuurlijk fijn dat je de drempels om te kunnen gaan leren heel laag maakt. Waarbij wij ondertussen, tenminste ik in ieder geval wel, in 39 afleveringen wel achter ben gekomen. We moeten ook niet verwachten dat mensen dan vervolgens staan te juichen en allemaal zeggen, oh tof, nou dan ga ik me nu helemaal suf leren. Want ook die onbeperktheid kan juist weer een hele rem zijn. Dat je denkt, ja, maar wat wordt er dan van mij verwacht? En in welk kader? En waar gaan we dan naartoe? En,
2: ja.
1: En wat is dan slim om de tijd die ik heb, waar moet ik die dan aan gaan besteden? Hoe help je je collega's daarbij?
0: Ja, dus heel helder zijn over waar we naartoe gaan en hoe dat eruit ziet. Dus ik geloof dat de top van je organisatie is het belangrijk dat je een beeld kan scheppen voor mensen, een levend beeld. Hoe ziet dat er dan uit? Dus hoe werken we dan samen over een aantal jaar? Wat verwachten we dan van jou als persoon of van medewerker of in deze context? Volgens mij is dat echt heel erg de opdracht van de top van je bedrijf. En hoe je daar dan komt, ik denk dat heel veel mensen daar wel een idee bij hebben. Dus ik denk dat leren... veel meer gaat over hoe in de context van bedrijf, en zeker een bedrijf zoals Allianz die gewoon zo erg moet groeien. Hoe gaan we de randvoorwaarden neerzetten? Hoe helpen we te kiezen op strategische thema's om daar beeld en geluid letterlijk te maken voor medewerkers? Een hand uitreiken om te zeggen, nou dan zou je hieraan kunnen denken of daaraan kunnen denken. Maar als jij een beter idee hebt, prima, want we gaan het niet hebben over... Moet het nou per se een e-learning zijn of met een VR-bril zijn? Dat is eigenlijk niet zo het probleem. Het probleem is dat we jou aan moeten zetten om te gaan leren. Want ik maak me daar oprecht heel erg zorgen over de komende jaren. Omdat als je een beetje vooruitkijkt naar technologische ontwikkelingen. Ja, we gaan gewoon echt, denk ik, een skillscrisis in Nederland. Omdat we... Ja, zijn
1: ben,
0: jullie
1: die nu, ben jij die nu aan het uitroepen?
0: Ja, ja, zeker. Die roep ik al overal uit.
1: Ik dacht dat we een asielcrisis hadden, maar dat is dus helemaal niet zo. We hebben een skillscrisis.
0: Ja, nee. Ik heb, volgens mij zei ik, er kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn.
1: Oh ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Ja. Nee, dus als ik kijk hoe ongelooflijk veel mensen wij bijvoorbeeld in de techniek nodig hebben die niet uit scholen komen. Dan kan je gewoon uitrekenen dat we ongelooflijk veel technische skills moeten ontwikkelen in de komende jaren die er nu niet zijn. En
2: precies.
0: Als we kijken naar hoeveel handen we zo meteen aan de bedden nodig hebben in de zorg. Dan kunnen we, je kan gewoon zien dat uit de zorgopleiding komen niet genoeg niet genoeg skills om onze zorg te hebben mensen. Ja. Dus als je even doorrekent, dan hebben we in de komende jaren enorme skillsmigraties nodig. En moeten mensen ongelooflijk veel leren. Ja. Ik vraag me wel eens af of andere bedrijven, nou, net als Allianz en toevallig hebben we ook contact met heel veel andere bedrijven, zich daar niet ook heel erg zorgen over maken. Hoe gaan we nou op grote getalen zorgen dat medewerkers die nu misschien een carrière hebben in de horeca, zometeen monteur zijn bij ons, bij Allianz.
1: Ja. Ja. Nou, kan ik me niet anders dan voorstellen dat jij daar ook met collega's contact over hebt. Hè? Want naast Allianz heb je natuurlijk alle andere netbeheerders. Die zitten altijd in een ander geografisch gebied. Dat helpt wel enigszins.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook nog eens een keer alle energiebedrijven. Je hebt ook nog eens een keer alle installatiebedrijven. Ik bedoel, je hebt ook heel veel concurrentie, om het zo te zeggen. Voordat je het weet, ga je bij elkaar de vijver leegvissen. En schieten we er als Nederlandse samenleving niet zoveel meer op.
0: Ja, dat is eigenlijk zo leuk van werken bij Allianz. Want ons probleem is zo groot dat deze oude manier van denken. Ons probleem in Nederland is zo groot dat dit zou natuurlijk nu nooit mogen. Dus wij kijken echt wel door de lens van een ecosysteem. Want als ik het werk niet meer doe als Allianz, dan doet een aannemer het werk. Maar er zijn dezelfde skills nodig die er niet zijn. Dus als we heen en weer mensen bij elkaar gaan wegkapen of vissen, dan komen we geen stap verder. Dus,
2: is dat ook de perceptie die leeft in jullie hele markt, zeg maar? Of is dat Allianz specifiek?
0: Nee, dat leeft echt wel in onze markt. Fijn. Ja. Dus we hebben een heel change team, noemen wij dat dan. Arbeidsmarktscholing behoudt. En die echt kijken hoe kunnen we de sector voorbereiden op de grote transformatie die we zien in de arbeidsmarkt. Ja. En dat is iets wat echt heel erg leeft binnen, in ieder geval binnen onze HR-afdeling en ook de top van ons bedrijf.
2: Wauw. Nou goed.
1: Ik vind het, als ik me voor probeer te stellen waar jij en je collega's mee bezig zijn, dan vind ik het zo groot in mijn hoofd. Ja. Dat ik denk, jeetje Mina, hoe hou je dat een beetje behapbaar voor jezelf? Hoe doe je dat? Want dat is ook weer een fijne tip voor de collega's die aan het luisteren zijn.
0: Nou ja, hoe stop je een olifant in de koelkast in kleine stukjes? Maar je moet wel die olifant proberen te blijven zien. En dat zie ik wel echt als mijn rol en als onze rol in het MTHR. We moeten beeld houden op die hele olifant om hem daarna nog weer in stukjes te kunnen krijgen. En dat is wel, dus ik ben er gewoon zo benieuwd, in die heel veel afleveringen. Of jullie nog niet, ik krijg het echt warm van het idee. Ook als ik kijk nu naar wat er gebeurt met onderwijs, leven lang leren.
2: Zeker.
0: Daarvoor zijn jullie op aarde.
2: Ja.
0: Nou, als je uitholling krijgt van je onderwijs, dat betekent dat er nog meer komt te liggen bij het bedrijfsleven in het opleiden. Nou ja, dat ik word daar wel. Ik voel wel een bepaalde mate van urgentie daarop.
1: Zeker.
2: Ja, die voel ik ook. En we hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met dat stapbudget. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè, dat als je daar de cijfers aan doorkijkt, dat de mogelijkheid voor mensen om dan voor €1000 een opleiding te volgen. Zodat dat met name onder andere gevolgd werd door mensen in de zorg die andere dingen gingen doen, zodat ze uit de zorg konden. Terwijl natuurlijk de bedoeling was dat vooral allemaal instroom naar kansberoepen zou opleveren. Dus ik heb het idee dat er veel meer aan het werk werk aan de winkel is. Ook in het onderwijs bijvoorbeeld natuurlijk. Het goede nieuws uit het onderwijs is overigens dat het erop lijkt dat er geen tekorten zijn aan mensen die docent willen worden. Er zijn wel een tekort aan mensen die eraan beginnen en die het worden, zeg maar. Dus we raken dus een opleidingsprobleem eigenlijk, zeg maar. Hè? Ja. Van hoe, het is een hele grote keuze om zomaar uit te stappen. Dat is hetzelfde als, en we hebben hier wel eens onze collega's van ROVC gehad, Mark van de technische opleider, zeg maar, die zegt dat ook. Van, er zijn heel veel mensen die misschien wel denken van, oh lekker, dat zou ik nou wel leuk werk vinden, maar ik weet niet of ik het kan. En ik weet ook niet of ik de stap durf te nemen. En zelfs als die opleiding dan helemaal gesubsidieerd is, dan nog is dat een hele transitie die ook nog maakt impact op jouw gezinsleven en dat soort dingen. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar die randvoorwaarden. Nou, zoals jullie dat met All You Can Learn doen, zeg maar, dat je er ruimte voor creëert binnen je medewerkers. Maar dat zul je ook in de maatschappij moeten doen. Ruimte creëren en vertrouwen, zodat mensen die stap durven maken. Want ze zijn er best.
1: Ja, mijn afdronk van 39 van deze afleveringen en nog 500 zoveel in mijn radioprogramma People Power is dat we niet voldoende aandacht kunnen besteden en slimmer kunnen worden in het opwekken van de honger van mensen om te leren.
2: Ja.
1: En dat we, het aanbod, dat is er wel. Daar hoeven we ons volgens mij wat minder zorgen over te maken. Maar zorgen dat je op het moment dat iemand die urge krijgt van ik moet wat leren, want wat ik nu aan doe, maar lukt niet.
2: Ja.
1: Als je daarbij kan zijn, dan heb je volgens mij heel veel opgelost.
0: En we moeten wel, hè, want Ik bedoel, we hadden het natuurlijk even voor deze aflevering over AI. Maar dat gaat op zoveel beroepen zoveel impact hebben. Dus naast dat we moeten groeien in zoveel sectoren. Dus ja, we zullen toch een soort oplossing moeten vinden om... En ik geloof niet dat die urge er niet is. Hè? Ik geloof dat alle mensen willen leren.
2: Ja.
0: Maar dat is een beetje mijn persoonlijke overtuiging. Alleen zijn ze bereid te betalen, letterlijk en figuurlijk, voor wat nodig heeft om dat te doen. En we maken het ook niet heel makkelijk. Ja, want als je kijkt naar opleidingen, moet je, wil je docent worden, moet je een opleiding. Moet je een pre-master doen, moet je misschien een master doen. Dat is nogal een investering. Krijg je dan wel betaald? Nee, je gaat terug in je inkomens in de rand van, maar dan maken we het niet makkelijker.
2: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat we ook met z'n allen moeten gaan nadenken. Moeten we het niet simpeler maken? Moeten we niet richting skills, richting micro-credentials?
2: Precies.
0: Dus moet ons hele onderwijssysteem niet op de kop?
2: Ja.
1: Nou, met die kleine opgave hopen we dat er iemand is met een handige tip.
3: De tip van Tom.
2: Ja, de tip van vandaag die gaat over duurzaam leren. Omdat het natuurlijk het onderwerp van deze aflevering is. En ontzettend belangrijk om aan te werken. We kunnen allemaal onszelf richten op de hele korte termijn. Dat kennen jullie allemaal ook. Glenn die kent dat als geen ander. Je moest je HAVO-examen of je VWO-examen Frans doen. Nou, wat doe je dan de avond van tevoren? Dan prop je alles naar binnen. Ik zie iemand glimlachen, dus het is volgens mij...
1: Zou dat nooit doen.
2: Het is geen fictieve situatie die ik hier schets. En je probeert dus dan de boel naar binnen te stampen. Gekscherend noemen wij dat wel eens de foie gras methode. Je propt het naar binnen. En het nadeel daarvan is, je komt dan, je maakt dat examen, dan loop je de klas uit en dan denk je, hey, ik ben het eigenlijk alweer een beetje kwijt. Omdat je heel erg voor de korte termijn aan het leren bent. En het goede nieuws is, er zijn hele makkelijke mogelijkheden om te zorgen dat je juist voor de lange termijn aan het leren bent. Natuurlijk voor L&D professionals, hoe je dat bij je medewerkers zou kunnen veroorzaken. En we hebben het vaak gehad over de growth mindset en het veroorzaken van dat mensen een bepaalde perceptie hebben op de ontwikkelbaarheid van zichzelf. Maar de andere kant is ook gewoon dat je heel simpel, en op de een of andere reden doen we dat niet meer zo heel veel, je geheugen fatsoenlijk kan trainen. En ik zou iedereen aanraden om bijvoorbeeld eens een keer het ongelooflijk eenvoudige boekje van Dominic O'Brien te lezen, wat hij geschreven heeft. Dat is een geheugenkampioen. Je heeft allemaal hele leuke 52 oefeningen, geloof ik. Kan je elke week een oefening doen, het hele jaar door, om je geheugen mee te trainen. Ik heb dat boekje, ik had het teruggezocht hiervoor. Ik heb dat boekje 12 jaar geleden gelezen. En ik heb nog steeds, dus in mijn Memory Palace, heet een van die technieken van hem, kan ik nog steeds rondlopen en kan ik nog steeds de herinneringen van toen terugvinden. Terwijl ik er dus niet meer dan een week aan besteed heb, is het me gelukt om dingen vrijwel voor altijd dus op te slaan. Ik vind het bijzonder dat dat kan. En ik vind het heel zonde dat heel veel mensen die vaardigheid niet beheersen. Super handig als je denkt, dit wil ik voor altijd bij me houden. Of natuurlijk, ik wil graag zorgen dat jij dat voor altijd bij je houdt.
1: Oké, ik heb weer een boekje om te lezen. Dankjewel, Tom.
3: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
1: Paul Kirsner is emeritus hoogleraar Educational Psychology aan de Open Universiteit. En ik heb even op het LinkedIn profiel, dat doe ik meestal als ik gasten in de studio heb, van Paul gekeken. En daar staat, Paul, dat je een educational realist en mythbuster bent. Nou, dan zijn wij natuurlijk gelijk heel nieuwsgierig. Welke myth moet er gebust worden als het gaat over leren en ontwikkelen?
4: Nou, er zijn een heleboel. Moet je mijn twee boeken samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruiker lezen. Maar om even terug te gaan naar wat gezegd werd. Het idee van geheugen trainen. En daar ben je eruit. Dat is een mythe. Het klopt niet, wetenschappelijk gezien. Dus kijk, waar het om gaat, is dat je werkelijk leert. Jij had het over, je gaat even stampen, foie gras, voor de avond. De avond voor je tentamen. En je bent het meteen vergeten. Dat klopt. Maar je hebt niet geleerd. Je hebt gepresteerd. En er is een verschil tussen presteren en leren. Presteren is niet stabiel. Het is fragmentarisch. Het is snel vergeten. Het wordt niet echt opgeslagen in je lange termijn geheugen. Dat is presteren. Leren is heel stabiel. Als je iets geleerd hebt, heb je het voor je hele leven. Het is een duurzame, om het woord te gebruiken, verandering in je lange termijn geheugen. Het zit erin. Het betekent niet dat het altijd oproepbaar is. Maar het zit er wel in. Zie het als het rijden van een fiets. Je kan het wel 20 jaar niet gedaan hebben. Je gaat erop, je gaat wankel doorheen. Maar binnen de kortste keer heb je het weer opgepakt. Met leren is het ook zo hetzelfde. Als je het ooit een keertje geleerd hebt, het weer terughalen kost je veel minder moeite dan het in eerste instantie leren. Werd gezegd van Richard Feynman van ja, leren is niet gratis, het kost moeite. En dat klopt. Maar leerlingen, studenten, die beschikken niet over effectieve en efficiënte studiestrategieën. Ze onderstrepen, ze gaan met een highlighter, ze gaan het nog een keer lezen. Dat zijn allemaal dingen die ze doen en hebben geleerd om te doen. Maar helaas leidt dat niet tot duurzaam leren. Eigenlijk is dat een pleonasme. Omdat als ik het over leren heb, is het per definitie duurzaam.
1: Ja, Paul, hoe kan het dat studenten, die hebben dan toch al een aardige loopbaan in ons onderwijssysteem achter de rug. Dat die op het moment dat die in de collegebanken zitten, en dan hebben we het ook niet over, dan hebben we het over het topje van de ijsberg van mensen die blijkbaar de cognitieve vermogens hebben om überhaupt in de collegebanken terecht te komen. En toch hebben zij niet geleerd in al die jaren hoe ze moeten leren. Dat is toch raar eigenlijk?
4: Nou, er zijn twee redenen. Punt 1, omdat de meeste docenten, en onderzoek laat dat zien, weten niet wat de meest effectief en efficiënte strategieën zijn om te leren. Dus ze brengen het niet in bij de leerlingen. Ze zeggen ook van, lees het nog een keer, lees het nog een keer, lees het nog een keer. Dat werkt gewoon niet. Dus de docenten kennen het niet. En punt 2, ook de docenten die het kennen, en die zijn spaarzaam op dit moment. Wij doen ons best om ze herop te leiden, om dat te weten hoe en wat. Ik doe zelfs onderzoek daarin met een aantal promovendi. Het gaat erom van, dan moet het gezien worden, het kunnen oefenen van een studeren of leerstrategie is een vaardigheid. En vaardigheid moet eerst uitgelegd worden. Dan moet het geoefend worden. Je leert geen vaardigheid. Je verwerft een vaardigheid. In het Engels zou je zeggen, you acquire a skill. You don't learn a skill. En dan uiteindelijk moet je heel veel goede terugkoppeling of feedback geven. Mm-hmm. Nou, als je begint dat de docenten het niet weten. En punt 2, als ze het doen, leggen ze het eens een keertje uit aan de leerlingen op dat moment. Met het idee van, oké, ik heb uitgelegd hoe het werkt, ze zullen het wel doen. Nou, als ik aan jou uitleg hoe moet je een fiets rijden, ga ik niet daarna denken van, en dus die kan het wel. Ja. En het gaat niet alleen maar over manipulatieve vaardigheden, maar het gaat ook over denkvaardigheden. Als ik je even uitleg hoe je moet schaken, hoe die stukken werken en hoe die velden zitten. En dan zeggen we van, oké, ik heb het aan je geleerd. Dat betekent niet dat je een waardig schaker bent.
1: Nee.
4: Dus dat is iets wat je vanaf het begin, zeg maar in groep 2, 3, aan moet beginnen. En uiteindelijk in alle vakken oefenen. Een typisch voorbeeld is, een van de beste manieren om, zeg maar, duurzaam te leren, is dat wat je gelezen hebt of gehoord hebt even naast je zetten en een samenvatting ervan maken. Nou, dat hebben we geprobeerd met studenten, 4 HAVO, 5 VWO. En het werkte niet. En we dachten, waarom werkt het niet? En ik zei tegen mijn promovenda, zoals een goede hoogleraar dat doet, ga je mee even kijken naar die samenvattingen? Nou, die waren erbarmelijk. Dit is ooit uitgelegd, waarschijnlijk 1 keer in het basisonderwijs en 1 of 2 keer bij het vak Nederlands. Maar het wordt niet geoefend. Het wordt niet gebruikt bij biologie of geschiedenis of economie. En dus het is een keer uitgelegd en we gaan ervan uit dat de leerlingen dat kunnen doen. Dan gaan ze naar de universiteit en ze hebben het allemaal niet geleerd.
1: Nee,
4: het is niet aan ze gedoseerd en niet aan ze met ze geoefend.
1: En nu vragen ze het aan ChatGPT om even de samenvatting te maken. Dus
4: precies,
1: dan komt er helemaal niet meer die vaardigheid.
4: Nee, precies. Nou, daar heb je volstrekt gelijk in.
1: Ja,
2: Ja, ja, dus de uitkomst van je onderzoek was eigenlijk van ze kunnen het, maar dat kwam vooral doordat ze eigenlijk de vaardigheid van het samenvatten zelf niet goed beheersten.
4: Precies.
2: De techniek van het samenvatten, die had misschien wel nut.
4: Ja, precies.
2: Oh ja.
4: En dus je kan niet van iemand, je kan niet verwachten dat samenvatten, dat is een van wat men noemt de 8 generatieve studiestrategieën. Je kan niet verwachten dat het zal werken als iemand het niet kan doen.
1: Nee. Nou heb je in je meest recente boek, De Kunst en Kunde van het Lesgeven. Ik heb hem nog niet gelezen, Paul, daar moet ik eerlijk in zijn.
4: Jammer.
1: Sorry, maar ik moet zeggen, als ik alles zou...
4: Eén minpunt.
1: Ja, sorry. Ik kan nog een 9 halen.
4: Ik
1: ben positief. Je hebt het dan over de lerareneffectiviteit. Maar ja, als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik, nou, dat zal er niet heel positief zijn, jouw mening over die lerareneffectiviteit.
4: Nou ja, kijk, ik kan de leraren het niet kwalijk nemen. Omdat ze hebben het ook niet geleerd in de opleiding tot leraar. In de afgelopen, zeg maar sinds de 80e jaren, 90 jaren van de vorige eeuw, is men bezig met wat heet progressief onderwijskunde. En dat is skills-based, gaat niet over kennis. Dus de docenten hebben dat geleerd. Die hebben het weer aan nog een generatie docenten geleerd. En die geven het nu aan de studenten op de opleiding. En ze hebben het nooit geleerd. Dus ja, ik kan niemand kwalijk nemen. En ik ga niet zeggen van docenten zijn dom of ze kunnen het niet. Maar ze hebben de technieken niet geleerd om effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te verzorgen.
2: En waar moeten we beginnen met veranderen, denk je, Paul? Als we 1% in beweging willen brengen.
4: Nou, er is een aantal dingen. Punt 1. Weet u dat er 384, ik heb het niet bedacht, de onderwijsinspectie heeft dit uitgezocht, 384 verschillende opleidingen tot docent zijn in Nederland. 384. Wow. Er is geen één algeheel aanvaard curriculum voor wat hoort in de opleiding. De inspectie weet het niet. OCW weet het niet. Beroepsgroep weet het niet. Dus met andere woorden, je zou kunnen beginnen met zeggen van, en dat doe ik in onderzoek samen met mijn Vlaamse collega's erover. We hebben net een mooi stuk erover geschreven trouwens, maar dat is even terzijde. Over wat in zo'n curriculum voor docenten zou moeten zitten. Omdat dat is er niet eens. Andere landen hebben dat wel. Neem Engeland. Die heeft dat wel. Die heeft een core curriculum. Daar waarin staat in ieder geval moet dit erin zitten. En dit erin zitten betekent niet alleen maar de trucjes die ze moeten weten. Zeg maar didactische technieken. Maar ook de cognitieve psychologie achter. Waarom doe je dit? Waarom werkt dit? Waarom werkt dit niet?
2: Oh ja.
4: In welke situatie zou het werken? In welke niet? Die cognitieve psychologie speelt helemaal, ik overdrijf een beetje, helemaal geen rol op de lerarenopleidingen.
2: Is dat ook wat je net bedoelde toen je zei van het gaat alleen maar over de skills? Dat we ons dus te veel richten eigenlijk alleen maar op de didactiek?
4: Ja.
2: Klassenmanagement, differentiatie, dat soort dingen.
4: Onder andere, als je kijkt naar wat de eisen waren toen je MOA en MOB had, en vergelijkt het met nu. Dat heeft Lee Shulman in de Verenigde Staten gedaan. Ook van hoe het was en hoe het is. Nou, je broek zakt er vanaf, zou ik zo ongeveer zeggen. Van hoe het curriculum wat vol was met wat een docent zou moeten doen om startbekwaam te zijn, wat het was en wat het nu is, is werkelijk een dag en nacht verschil.
1: Hmm. En,
4: trouwens, er is geen één. Er is niks wat zegt van dit is een startbekwaamheid van een docent. Het is niet zoals artsen of advocaten die ook beroepsgroepen zijn. Dat heb je geen sterke beroepsgroep bij de leraren die zeggen van ja, maar dat noemen we geen opleiding.
1: Hmm. Maar dat zou bijna, je zou bijna zeggen, nou, lang leven het online leren. Als die leraar eigenlijk je toch niet helpt bij wat is nou een goede manier om te leren, ja, dan kan je dat beter misschien maar in een online ding stoppen. Wat vind je daarvan, Paul?
4: Nou, online is een medium. We weten sinds een heel mooi artikel in 83 van Richard Clark dat het gaat niet over het medium. Ja, het gaat over. Hij zei van, it's the method and not the medium. Dus het gaat over de methode. Dus je kan alles online pleuren, dat is geen probleem. Maar het gaat over welke didactiek, wat zijn de inhouden daarvan. En als dat niet op orde is, werkt online leren ook niet. Het is niet een oplossing. Oplossing van het probleem is dat docenten op welke wijze dan ook, het mag voor mij online zijn, het mag in de collegebanken, het mag hybride zijn, dat maakt me niks uit. Maar als punt 1 de inhouden er niet zijn, leren hoe men leert. John Sweller zei ooit eens van, als je dat niet weet, dan is het onderwijs blind. Dus denk aan je huisarts, als je huisarts niet eens het verschil weet tussen een bacterie en een virus. Hoe kan die nou kiezen of je penicilline krijgt of niet? Ja, ik. Dus.
1: Ja.
4: Die basiskennis moet er zijn, dus het curriculum. Het tweede, het moet aan docenten geleerd worden, of aanstaande docenten geleerd worden, op een manier dat ze het echt leren. Met effectieve studie- en leerstrategieën. Dat de docenten op de PABO's, op de universiteiten, het ook gebruik maken van die effectieve doseer- en leerstrategieën om hun studenten en leerlingen de kans te geven om te ervaren wat het is en hoe het werkt.
1: Ja.
4: En dan aan de hand van expliciete instructie. Zo doe je dat. Zo maak je een samenvatting. Zo stel je vragen over wat je zelf net gelezen hebt. Zo vertaal je wat je gelezen hebt in een visuele afbeelding in je hoofd. Spreid de oefenmomenten in plaats van anderhalf uur de avond voor een tentamen te studeren. Ga maar 3 keer een half uur verspreid over een week.
1: Ja.
4: We weten sinds 1885 dat werkt.
1: Ja. Paul, Floor staat hier in de studio. Die heb je eerder in de uitzending gehoord. En
4: ja, heel leuk haar verhaal.
1: Ja, leuk. Maar die wil wel, die wil wel toevoegen of jou een vraag stellen. Dat weet ik nog niet.
4: Oh, oké. Okay.
0: Echt heel. Dus eigenlijk, mijn samenvatting is. Docenten moeten zelf leren leren, zodat ze leerlingen kunnen leren leren.
1: Ja.
0: Ja. Ik word daar dus heel enthousiast van. Want mijn pleidooi is eigenlijk, mensen moeten überhaupt heel veel gaan leren de komende tijd. Dus ik ben ook een beetje aan het puzzelen. En wat betekent dat dan ook voor de context buiten de schoolbanken?
1: Ja.
4: Wie moet er
0: nog meer mensen leren?
4: Ja, er is een probleem met wat jij wil bereiken. Niet met wat jij wil bereiken. Maar ik heb ooit eens een onderzoek gedaan en het heette zoiets als leren voor nog niet bestaande beroepen. En ik noemde dit zelfs duurzaam leren. Ja. Maar dat staat of valt met een degelijke kennisbasis. Een brede en een diepe kennisbasis. Omdat dan kom je binnen, je hebt voor iets geleerd en binnen 5 jaar ineens is jouw functie overbodig. En als dat het geval is, als je niet zelf een goede kennisbasis hebt, is het moeilijk om dan te adapteren en iets anders te gaan leren. En dat is het probleem in Nederland op dit moment. We zien dat, 33% tot 35% van de leerlingen van 15 jaar, die van school afkomen en of in school zitten, dat die zijn illiterate, dus, maar ze zijn leeszwak.
1: Oh ja.
4: En hetzelfde geldt voor het rekenen. 50% van de leerlingen die van school afkomen zijn rekenzwak. Ze kunnen niet met ratio's werken. Ze kunnen niet 3/4 en een half bij elkaar optellen. Ja? Dus je begint met het doorleren, Floor, met mensen die in eerste instantie een wankele of een zwakke kennisbasis hebben. Überhaupt. Dus dat maakt jouw probleem, en ik benijd het je helemaal niet, nog een stuk moeilijker.
1: Paul, ik wil eigenlijk... ik vind best indringend wat je allemaal zegt. Aan de andere kant kun je ook zeggen, nou, er is nog heel veel ruimte dus voor verbetering. Wat zou jij, want te luisteren naar deze podcast, allemaal mensen die zich met leren en ontwikkelen bezighouden. Wat zou je ze adviseren in positieve zin, waar ze de meeste winst te behalen valt? Van waar moeten ze mee aan de slag?
4: Nou, ik bedoel het niet om reclame voor mezelf en mijn collega's te maken.
1: Nee, maar lees wel jouw boeken.
4: Maar ik heb samen met Tim Surma en andere mensen een boek. En dat heet Wijze Lessen. 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. Ik zou zeggen van, gezien het feit dat het Nederlandse publiek is. Ja. Ik zou zeggen van, lees dat. Het is goed leesbaar, makkelijk leesbaar. En leer je de elementen van goed leren. Echt leren. Lees dat, neem het door. Van begin tot eind. Kies maar in hoofdstuk nu en in hoofdstuk dan. Maar lees dat en leer wat het betekent om effectief, efficiënt en bevredigend te leren.
1: Ja, en maak dan een goede samenvatting.
2: Precies, schrijf een samenvatting.
1: Schrijf zelf een goede samenvatting. Maar leer wel even eerst hoe je een samenvatting moet maken.
4: Bijvoorbeeld.
1: Ja. Paul, ik vond het een enorme genot om met je te spreken. Dankjewel.
4: Idem.
1: En we spreken je vast nog een keer, want ik vond het een groot feest. Wij gaan naar het laatste onderdeel van deze podcast.
3: De impact van leren.
2: De impact van leren die kan je vandaag vergroten door rekening te houden met de transfer of training. En daar hebben we het best wel vaak over gehad. Het is een heel bekend onderwerp in learning and development wat continu aan bod komt. Maar ik wil er een specifiek voorbeeld uitpakken wat goed past bij waar we het vandaag over hebben rondom het opleiden van de technische mensen bijvoorbeeld. En dat gaat over het verschil in transfer. Dus transfer betekent ik heb iets geleerd ergens. Hoe breng ik dat vervolgens in de praktijk? En als je goede didactiek, goed didactisch ontwerp maakt, dan denk je na over hoe help ik mensen om die vertaalslag te maken. Maar wat daarbij cruciaal is, is dat je snapt welke vertaalslag je van mensen verwacht. Dus als jij een monteur opleidt, is het dan belangrijk dat die monteur een motor van een BMW auto kan fixen? Of moet hij ook, als hij naar een vliegtuigmotor staat te kijken, snappen welke basale onderdelen daarin zitten? Die verschillen zijn niet zo gek groot, maar die maken voor je leertraject een immens verschil uit. En wat we ook net Paul Kirsner hoorden zeggen, is dat het heel erg uitmaakt welke aandacht je waarop legt. En ik denk in dit geval, met helemaal de skills-based arbeidsmarkt en die hele focus op skills, dat het goed is om niet te vergeten dat als je dus ervoor kiest om iets uit te zoomen, dan is zo'n traject vaak ietsje complexer en ietsje abstracter. Maar dat het wel makkelijker is om als vervolgens een motor aangepast wordt, of geïnnoveerd wordt of vernieuwd wordt, om mee te komen. Omdat je die basale skills hebt in plaats van alleen exact wat er nodig is. Je lost er urgentieproblemen natuurlijk wel mee op. Maar voor de langere termijn, als je duurzaam wil leren, richt je op die far transfer.
3: Lang leven leren. De podcast.
1: Ik dank mijn gasten bijzonder. Je hebt geluisterd naar Floor, Paul en Tom. Drie energieke, gepassioneerde mensen die alle drie wel laten zien dat er nog een heel veel te doen is. Dus we houden jullie ook niet langer van je werk aan de slag. Er is een hoop te doen. Succes met het implementeren van alles wat je gehoord hebt. En als je denkt, hoe hou ik dit nou vast? Ja, je kan ook gewoon nog een keer luisteren. Dat is ook helemaal niet erg. In ieder geval vinden wij het fijn dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.